0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 3 uur.
5: Goedendag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden.
0: GPR.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. GPR.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. Olivia Rodrigo heeft met haar festival Voor het is begonnen al ruim 8,5 miljoen dollar opgehaald. Op het festival treden alleen maar vrouwen op. De opbrengst gaat ook naar organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Olivia Rodrigo heeft laten weten heel dankbaar te zijn dat er nu al zoveel gedoneerd is. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden.
0: GPR Sport.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden.
0: GPR

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 6 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600. Er zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Zes anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen elkaar af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Alle verf, super voordelig.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
21: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
22: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstroming is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga je mis.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
13: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
15: Hé, wat doe jij nou?
14: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
18: NHA.nl.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: Hey, ben je er weer?
25: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
24: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
25: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
24: Ja, lekker. Je
26: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
27: streekt. Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
30: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
31: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
32: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
33: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
34: Goedemorgen, het is je zaterdagochtend. In de Engelse Premier League heeft gisteravond Manchester City de tweede competitiezege van het seizoen geboekt. Ze waren op bezoek bij Crystal Palace. Het werd 1-4.

0: GPR Sportradio. Het is je zaterdagochtend met Christopher Cross en All Right. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Je zaterdagochtend waarbij we even terugblikken op de keukenkampioen divisie van gisteravond. Want daar heeft Henk Veerman toch wel een glansrol vervuld voor FC Volendam. De spits scoorde maar liefst 4 keer in de thuiswedstrijd die men had tegen FC Dordrecht. En werd maar liefst gewonnen met 6-1. Vooral zijn derde treffer, waarmee hij zijn hattrick completeerde, was van grote schoonheid. Een doelpunt met een hakje. En dat zie je niet al te vaak. Dankzij de grote bijdrage van de 35-jarige aanvoerder boekte Volendam een ruime overwinning thuis. En de avond was sowieso doelpuntenrijk in de keukenkampioendivisie. Want er werd gisteravond daar 31 keer gescoord. In het Franse Ligue 1 heeft Paris Saint-Germain op het nippertje een nederlaag weten af te wenden. Op bezoek bij Lille keek de ploeg na de reguliere speeltijd tegen een 2-0 achterstand aan. Maar knokte zich in de extra tijd terug tot een gelijkspel. Heel knap in die paar minuten. Invaller Gods gaf in de 91ste minuut de assist op de aansluitingstreffer. Waarna uiteindelijk in de allerlaatste seconde de gelijkmaker werd binnengekopt. PSG, oftewel Paris Saint-Germain, heeft hierdoor ook de tweede competitiewedstrijd niet gewonnen. En dat is wel zuur in de Franse competitie. Hier zaterdagochtend. Goedemorgen. Veel sport voor je onderweg. We blikken terug op het voetbal van gisteravond. En natuurlijk ook meer actualiteiten. Hier bij GPR Sportradio.

VBR Sportradio is zaterdagochtend. Goedemorgen. En in de Duitse Bundesliga is Bayern München het seizoen begonnen gisteravond met een klinkende overwinning. De Duits regerend landskampioen was thuis veel te sterk. Ik wou zeggen te sterk, maar echt veel te sterk voor VfB Stuttgart. Gewonnen werd met 5-1. Een glansrol was weggelegd voor een invaller, Ismaël Saibari. De voormalig PSV'er maakte zijn debuut daar in de Duitse competitie. En luisterde dat op met 2 assists op doelpunten van Pavlovic en van Diaz. En een eigen doelpunt werd er ook nog gemaakt. En dat zorgde dan uiteindelijk voor een tegentreffer. Uitzonderlijk goed begin daar in het zuiden van Duitsland. Bayern München dus 5-1. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard een knappe uitzege geboekt. Ze deden dat helemaal aan de andere kant van het land. De Limburgers moesten naar Groningen daarvoor. In de Euroborg werd het gisteren 2-3 voor de ploeg van trainer Danny Buijs, die daarmee zijn oude club versloeg. Sajan Detay. Mohamed Itaharen opende de score voor de Limburgers. En na de gelijkmaker van David van der Werf was het de spits Zeefuik, die met een prachtig lopje zorgde voor 1-2. Uiteindelijk maakte de derde voor Fortuna Descott, waarna een eigen doelpunt van Hübner de eindstand uiteindelijk bepaalde. Het werd dus uiteindelijk 2-3 in het voordeel van de Limburgers. Het is je zaterdagochtend. Goedemorgen, wij zijn GPR Sportradio.

Goedemorgen, GPR Sportradio. Het is je zaterdagochtend. We zitten rond 7:30 met vandaag gelukkig ten opzichte van gisteren een zonnetje wat af en toe te zien is. Er trekken wel wat buien over. De temperatuur is vandaag hetzelfde als gisteren, zo rond de 22 graden. Zometeen hier bijpraten over het voetbal van gisteravond onder andere. Maar er is meer. Je hoort het zometeen hier bij GPR Sportradio.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
13: Kippie.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
20: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Een nieuw schooljaar.
0: Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR Sportradio.
26: Sportradio.
25: Alexander Stevens.
27: Goedemorgen, hier zaterdagochtend iets na 19:30. In de Italiaanse Serie A heeft AC Milan ook de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. In San Siro werd Venezia met 2-0 verslagen.

0: GPR Sportradio.
1: Hier zaterdagochtend met enkele buien, maar er is ook een zonnetje en de temperatuur is rond de 22 graden vandaag. Ik zei het net al, in de Italiaanse Serie A heeft AC Milan ook de tweede wedstrijd van het nieuwe Italiaanse voetbalseizoen gewonnen. Thuis in het eigen San Siro werd het gepromoveerde Venezia met 2-0 verslagen. De Portugese spits Ramos opende de score voor de ploeg van trainer Amorim. En de beslissing in de wedstrijd viel eigenlijk vlak voor tijd door een eigen doelpunt van de bezoekers. Na de eerdere overwinning die ze hadden op Torino staat Milan nu na twee speelrondes op het maximaal aantal punten in de Italiaanse competitie. De Nederlandse voetballer Somerville heeft een belangrijk aandeel gehad gisteren in de overwinning van zijn club Al-Hilal. Die wonnen met 1-5 tegen Al-Khaleh. De Nederlander was in de Saoedische competitie goed voor 1 doelpunt, maar ook voor 2 assists. Hij deed het dus heel erg goed. De Nederlandse basketbalsters, de 3x3, hebben hun dominantie in de Women's Series opnieuw getoond. In Hongarije won de ploeg namelijk het 6e toernooi van dit jaar. Ze waren te sterk in de finale. Janis Broonstra, Ilse Kuyt, Evelien Schutje-Schiphold en Lotte van Kruistum. Uiteindelijk wonnen ze met 21-12 en waren veel te sterk voor het Franse Lille Loco. Eerder dit seizoen was Nederland al de beste in Boekarest, maar ook in Tokio, Amsterdam en Baku. En dankzij de sterke prestaties staat Nederland nu bovenaan in het belangrijke landenklassement voor Olympische kwalificatie. En dat is belangrijk. De Nederlandse basketbalsters dus, de 3x3. Het is de zaterdagochtend waar je bij ons zit. We hebben alles over sport voor je. Met vandaag nog veel meer sportprogramma's. We zijn de hele middag natuurlijk ook bovenop het sportnieuws. We zijn erbij. Lekker hier blijven, dan mis je niks. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio. Het is je zaterdagochtend. Goedemorgen. Er is een zonnetje vandaag. Toch nog kans op wat buien. De temperatuur is ongeveer gelijk aan die van gisteren, rond de 22 graden. In de keukenkampioendivisie heeft MVV Maastricht historie geschreven gisteravond. De ploeg won de uitwedstrijd tegen Jong AZ met 1-2... en boekte daarmee voor het eerst in de clubgeschiedenis een overwinning in de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen. Uiteindelijk was het Dumont, maar ook Hamdaoui die de doelpunten maakte voor de Maastrichtenaren. En door de zegen is de ploeg van trainer Andries Jonker met de maximale score van 12 punten uit 4 duels nu de ongeslagen koploper in de eerste divisie. Bij het tennis heeft onder andere Anouk Koevermans zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De 22-jarige wordt toch wel zeer gewaardeerd door haar collega's. En ze zegt zelf erover dat ze deze niet zag aankomen. Het wordt haar debuut op een Grand Slam toernooi. Nadat ze in de laatste ronde won van de Georgische Mariam Bolfatsere. In totaal zijn er nu 5 Nederlanders die in actie komen in het hoofdschema in New York bij de US Open. Je zaterdagochtend met vandaag veel aandacht hier voor voetbal. We schakelen natuurlijk op de momenten dat het erom gaat op de velden. En we hebben je heel veel sport nog te bieden naast het voetbal. Blijf er vooral bij. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, goedemorgen. Richting 8 uur op je zaterdagochtend met enkele regenbuien. Gelukkig ook een zonnetje. Temperatuur is rond de 22 graden vandaag. Helaas, het is er niet gelukt. De Nederlandse hockeymannen hebben de finale van het WK niet gehaald. Het WK wat zelfs in Nederland en België is. In Amstelveen was gisteren Spanje in de halve finale met 3-4 te sterk. Cruciale negatieve rol was er voor Duco Telgekamp. Bij een 1-1 stand kreeg hij een gele kaart omdat hij duwde. En dat gaf uiteindelijk een tijdstraf van 10 minuten. En in juist die periode liep Spanje uit naar een voorsprong, 1-4. Ja, en dat goed maken was zwaar. Ondanks treffers, late treffers moet ik zeggen, van Jip Jansen en Joep de Mol. Oranje kwam net tekort, 3-4 dus, en ze zijn niet door. We hebben vanmiddag veel voetbal voor je. We zijn op de velden. Pieter Tammens is hier jouw presentator vanmiddag. En vanavond Andy Houtkamp. Alle sporten die ertoe doen, hoor je hier. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms van een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen. De aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: GPR Sportradio.
23: Sportradio.
22: Alexander Stevens.
24: Goedemorgen, je zaterdagochtend even na achten. In het voetbal heeft Manchester City ook hun tweede competitiewedstrijd in de Premier League gewonnen. Het werd 1-4. Zo direct meer.

VPR Sportradio, je zaterdagochtend met een zonnetje. Er trekken ook nog wat buien over het land op het ogenblik. Een graadje of 22 is gelijk aan gisteren trouwens. Vanmiddag hier Pieter Tammens, vanavond Andy Houtkamp. We zijn bij alle wedstrijden die ertoe doen in de competities. Zowel bij het betaalde als bij het amateurvoetbal. Lekker hier blijven, dan mis je niks. In het Engelse voetbal heeft Manchester City gisteren ook de tweede competitiewedstrijd gewonnen van het Engelse seizoen op bezoek bij Crystal Palace. Ja, daar wonnen ze overtuigend. 1-4. De Noorse spits Erling Haaland was opnieuw van grote waarde. Zelfs met een nieuw kort kapsel was hij niet te stoppen. En was hij persoonlijk verantwoordelijk voor 2 van de 4 doelpunten. Manchester City zet hiermee de sterke seizoenstart voort na een eerdere nipte overwinning op Bournemouth in de eerste speelronde. Maar ze zijn nu op dreef en dat gaat daar lekker. Zo direct de Nederlanders in het buitenland. Hoe hebben die gisteren gepresteerd? En sterker, het was een bijzondere dag gisteren in de keukenkampioendivisie. Enorm veel doelpunten. Hoeveel? En vooral welke wedstrijden sprongen eruit? Dat hoor je zo meteen hier. Het is je zaterdagochtend. Wij zijn GPR Sportradio.

BNR Sportradio. Je staat er nog ochtend met zon, maar ook enkele buien. De temperatuur is rond de 22 graden. Somerville, de Nederlandse voetballer, de international, heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij zijn club Al-Hilal. Hij was met 1 doelpunt, maar ook met 2 assists direct betrokken bij de 3 treffers in de ruime 1-5 uitzegen op Al-Khalee. Ook Cristiano Ronaldo was die avond, gisteravond trefzeker in de competitie. De Portugese aanvaller maakte het winnende doelpunt voor zijn club Al-Nassr in de wedstrijd tegen Al-Tawou. Voor Ronaldo betekende dit zijn 978ste carrière-doelpunt, waarmee hij de mijlpaal van 1000 goals nadert. Gaat hij dat halen? Wij denken van wel. In het Duitse voetbal is Bayern München het nieuwe seizoen in de Bundesliga begonnen met een klinkende overwinning. De regerend Duits landskampioen was in eigen huis te sterk met 5-1 voor VfB Stuttgart gisteren. Gisteravond dus. Een glansrol was weggelegd voor een invaller, Ismail Saibari. Ja, de international maakte zijn debuut in de Duitse competitie en liet zich direct gelden door 2 assists te geven. En met deze overtuigende zegen heeft de ploeg uit München uiteindelijk een duidelijk signaal af aan de concurrentie voor opnieuw de landstitel waar ze voor gaan in de Bundesliga in Duitsland. Het is je zaterdagochtend. Goedemorgen. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
20: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
23: Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
24: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
26: Beleef een uniek
0: unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
27: Goedemorgen, je zaterdagochtend. En in de Eredivisie heeft gisteravond Fortuna Sittard een hele knappe uitzege geboekt op FC Groningen. In de Euroborg werd het voor de Limburgers 2-3.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. Een zaterdag met wat zon. Er trekken enkele buien over het land. Het is een graad of 22. Ik zei het net al, een bijzondere avond gisteren voor de trainer van Fortuna. Fortuna Sittard, Danny Buis. In de Eredivisie hebben ze namelijk een knappe uitzege geboekt bij Groningen. In de Euroborg werd het 2-3 voor de Limburgers. Maar het speciale tintje was toch wel voor Danny Buis, want hij moest het opnemen tegen zijn voormalig werkgever. Zeefuik was een van de uitblinkers met een heel fraai lopje. Voor Groningen werd de avond waarop de club het Gronings Ontzet vierde uiteindelijk een deceptie. Fortuna Sittard kent trouwens met 7 punten uit 4 duels een uitstekende start van dit seizoen. En bij de Nederlandse vrouwen, het 3x3 basketbal, is het ook feest. Hun 6e toernooizege van het jaar is een feit in de Women's Series. In het Hongaarse Debrecen was de ploeg bestaande uit Boonstra, Kuit, Luitje Schiphold, maar ook Van Kruistum in de finale duidelijk te sterk voor het Franse Lille Loco. Het werd uiteindelijk 21-12. Eerder dit seizoen was Nederland ook al de beste in onder andere Boekarest, maar ook in Tokio, Amsterdam en in Azerbeidzjan, in Baku. Dankzij de sterke prestaties staan de Nederlandse 3x3 basketbaldames bovenaan in het landenklassement en doen daarmee goede zaken. In de eerste divisie voetbal heeft spits Henk Veerman gisteravond een glansrol vervuld. Dat deed hij voor Volendam. De 35-jarige aanvaller scoorde maar liefst 4 keer in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht, die trouwens met 6-1 werd gewonnen. Een van zijn doelpunten was een hele bijzondere. Het was een treffer, even een tikje achteruit met het hakje. Mede dankzij de productieve avond van deze Veerman boekte Volendam een overtuigende overwinning. Trouwens, in dezelfde competitie won Vitesse de uitwedstrijd tegen Den Bosch met 1-4. En dat was mede dankzij 2 goals van Banes. Het is je zaterdagochtend. Vandaag heel veel sport hier. Natuurlijk gaan we ook langs de velden. Vanavond onder andere met Andy Houtkamp. Kortom, alle reden om dit weekend, als je van sport houdt, bij ons te zijn en te blijven. We heten je van harte welkom. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Leuk dat je bij ons bent. We hebben alle sporten voor je. En we zijn natuurlijk ook op en langs de velden. Vanmiddag met Pieter Tammens en vanavond met Andy Houtkamp. Kortom, het amateurvoetbal, maar ook het betaalde voetbal komt volledig aan bod. Het Engels voetbal, daar gaan we het even over hebben. Want Aston Villa heeft officieel bevestigd dat Nicholas Jackson komt. De 25-jarige spits komt over van competitiegenoot Chelsea. En met de transfer is toch wel een behoorlijk bedrag gemoeid. Als alle bonussen worden geactiveerd, kan deze international van Senegalese afkomst de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Aston Villa worden. Jackson moet bij Aston voor de doelpunten gaan zorgen in de Premier League en natuurlijk ook in de Europese competities waar de club actief is. Bedragen zijn niet genoemd, maar het zou wel de duurste aankoop kunnen worden. Dus dat is een kwestie van even rekenen. Het is je zaterdagochtend. Heel veel live sport hier. We zijn erbij dit weekend. Wij zijn GPR Sportradio.

NTR Sportradio, langzaamaan richting 9 uur op je zaterdagochtend. Met zon vandaag, maar ook buien bij 22 graden. De Duitse bondscoach Jürgen Klopp heeft zijn steun uitgesproken voor Jamal Musiala. De aanvaller van Bayern München kampt met behoorlijke gezondheidsproblemen, maar hoeft volgens de nieuwe trainer van Duitsland niet te vrezen voor zijn plekje bij de nationale selectie. Jürgen Klopp heeft persoonlijk contact met hem gezocht om hem een hart onder de riem te steken. En hij benadrukte dat de deur van die mannschaft voor hem openstaat, zodra hij in dit geval Jamal Musiala weer volledig fit is en dat zijn gezondheid het toelaat. Maar dat het belangrijkste is dat nu eerst die gezondheid de absolute prioriteit heeft. Straks hier, na 9 uur, veel meer sport. Sowieso zijn we vandaag met heel veel live sport bij je. Dat zijn we het hele weekend met vanavond onder andere hier Andy Houtkamp. Alle sporten die je wil volgen en overal waar je van op de hoogte wil zijn, dat hoor je hier. Je zaterdag is gevuld. Wij zijn GPR Sportradio. Woo!

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder, de uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En de medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld. Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
21: Nu hou hè, dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
21: Nu haal hè, dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
24: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
28: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
27: Mafkees.
29: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
30: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
29: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
32: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
33: GPR Sportradio.
34: Sportradio.
33: Alexander Stevens.
35: Goedemorgen, het is 9 uur geweest op je zaterdagochtend. Erling Haaland is opnieuw van grote waarde voor zijn ploeg. Gisteravond won Manchester City bij Crystal Palace met 1-4. Hij scoorde er 2.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend met een zonnetje. Er trekken ook nog wat buien over het land op het ogenblik. Een graadje of 22 is gelijk aan gisteren trouwens. Of vanmiddag.

Goedemiddag, hier Pieter Tammens. Vanavond Andy Houtkamp. We zijn bij alle wedstrijden die ertoe doen in de competities. Zowel bij het betaalde als bij het amateurvoetbal. Lekker hier blijven, dan mis je niks. In het Engelse voetbal heeft Manchester City gisteren ook de tweede competitiewedstrijd gewonnen van het Engelse seizoen op bezoek bij Crystal Palace. Ja, daar wonnen ze overtuigend. 1-4. De Noorse spits Erling Haaland was opnieuw van grote waarde. Zelfs met een nieuw kort kapsel was hij niet te stoppen. En was hij persoonlijk verantwoordelijk voor 2 van de 4 doelpunten. Manchester City zet hiermee de sterke seizoenstart voort na een eerdere nipte overwinning op Bournemouth in de eerste speelronde. Maar ze zijn nu op dreef. En dat gaat daar lekker. Zo direct de Nederlanders in het buitenland. Hoe hebben die gisteren gepresteerd? En sterker, het was een bijzondere dag gisteren in de keukenkampioendivisie. Enorm veel doelpunten. Hoeveel? En vooral welke wedstrijden sprongen eruit? Dat hoor je zo meteen hier. Het is je zaterdagochtend. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je staat er de ochtend met zon, maar ook enkele buien. De temperatuur is rond de 22 graden. Somerville, de Nederlandse voetballer, de international, heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij zijn club Al Hilal. Hij was met 1 doelpunt, maar ook met 2 assists direct betrokken bij de 3 treffers in de ruime 1-5 uitzege op Al Khalil. Ook Cristiano Ronaldo was die avond, gisteravond trefzeker in de competitie. De Portugese aanvaller maakte het winnende doelpunt voor zijn club Al Nassr in de wedstrijd tegen Al Tawou. Voor Ronaldo betekende dit zijn 978ste carrière-doelpunt, waarmee hij de mijlpaal van 1000 goals nadert. Gaat hij dat halen? Wij denken van wel. In het Duitse voetbal is Bayern München het nieuwe seizoen in de Bundesliga begonnen met een klinkende overwinning. De regerend Duitsland kampioen was in eigen huis te sterk met 5-1 voor VfB Stuttgart gisteren. Gisteravond dus. Een glansrol was weggelegd voor een invaller, Ismail Saibari. Ja. De international maakte zijn debuut in de Duitse competitie en liet zich direct gelden door 2 assists te geven. En met deze overtuigende zege geeft de ploeg uit München uiteindelijk een duidelijk signaal af aan de concurrentie voor opnieuw de landstitel waar ze voor gaan in de Bundesliga in Duitsland. Het is je zaterdagochtend. Goedemorgen. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Hallo,

0: Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
9: Müllermilk, the moo you can't resist.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we het alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: EPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
24: Goedemorgen, hier zaterdagochtend. Een extra speciale avond gisteren voor de trainer van Fortuna, Danny Buis. Hij nam het op tegen zijn voormalig werkgever Groningen. En ze wonnen met 2-3.

GPR Sportradio, je zaterdagochtend. Goedemorgen. Een zaterdag met wat zon. Er trekken enkele buien over het land. Het is een graad of 22. Ik zei het net al, een bijzondere avond gisteren voor de trainer van Fortuna. Fortuna Sittard, Danny Buis. In de Eredivisie hebben ze namelijk een knappe uitzegen geboekt bij Groningen. In de Euroborg werd het 2-3 voor de Limburgers. Maar het speciale tintje was toch wel voor Danny Buis, want hij moest het opnemen tegen zijn voormalig werkgever. Zeefuik was een van de uitblinkers met een heel fraai lopje. Voor Groningen werd de avond, waarop de club het Gronings Ontzet vierde, uiteindelijk een deceptie. Fortuna Sittard kent trouwens met 7 punten uit 4 duels een uitstekende start van dit seizoen. En bij de Nederlandse vrouwen, het 3x3 basketbal, is het ook feest. Hun 6e toernooizege van het jaar is een feit in de Women's Series. In het Hongaarse Debrecen was de ploeg bestaande uit Boonstra, Kuit, Luitje Schiphold, maar ook Van Kruistum in de finale duidelijk te sterk voor het Franse Lille Loco. Het werd uiteindelijk 21 tegen 12. Eerder dit seizoen was Nederland ook al de beste in onder andere Boekarest, maar ook in Tokio, Amsterdam en in Azerbeidzjan, in Baku. Dankzij de sterke prestaties staan de Nederlandse 3x3 basketbaldames bovenaan in het landenklassement en doen daarmee goede zaken. In de Eerste Divisie voetbal heeft spits Henk Veerman gisteravond een glansrol vervuld. Dat deed hij voor Volendam. De 35-jarige aanvaller scoorde maar liefst 4 keer in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht, die trouwens met 6-1 werd gewonnen. Een van zijn doelpunten was een hele bijzondere. Het was een treffer, even een tikje achteruit met het hakje. Mede dankzij de productieve avond van deze Veerman boekte Volendam een overtuigende overwinning. Trouwens, in dezelfde competitie won Vitesse de uitwedstrijd tegen Den Bosch met 1-4. En dat was mede dankzij 2 goals van Banes. Het is je zaterdagochtend. Vandaag heel veel sport hier. Natuurlijk gaan we ook langs de velden. Vanavond onder andere met Andy Houtkamp. Kortom, alle reden om dit weekend, als je van sport houdt, bij ons te zijn en te blijven. We heten je van harte welkom. Wij zijn GPR Sportradio.

GTR Sportradio, je zaterdagochtend. Leuk dat je bij ons bent. We hebben alle sporten voor je. En we zijn natuurlijk ook op en langs de velden. Vanmiddag met Pieter Tammens en vanavond met Andy Houtkamp. Kortom, het amateurvoetbal, maar ook het betaalde voetbal komt volledig aan bod. Het Engels voetbal, daar gaan we het even over hebben. Want Aston Villa heeft officieel bevestigd dat Nicholas Jackson komt. De 25-jarige spits komt over van competitiegenoot Chelsea. En met de transfer is toch wel een behoorlijk bedrag gemoeid. Als alle bonussen worden geactiveerd, kan deze international van Senegalese afkomst de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Aston Villa worden. Jackson moet bij Aston voor de doelpunten gaan zorgen in de Premier League. En natuurlijk ook in de Europese competities waar de club actief is. Bedragen zijn niet genoemd, maar het zou wel de duurste aankoop kunnen worden. Dus dat is een kwestie van even rekenen. Het is je zaterdagochtend. Heel veel live sport hier. We zijn erbij dit weekend. Wij zijn GPR Sportradio.

EPR Sportradio hier zaterdagochtend met een zonnetje, enkele buien en 22 graden. En de Duitse bondscoach Jurgen Klopp heeft zijn steun uitgesproken voor Jamal Musiala, de aanvaller van Bayern München. Hij kampt namelijk met gezondheidsproblemen. Maar gelukkig hoeft hij volgens de nieuwe trainer van het Duitse elftal niet te vrezen voor zijn plek bij de nationale selectie. Jurgen Klopp heeft persoonlijk contact met hem gezocht om een hart onder zijn riem te steken. En hij benadrukte dat de deur van die mannschaft voor hem openstaat zodra hij weer volledig fit is. Kijk eens op de klok. Je zaterdagochtend gaat richting 10 uur. Dat betekent zometeen hier Koffie en Classics met Rob van Someren. Vanmiddag nog onder andere Pieter Tammens. We hebben hem langs de velden natuurlijk. We houden alles voor je bij. Het amateur, maar ook het betaalde voetbal. En dat geldt ook voor vanavond als hier Andy Houtkamp zit. Alle sporten komen voorbij. Deze zaterdag en ook deze zondag. Kortom, iedere dag. 24 uur per dag. Blijf lekker hier en geniet van je zaterdag. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelsbaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel 5 miljard dollar nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt, naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan, nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
12: Kippie.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend.
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: GPR Sportradio.
11: Goedemorgen.
10: Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
11: Nou, wees eerlijk, zelden klonk iets dat zo nieuw is, zo vertrouwd. In het eerste uurtje gaan we het hebben over ere- en keukenkampioen-divisie voetbal. Hoor je Andy Houtkamp over de Europese lotingen. En jawel, we hebben gisteren goud gepakt. Dat deden we bij het WK roeien. GPR.

0: liefhebbers die weten het wel. Er is ook een briljante 12-inch-uitvoering van het liedje van Chaka Khan, I'm Every Woman. En dan hoor je in dit deel van het nummer hoor je dan iemand zeggen, Chaka Khan, Chaka Khan, I'm Every Woman, 10 over 10. Je luistert naar GPR Sportradio. Hartelijk welkom onze eerste weekend. Het is our maiden weekend, zoals dat mooi heet. En natuurlijk ook tijdens deze editie van Coffee & Classics heb ik Björn Smit op de redactie. Björn, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen op.
0: Ja, normaal gesproken laat ik je op zaterdag altijd met rust, omdat ik weet dat je zelf ook voetbalt. Waar voetbal jij eigenlijk?
1: Bij Saande.
0: Bij Saande, ja.
1: In de kelderklasse, dus nou, dan weet je het wel, hè.
0: Ja, maar weet je wat het is? Dan is de derde helft vaak nog het meest leuk. In ieder geval om zelf al mee te doen. Ja, jij denkt natuurlijk dat liedje van Chaka Khan, wie heeft dat gepikt van Whitney Houston? Dat is niet waar. Whitney Houston heeft dit liedje ooit ingezongen, maar het is eigenlijk van Chaka Khan. Zong ze al in, dat was in 1984, geloof ik. Ja, Björn, als je zo oud bent als ik, dan zat je meestal op zaterdag en zondagmorgen zat je om 6-7 uur 's morgens aan de radio gekluisterd. Want toen gaven ze namelijk door, als het een beetje regenachtig weer is, zoals hier als ik nu door het studio ruit naar buiten kijk, dan regelt het ook. Dan kon je daar werden er verteld, zelfs bij het amateur en bij jeugdvoetbal, of de wedstrijden wel of niet doorgingen, of dat ze misschien wel waren afgekeurd. Dat was allemaal voor ja, echt waar. Dat riepen ze gewoon over de radio. Dat gaan we vandaag in Coffee & Classics overigens niet doen, Björn. Maar je houdt wel de boel bij, mochten er ontwikkelingen zijn waarvan je zegt van, hé, wacht even, nieuwswaardig, dat gaan we even meepakken. We gaan snel beginnen. We hebben een hoop op de planning staan deze ochtend. We gaan bellen met de voormalig bondscoach van de hockeydames, Mark Lammers, over het WK hockey. Ja, als jullie het gisteren gezien hebben, dan weet je dat er best iets over te bespreken valt. Over met name de halve finale van de heren. Daarnaast komen ook nog twee presentatoren vandaag hun debuut maken hier op GPR Sportradio. Pieter Tammens en Andy Houtkamp. Verder bespreken we het WK roeien. Houden we de kwalificatie van de MotoGP op Aragon in de gaten. En we hebben voetbal. En weet je wat? Laten we met dat laatste maar meteen beginnen.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Doen we met de Vriendenloterij. Vriendenloterij, als wordt de sponsor boos. Eredivisie, ja, hoe is, ga je uit alsjeblieft. Maar die sponsoren moet je wel te vriend houden. FC Groningen heeft gisteravond op eigen veld verloren van Fortuna Sittard. Je hoorde er al een stukje over bij Alexander Stegels. Het moest een feestavond worden, maar het was de avond van Gronings ontzet. En de club uit Sittard weigerde gewoon aan het feestje mee te doen. Het werd namelijk 2-3 voor de Limburgers. Ik wens José Vevaak. Hij was de grote man bij Fortuna. Hij was goed voor een assist en een doelpunt. En vooral dat doelpunt was echt bijzonder. Op het randje van buitenspel werd Zeefuik de diepte ingestuurd. Er stond hij 1-1 met Etienne Vaze. En hij stifte prachtig de bal over de doelman van FC Groningen. Met de 3-1 overwinning kent Fortuna Sittard een prima seizoenstart. 7 punten uit 4 wedstrijden. En is dit nou de start waar de trainer Danny Buijs vooraf voor had getekend?
3: Het lijkt me wel. Als je PSV en Groningen uit hebt en AZ thuis en Cambuur thuis, waarvan AZ je de hele wedstrijd met 10 mannen moet spelen. En je staat dan na 4 wedstrijden op 7 punten. En wat is het al, een stuk of 8-9 goals gemaakt in 4 wedstrijden. Dan mogen we daar wel heel tevreden over zijn.
0: Al dus de Fortuna-trainer Danny Buijs voor de microfoon van de ESPN. Zometeen kijken we ook nog even naar de andere club die een geweldige seizoenstart kent. Maar dan in de keukenkampioendivisie. Dan heb ik het over MVV Maastricht. En uiteraard komen er ook nog de andere KKD-wedstrijden van gisteravond voorbij. Goedemorgen. Het is 13 over 10. GPR.

0: Je luistert naar GPR Sport Radio. Ik ben Rob van Zomeren, dit is Koffie en Classics. En we gaan nog even door met het voetbal van gisteravond. Dat werd naast Groningen tegen Fortuna in de Eredivisie ook nog 7 keukenkampioen-divisiewedstrijden gespeeld. Een van die wedstrijden, MVV Maastricht tegen Jong AZ. MVV won die wedstrijd met 2-1 en boekte daarmee de 4e overwinning uit 4 wedstrijden. Dat is een record voor de club uit Maastricht, want nog nooit wonnen ze de eerste 4 wedstrijden aan het begin van het seizoen. Zeker na die dramatisch afgelopen seizoen waarin de MVV op de 19e plek eindigde, is het echt een hele mooie opsteken voor de trainer Andries Jonker en zijn ploeg. Tegenover ESPN kreeg Jonker de vraag wat zo'n seizoenstart nou betekent voor zijn club, MVV.
1: Ik denk veel. Ik denk dat de teleurstelling over het afgelopen seizoen enorm was. En een kleine stad als Maastricht, dat de mensen zich toch wat afkeren van de club. En zo'n seizoenstart geeft opluchting. Het kan nog. En ook een soort van verlangen naar betere tijden. Dus er is weer hoop in Maastrichtse harten.
0: Het zijn mooie woorden van Andries Jonker. MVV Maastricht is na de overwinning van gisteren ook koploper in de keukenkampioendivisie. Heracles Almelo en FC Emmen kunnen morgen wel op gelijke hoogte komen. Dus dat moeten we even in de gaten houden. Dan gaan we naar Volendam. Want daar was het de avond voor de zogeheten kermiswedstrijd. De kermis van Volendam komt namelijk volgende week weer naar het Vissersdorp. Ik heb straks wel een leuke anekdote erover van vorig jaar, maar goed, later meer. Ook daar was het dus een feestwedstrijd, maar in tegenstelling tot Groningen eindigde die wedstrijd ook in een feestje voor Volendam. Het was zelfs een werkelijke gala-voorstelling. Dankzij 4 doelpunten van Henk Veerman werd er met 6-1 gewonnen van FC Dordrecht. Voor Volendam dus een mooie opsteker. Na een nog wat moeizame seizoenstart, de degradant van de Eredivisie verloor in de eerste 3 wedstrijden al van MVV Maastricht en Jong PSV. En zeker na de toch wel deceptie van vorige week in Maastricht ziet de wereld er nu compleet anders uit. Zo ook voor de Volendam-trainer, je hoort Erwin van der Looy.
2: Ja, anders dan een week geleden. Dat hoeft niet zo moeilijk over te doen. Dus ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld vandaag. Van begin tot het eind eigenlijk gedomineerd. Heel veel kansen gecreëerd. Echt heel veel, denk ik. Nog een paar beste kansen gemist ook. Maar uiteindelijk 6-1 is een mooie overwinning. Mooie goals erbij. Dus dat zag er goed uit.
0: Je hoorde Erwin van der Looy voor de microfoon bij ESPN. Hoe zijn die andere 5 wedstrijden geëindigd, Jurm?
3: We beginnen met RKC Waalwijk. Die speelde in eigen huis 2-2 gelijk tegen Jong PSV. En daarmee heeft het alle 4 de wedstrijden tot nu toe dit seizoen gelijk gespeeld. Ze hebben dus nog niet gewonnen en niet verloren. FC Den Bosch die kende in eigen huis een pijnlijke avond tegen Vitesse. Daar werd het 1-4. Het was een vermakelijk duel tussen Rode JC en NAC Breda. Die kregen geen winnaar, 2-2. Verder is Jong Ajax na 3 nederlagen eindelijk van de hatelijke 0 af. Ze waren 3-2 te sterk voor Helmond Sport. En als laatste won Top Os met 2-1 van Jong FC Utrecht. En daarmee is Jong Utrecht nog de enige club in de keukenkampioendivisie zonder punten.
0: Ja, ja, dat is, nou ja, wie weet. Ik hoop dat ze daar snel van afkomen, want die nullijn dat is echt helemaal niet prettig om mee
3: maar,
0: te maken.
3: Ja, ja, ja. Ik wil nu wel naar die anekdote van jou van de kermis. Want ja, daar was ik wel benieuwd naar.
0: Ja, echt waar? Ah, ja, okay, ik
3: ja, je benoemt het zelf, hè?
0: Ja, ja, dat is waar. Nou, moet je voorstellen. Het heeft niks met sport te maken, maar het is misschien wel een aardige anekdote. Ik was voor de eerste keer met mijn bootje. En dat vond ik echt, weet je, ik vond het best spannend. Was ik met mijn bootje het IJmeer overgestoken vanuit mijn woonplaats Muiden naar Volendam. Want ik denk, gezellig, kermis in Volendam. Weet je, gaan we daar met het bootje naartoe, kunnen we eventjes struinen, noem maar op. Ik probeer daar aan te meren in de haven van Volendam. En wat denk je dat er gebeurt met mijn bootje, Jurgen?
3: Die valt toch niet stil, hè?
0: Nee, maar het hydraulische deel van mijn roer, dat weigerde ineens. Dus ik lag daar stuurloos te dobberen in de haven van Volendam.
3: Je kon Volendam niet meer uit. Oh,
0: nee, maar goed.
3: Dat ging je toch niemand, hè?
0: Ja, ja, ja, maar op een gegeven moment, we wisten nog, nou, met horten en stoten wisten we die boot aan de kant te leggen. Maar je moet weten, weet je, het is moeilijk om tijdens de kermis van Volendam nog nuchtere mensen te vinden. En wat was er nou gebeurd? Er was hydraulische olie weggelekt uit dat stuursysteem. Dus wij met alle opvarenden aan boord van mijn bootje, alle andere boten af die daar lagen. Maar iedereen zei, ik heb geen olie, maar ik heb wel bier. Wil je bier? Ik denk, ja, weet je, daar reageert mijn stuurinrichting niet zo erg lekker op. Dus laten we dat maar niet doen. Lang verhaal kort. Uiteindelijk waren we s'avonds om 10 uur met geleende hydraulische olie waren we weer terug in Muiden. Dus als ik nu, zoals ik het net had over die kermis van Volendam. Nou, ik heb er in iets andere associatie bij. Maar je kan één wel.
3: Iedereen was goed.
0: Ja. Nee, maar iedereen was echt heel erg behulpzaam en hartstikke leuk. Maar echt diep in de olie. Dus, hey, Björn, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar gisteravond hebben wij gat gepakt.
3: Gat, ja, bij het WK roeien.
0: Ja, zometeen meer.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: dan?
1: AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert. 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Alle verf super voordelig.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25.
6: Fans van voeden.
4: Aldi.
9: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
6: Kippie.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan.
1: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
1: Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
23: Bijna, dankjewel. Succes als je in de file staat. Het is 6 minuten over 11:30. Je luistert natuurlijk naar GPR Sportradio. In het vervolg van Koffie en Classics ga ik praten met Andy Houtkamp. Want de Europese lotingen qua voetbal hebben we achter de rug.

0: Nickelback.
1: Die hoor je bij GPR Sportradio. When we stand together. Nou, dat geldt zeker voor de nieuwe programmering van GPR Sportradio. Heel veel nieuwe stemmen. Althans, vertrouwde stemmen. Maar bij een zender met een nieuwe naam. Al zullen we onze roots kijken naar de Formule 1 en andere, zeg maar, auto- en motorsport gerelateerde sporten zullen we nooit verloochenen. Goed dat je luistert, dit is GPR Sport Radio. En dus inderdaad een nieuwe programmering en nieuwe presentatoren. Nou ja, nieuw. Hij draait al een tijdje mee. Andy Houtkamp, Andy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen, ja. Nou kan ik me het bijna niet voorstellen, hè, maar ik ga even polsen bij de jongere generatie. Hey Björn.
3: Ja, goedemorgen, Rob.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we hadden elkaar natuurlijk al gesproken. Andy Houtkamp. Ja, jij bent van een andere generatie. Is hij voor jou helemaal nieuw of zeg je nee, hallo?
3: Nou, ik geef eerlijk toe, vorig jaar, toen heeft hij al commentaar gedaan bij Grand Prix Radio bij het EK Om 21.
1: Ja.
3: Toen moest ik wel even opzoeken wie dat ook weer was, maar toen hoorde ik zijn stem en toen dacht ik, ah, natuurlijk, ik denk dat iedereen die voetballiefhebber is of sportliefhebber is, wel de stem van Andy wel kent.
1: Ik kan me nog herinneren, wanneer was het? 2 weken geleden. Toen heb ik nog een compilatie uitgezonden van een EK-wedstrijd. Waar Andy Houtkamp toen verslag van deed. Commenteerd over muziek. Volgens mij, Andy, vond je dat best leuk om het even terug te horen. Al kon je er volgens mij zelf helemaal niks meer van herinneren.
2: Nee, inderdaad. Maar ik hoor mezelf niet heel graag terug. Ik luister niet terug. Maar zo een enkele keer is het wel heel leuk om het terug te horen.
1: Ja, nou, ik heb nog wel meer voor je in petto. Maar niet vandaag. Nou, ik moet je niet te veel verwinnen, Andy. Want ik Hey Andy, ik wil het heel graag hebben over de diverse lotingen voor het Europese voetbal. Dat gebeurde allemaal in de afgelopen week. De eerste reacties van de diverse Nederlandse ploegen, die hebben we ook binnen. Eens even kijken, laten we beginnen met clubs die in de Champions League uitkomen. PSV, ze gaan het opnemen tegen Real Madrid. Nou, is altijd een makkie. Atletico Madrid, ja, weet je, hoef je ook niet echt voor in te spannen. Club Brugge, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Stuttgart. Ja, het komt allemaal...
2: Viking?
1: Ja, wat is Viking?
2: Viking Stavanger.
3: Dat is een club uit het zuiden van Noorwegen.
1: Ah, mooi. Hebben die ook als Jelle de Trune? Roll.
3: Dat is even afwachten, hè?
1: Ik heb trouwens een quoteje van de trainer Peter Bos. Die reageerde gisteren tijdens de persconferentie op de loting van zijn club, PSV.
4: Ja, mooie loting. We hebben een aantal bekenden. Waar we alles tegen gespeeld hebben, of waar ik alles tegen gespeeld heb. Een paar nieuwe, waar we nog niet zo heel veel misschien van af weten. Hoewel ik de laatste dagen wel de wedstrijden zoveel mogelijk heb gevolgd op televisie. Dus ik heb wel wat ploegen, Viking heb ik zien spelen en nog een aantal van die ploegen. Dus ja, mooie loting.
1: Wat is er, denk jij, mogelijk voor PSV, Andy?
2: Ja, weet je, over Viking gesproken. Ook Feyenoord moet daar tegen. Dat is wel wat grappig, hoor. Dit is allemaal mooi en genieten en leuk. En je moet heel veel mazzel hebben om punten te pakken. En dat je dan ook nog onderling ziet dat er punten weggespeeld worden. Het is heel moeilijk, maar er zijn mogelijkheden. Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Porto, Viking. Dat zijn toch wel ploegen waar je echt goede kansen tegen hebt. Madrid uit, Real Madrid uit en Atletico thuis. Wordt wat lastiger.
3: Ja. Ik heb even opgesproken hoeveel punten je nodig hebt. Tenminste, de afgelopen 2 jaar hoeveel punten je nodig had om door te gaan. Het was het eerste jaar 11 punten en het tweede jaar 10 punten. Dus dan moet je toch wel eigenlijk 3 keer winnen, 2 keer gelijk minimaal om een beetje zeker te zijn.
2: Dat kan.
1: Als je kijkt naar andere wedstrijden, dan behoort dat wel tot de mogelijkheden. Ik bedoel, hier spreekt de ervaringsdeskundige. Ik ben namelijk een aantal keren afgereisd naar het stadion van Real Madrid. Met Ajax. Over het algemeen kwam ik daar niet heel vrolijk uit. Nee. En de enige wedstrijd, Andy, waar we met 1-4 wonnen, daar was ik niet bij.
2: En ik wel.
1: Ja.
2: Een van de mooiste wedstrijden die ik, en dat meen ik, en ik ben geen Ajax supporter, een van de mooiste wedstrijden die ik in mijn leven heb gezien, was Real Madrid Ajax 1-4. Ja. Geweldig.
1: Ja. Ik hoorde toen het bij televisie komt aan, wie een schöne taak doet, schöne die bal vanuit die vrije trap erin schoot. Het staat nog altijd op je Netflix. Hey, Feyenoord speelt ook tegen Porto. Je zei het wel, tegen Leipzig en inderdaad tegen Viking. Daarnaast nemen de Rotterdammers het ook nog op tegen Barcelona, Inter Milan, Real Betis, Galatasaray en Como. Zwaardere loting dan PSV of niet, denk je?
2: Ja, als ik het zo op het eerste gezicht zie, eigenlijk niet. Ik denk dat PSV een iets zwaardere loting heeft. Maar ja, Inter thuis is mooi. Porto, weet het niet. Ik weet niet wat je van Porto moet verwachten. Nee. Como is natuurlijk de ploeg in opkomst in Italië. Met echt een goede ploeg is dat. Echt leuk om dat te zien. En ja, uit naar Barcelona, Fabregas, dat lijkt me een droom.
0: Björn, wat wil je zeggen?
3: Naar de trainer, hè? Bij Como, Fabregas.
2: Ja.
3: Voormalige speler van, wat is het nou?
2: Barcelona natuurlijk. Hè?
3: Barcelona, sorry.
2: En daar zit een Nederlandse technisch directeur bij Como. Ik kan even niet op zijn naam komen, maar...
0: Nou, laten we gewoon...
2: Ik kom met Lederis.
0: Nou, anders gokken we gewoon op Henk. Ook goed. Hey, we gaan ook naar de tegenstanders van NEC even kijken en luisteren. Benfica, Juventus, Stade Rennes, Dynamo Zagreb. En vier clubs.
2: Omonia.
0: Maar goed, dat weet je, die is voor mij. Omonia Nicosia.
2: Ja.
0: Het zal. Dan heb je NK Kjellje.
2: NK Kjellje.
0: Ja, Kjellje. Dan Levski Sofia.
2: Levski Spartak Sofia.
0: En Ararat Armenia. Ja,
2: nou. Ja, dat is 5 uur vliegen, hè?
0: Oh. Ja, nou ja, maar goed, weet je, met 3 punten in de knip, dan doe je dat met liefde, denk ik.
2: Ja, zo is het. Dat zag je aan FC Twente.
3: Maar als ik het zo zie, dan denk ik wel gewoon 12 punten minimaal, toch?
2: Ja, dat zit wel goed.
0: Ja, dat denk ik. Ja, dat zou wel gaaf zijn, hè?
2: Oh.
0: Mensen in Nijmegen, die moet je dan met een net vangen, joh. Mooi.
3: Ja, hey, wat is vuur weer. Oh, man.
0: Ik heb de NEC-verdediger Bram Nuiting gevonden. Over die loting zei hij het volgende bij ESPN.
5: Ik zei vooraf al, ik vind het een Italiaanse ploeg loten, vooral een uitwedstrijd, lijkt me heel leuk. Ik heb natuurlijk heel lang in Italië gespeeld, dus dat is iets bijzonders. Nou, als je met NEC naar Juve gaat, is dat natuurlijk fantastisch, denk ik. En daar moeten we als club natuurlijk ook van genieten, hè? Want dat zijn wel echt wedstrijden waar je naar uit kan kijken. Voor de supporters, ook voor de club en denk ik ook voor de spelers. Dus dat zijn hartstikke mooie wedstrijden, ja. En ik ga nu van tevoren niet zeggen van oké, wij moeten overwinteren. Maar oké, er zijn wel ploegen, wat ik net al zei, er zitten ploegen tussen waar je inderdaad punten van moet pakken, denk ik. Omdat als je als NEC zijnde zo hoog mogelijk wil eindigen, dan moet je inderdaad punten pakken.
0: Nou zeg, dat zomaar een uitspraak van Johan Cruijff kunnen zijn, zeg. Om hoog te eindigen moet je punten pakken. Ja, ik vind het een mooie Cruijffiaanse uitspraak.
3: Ja,
0: prachtig. En jongens, zometeen kijken we ook nog even naar de andere lotingen, namelijk die van AZ, Ajax en natuurlijk ook Twente.

0: In de tijd dat je gewoon nog gewoon aan- en afkondigde als Terence Trent D'Arby. Maar hij vond eigenlijk de druk van die naam Terence Trent D'Arby met zich meebracht, die beklemde hem. Daar werd hij helemaal nerveus van. Dus heeft hij uiteindelijk zijn naam veranderd. Maar dat weet jij natuurlijk alles van, Björn.
1: Zeker, ja. Not.
0: Hij heeft zijn naam veranderd.
2: Ik bel Rob.
0: Ja, oh, nou vertel Andy.
2: Ik ben vorig jaar bij hem geweest. In Hoofddorp. Ja, hij heeft een hele moeilijke nieuwe naam. Nemanja Ruppeldepup Flatsenflats.
0: Ja, even maar, iets van Sananda Kamasutra of iets dergelijks.
2: Precies, zoiets.
0: Ja. Oh nee, ik heb het gevonden. Sananda Maitreya. Zo heet hij nu.
2: Nou, ik weet niet of hij nog andere hobby's heeft. Maar daar zou ik me mee bezighouden dan buiten zingen.
0: Ik heb laatst ook een grapje verteld dat de buurman, die spreekt zijn buurvrouw aan. Die zegt, was jij gisteravond tot zo laat aan het zingen? Dus ze zegt, ja, dat was ik. Hij zegt, daar moet je wat mee doen. Ze zegt, oh ja, wat dan? Hij zegt, niet meer doen. Maar goed, we gaan weer even verder over het Europese voetbal. Want we hebben ook reacties binnen van Ajax en FC Twente op die loting. Laten we beginnen met Ajax. In de Conference League worden er natuurlijk maar 6 wedstrijdjes gespeeld. Dat is over het algemeen niet zo heel erg veel. Ze hebben meer voorronde wedstrijden gespeeld dan dat de competitie duurt volgens mij. Ze gaan het opnemen tegen Atalanta, FC Midtjylland, Getafe, Sint-Truiden, FC Thun en Hajduk Split. Waarbij de laatstgenoemde natuurlijk echt een hele leuke wedstrijd is voor de feestgangers onder ons.
1: Zo, laten
0: we even gaan luisteren naar de reactie van Oscar Rock over de loting van Ajax. Je hoort hem voor de microfoon bij ESPN.
3: Ja, yeah, I think it's not easy draw. We will go to every game, like always, to every game, and we will try to do our best. I think, of course, Atalanta and Getafe is like the top games, but every game means something else. And yeah, like I said, we will try to do the best.
1: Ja, moeilijke loting, ja, sorry hoor. Kop op zeg, wat een kut antwoord weer.
0: Ja, maar weet je, dit zijn nou typisch van die spelers die allemaal mediatraining hebben gehad. Weet je, die zeggen van, weet je wat, je moet wel praten, maar je moet niks zeggen.
1: Nee, maar kom op, als je dan die tegenstand ziet, kijk, Atalanta en Getafe, dat zijn nog de moeilijkste van de twee. Nou ja, een gelijkspelletje kan er op zich nog wat tegen, maar die andere vier moet je toch gewoon winnen.
0: Nou ja, maar dat weet Andy ook wel. Getafe
2: is... Michelin is best een goed... Die doen het al jaren erg goed in welke league dan ook in Europa, hoor. Dat is helemaal geen slechte ploeg. En Sint-Truiden, ja, leuk. Maar hij doet Split uit.
0: Ja.
2: Als ze niet eerst gaan stappen, dan geven ze een goede kans.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat publiek, weet je wel, die zijn ook allemaal weekend verlof, hoor, daar. Nee, echt. Dat kan echt een enorme heksenketel zijn.
1: Lekker, man.
0: Wat?
2: Ja. Maar wel leuk.
1: Wiki Split, lekker, joh.
0: Ja, dat hou je wel. Hey, even kijken, andere wedstrijden. FC Twente. Ter nauwere nood wisten ze zich te redden. En wisten ze die Conference League te halen. Wat een wedstrijd was dat, hè? Afgelopen donderdag. De tegenstanders, Pafos, Freiburg, Kairat Almaty, Lincoln Red. Die komen uit Gibraltar. En ook FC Thun, dezelfde tegenstander als Ajax. En ze spelen ook tegen Aarhus GF. Wat wil je zeggen, Eddie?
2: Nou, Björn, als jij het net had over dat je moet schamen als je niet verder komt. Dan geldt dat zeker voor FC Twente. Ja. Jongen. Ik hoop dat de tegenstander 11 man op kan stellen.
0: Ja, dan is de bank leeg.
2: Ja.
0: Ik heb trouwens ook nog een bijdrage van Robin Prupper. Hij werd geïnterviewd vanuit toen ze in het vliegtuig zaten terug van Azerbeidzjan naar Nederland. En hij zei het volgende bij ESPN.
4: We hebben nu twee hele moeilijke tegenstanders gehad met Karabach en Ferencváros. We hebben laten zien dat we ja, zeker tegenstand kunnen bieden en zelfs beter. Dat we daarin beter kunnen zijn. Ook als je naar de pot kijkt, is daar zeker weer wat mogelijk. Ja.
0: Kijk, dit klinkt positiever, toch Andy?
2: Absoluut. Ja, over mediatraining gesproken. Maar goed.
0: Ja, ze vallen daar allemaal aan ten prooien. Hey, jongens, we hebben één ploeg nog niet gehad. AZ, net als NEC spelen of zij in de Europa League. Juventus, Benfica, Zagreb, Armat Armenia. Was er 100 uitspraken. En verder staat Sparta Praag, Sturm Graz, Sunderland. Hapoel Beersheva, die staan ook nog op het programma. Nou, die laatste, Hapoel Beersheva. Ja. Dat is dan, tel deze som even op. En dat is de beste zware loting.
2: Dit is een geweldige loting. Ook een hele leuke loting. Want er zitten wat verbanden. Wat dacht je van Juventus? Met de heren Koopmeijners.
0: Ja, walkover.
2: En wat dacht je van Sunderland uit met, natuurlijk, onze oude spits van Ajax, Brian Brobbey, en Robin Loes.
0: Ja, en Brobbey kan vlammen, hè? Dat hebben we tijdens het laatste speelde toernooi van Nederland zelf al hebben we dat ook gezien. Ik bedoel, hoe is het toch mogelijk, Andy, dat een voetballer, een spits bij Ajax, maar niet lekker uit de verf komt en dan zo enorm opleeft zodra hij in een andere omgeving komt? Waar komt dat toch vandaan? Want hij is zeker niet de enige erin.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook de ketchupfles-theorie is. Hè? Als je niet scoort en je bent spits en je scoort maar niet. En dan krijg je geen kansen meer bij Ajax, dan ga je weg. En dan ga je naar Sunderland en de eerste paar wedstrijden scoort hij een paar keer. En hij bleef scoren.
0: Ja, die zit dan lekker in zijn mojo, zoals dat mooi heet. Ja. Hey, we gaan het zo meteen in uur 2 van Koffie & Classics uitgebreid hebben over het WK hockey. Ik heb zo meteen de oude coach van de dames, Mark Lammers. Hij is niet oud, maar hij is oud coach. Van, kijk, moet dat weer gaan uitleggen. Mark Lammers heb ik aan de lijn. We hebben ook nog Pieter Timmens even in de uitzending.
2: Tammens.
0: Pieter Tammens. Want ik moet nog even alle andere namen van de nieuwe collega's wennen. En jij mag vanavond om 6 uur zelf op de bok, hè?
2: Ik dacht het wel, ja.
0: Ja.
2: En dan moet je vragen, heb je er zin in? Nou, wat dacht je? Is de paus katholiek? Schijt de beren in het bos.
0: Heeft Pinocchio
2: slaat Dolly Parton op de rug? Nee, die laatste kan niet meer.
0: Nee, die laatste die kan niet meer. Maar bedoel, dat doet ze nu wel. Alleen voor langere tijd. Trouwens, over Dolly Parton gesproken. Dat is toch een van de mensen op deze aardkloot waar werkelijk niemand een hekel aan had.
2: Ja.
0: Iedereen vond het een enorm sympathieke...
2: Wat was er nou weer met jou gemeen? Leuk.
0: Ja, nou, dankjewel. Ik heb ook al jouw platen. Hey, Andy, dankjewel. Wij horen jou vanavond hier bij GPR Sportradio vanaf 6 uur. Veel plezier daarbij. En we spreken elkaar ongetwijfeld in Koffie & Classics ook nog wel een keertje.
2: Gezellig.
0: Zometeen zijn we terug met uur 2.
5: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekent als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook op andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorkum richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12 met een gratis wilde.

0: ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: GPR Sportradio.
2: Goedemorgen.
1: Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
3: Ja, bijna. Nee, het is al precies 8 minuten over 11. Welkom bij deel 2 van Koffie en Classics. Ja, het WK hockey is aan de gang. Met geknepen billen, zo nu en dan. Zometeen ga ik erover praten. We hebben hier in de uitzending Mark Lammers.

0: Simply Red. Nou moet ik zeggen, ik ben geen virtuoos op de piano. Maar die solo die hij net speelde, die kan ik waarschijnlijk ook nog wel met één vinger af op. Something Got Me Started aan het begin van het tweede uurtje Koffie en Classics. Het is alweer 12 minuten over 11 uur en we gaan het hebben over het WK hockey. Want het finale weekend is aangebroken en daarom hebben we nu de voormalig hockeyer en voormalig bondscoach van de hockeydames, Mark Lammers, aan de lijn. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mark, gezellig dat je erbij bent. Ik zal heel even kort uitleggen hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen. Ik heb vorige week donderdag een buitengewoon inspirerende presentatie van jou mogen bijwonen. Het was weer een soort motivational speech dan dat het echt een presentatie was. En uit die presentatie bij jou bleek ook eigenlijk wel dat met name technologische ontwikkelingen in de sport, die vinden vaak hun oorsprong bij het hockey.
1: Ja, klopt ja. We zijn altijd eigenlijk als eerste begonnen met videoanalyse en als eerste begonnen met data. En toen was het data na de wedstrijd, toen werd het real-time data. Ja, en nu is het AI, hè? Nu is het voorspelbare data. Nu krijgt de coach op zijn iPad een berichtje als Nederland met 2-0 verschil voor staat. Ja, tegen Duitsland. Ja, dan schuift Duitsland altijd rechts achter door naar de rechtsmidden. En de rechtsmidden naar de rechtsvoor. Dus je weet al wat er gaat gebeuren. Dus het is heel interessant. Nu is die big data en die AI is ook in de topsport in te treden.
0: Ja, en AI kan natuurlijk die berekeningen ook veel sneller maken dan dat het voorheen kon natuurlijk.
1: Ja, ook met de strafcorners. Hè. Je kunt eigenlijk, zoals ChatGPT, kun je vragen. Oké, speel tegen België, de eerste corners die ze altijd verdedigen. Waar ligt dan de ruimte? Ja, dan rekent de data en de computer rekent uit waar de ruimte ligt om dat doelpunt te maken.
0: Ja, maar
1: dat is wel interessant.
0: Het heeft niks met AI te maken, maar ik weet ook dat jij een van de eerste coaches was die zeg maar om herstel te bevorderen. Als een van de eerste het ijsbad introduceren. En daar waren de dames volgens mij niet zo heel gelukkig mee.
1: Nee, elke verandering en elke innovatie heeft natuurlijk altijd weerstand. En ik had van een expert gehoord dat als je in een ijsbad stapt na een wedstrijd, dan herstel je veel sneller. Je lichaamstemperatuur gaat naar beneden, ademhaling gaat sneller naar beneden. Het is goed voor het immuunsysteem. Dus ik had tegen mijn speelster gezegd, ja, we moeten in een ijsbad na de wedstrijd in China, want daar is bloed heet. Ja, zeiden de speelsters, die zeiden, ja maar Mark, wij zijn nummer 2 van de wereld met een warme douche. Dus waarom moet ik in een ijsbad? Ik zeg ja, en ik heb dat ook gezien bij Ankie van Grinsven, bij paardrijden. Die gaan ook in een ijsbad, die paarden. Ja, maar wij zijn geen paarden, zeiden ze. Ja, totdat ik Ankie gevraagd had om het eens uit te leggen aan mijn speelsters. En toen zeiden ze, Ankie heeft 3 gouden medailles. Dus het zal wel kloppen wat ze zegt. En die data, ja, die was heel duidelijk zichtbaar dat die paarden sneller herstelden. Ja, dat zijn we toen ook aan gebruikt. En dat gebruiken ze nu nog steeds, ook in het wielrennen en andere sporten.
0: Ja, nou, ik zag in jouw presentatie ook regelmatig de kreet voorbij komen van goed naar goud. Nou, dat heb je met de dames al weten te realiseren. We gaan zo meteen ook vooruitblikken.

0: op de vrouwenfinale tussen Nederland en Argentinië. Maar eerst nog even terug naar gisteravond. Want voor de Nederlandse mannen liep die halve finale natuurlijk uit op een enorme teleurstelling. Oranje verloor met 3-4 van Spanje. Vooral die gele kaart van Dugo Telgekamp. Ja, cruciaal moment in de wedstrijd, Mark.
1: Ja, echt een cruciaal moment. En, ze hadden de eerste helft echt het overwicht. En de tweede helft had Spanje het overwicht. Ja, en dan ook nog die gele kaart. Ja, die is dodelijk dan. Een man minder, dat is hetzelfde als met ijshockey of met voetballen, man minder. Ja, dan heb je grote kans dat je een doelpunt tegenkrijgt. En ja, die kregen ze ook.
0: Ja, voor de mensen die dat we misschien niet gezien hebben bij de 1-1 stand. Gebeurde in het laatste kwart, liet Telgekamp zich provoceren. De Spaanse verdediger, nou, die deed ook echt krankzinnig tegen hem. Aan de andere kant heb ik, kijk op naar bijvoorbeeld de wedstrijd Nederland tegen Duitsland. Heeft Duco dat natuurlijk zelf ook al een keer gedaan. En zelfs bij herhaling. Hij duwde de Spanjaard tegen de grond. En kreeg daarvoor een gele kaart. En dat betekent een tijdstraf van 10 minuten. Nou, dan moest Nederland dus al die tijd met een man minder spelen. En Spanje liep uit. Deden ze in een vrij kort tijdsbestek naar 1-4. Ja, Duco Telgekamp, het is een fantastische hockeyer. Maar ja, dit zit ook gewoon in hem, hè?
1: Maar... Ja, je wint wedstrijden met hem en je verliest wedstrijden met hem. Hè? Ja. Je hebt een speler in je midden. Ja, je weet dat hij wispelturig kan zijn. En dat moet je als team ook accepteren. Of je moet hem niet in een team nemen. Dus en ze hebben ervoor gekozen om zo'n speler die het verschil kan maken in zowel positieve zin als negatieve zin in een team te hebben. En dit keer pakt het negatief uit.
0: Ja, we gaan even luisteren naar wat Duco Telgekamp er zelf over te zeggen had na afloop in gesprek bij de NOS.
2: Ja, jammer. Ja, dat dekt een beetje de lading, denk ik. Dat is gewoon heel zonde. Dom van mij. Kijk, ik ben een speler die met emotie speelt. Soms gaat het heel goed en heel soms dan laat ik me toch uit de tent lokken. Misschien ook een beetje die onvolwassenheid die toch nog een beetje in mijn spel zit. Ik doe mijn best. Ik probeer mijn hart en ziel te geven voor het team. Soms laat ik me een beetje uit de tent lokken, Sessa. En helaas ben ik dan... goed, help ik het team daar absoluut niet mee. Ik ben sowieso iemand die wel verantwoordelijkheid pakt. Ook over als dingen niet goed gaan. Ook als dingen wel goed gaan, dan kan ik ook op mijn chest bompen. Dus ik denk dat ik hier wel een groot aandeel heb. Helaas, maar goed. Sessa, ik ga je van leren en wij als team...
0: Duco Telgekamp voor de microfoon van de NOS. Ja, weet je, hij weet natuurlijk best wel dat wat hij gedaan heeft... dat heel zacht gezegd niet slim was. Maar ja, hij staat wel gewoon meteen de media te woord na afloop. Maar dat vind ik toch ook wel karakter.
1: Ja, zeker. Dat ziet ook hem wel. Maar neemt niet weg. Kijk, bij die finale had hij ook spijt. Hè? Dus van iets wat hij gedaan had. En ik vind altijd als topsporter hoort er wel bij... om ook goed finales te kunnen spelen... en je niet te laten gek maken door de tegenstander.
0: Ja.
1: En dat hoort bij topsport. En ik zeg altijd, één keer kun je een fout maken of excuses doen. Twee keer kan ook nog wel. Maar drie keer, ja, dan is het een patroon. Hè? Dus dan moet je echt aan gaan werken en misschien hulp bij vragen. Of luister, hoe kan ik mezelf toch in die cirkel van invloed 1, in die goede cirkel, op jezelf te blijven focussen in plaats van te laten afleiden door een tegenstander.
0: Ja, wat dat betreft werk aan de winkel voor Jeroen Delmee. Die zal denk ik ook wel iets van, misschien wel een beroep doen op een mental coach. Want ja, inderdaad, dit moet er gewoon uit. Want ja, dit kost je eigenlijk gewoon een finale plek. Ondanks die 4-1 achterstand werd het echt spannend. Want ik zat te kijken en ik denk, ze gaan het toch niet flikken. Want het werd ook nog 4-3. Met een minuutje nog op de klok. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik zat echt zo van... het zal toch niet gebeuren. Hoe kijk jij daarna naar de laatste minuten?
1: Ja, met hockey kan je echt binnen een minuut kun je gewoon nog twee keer scoren. Dus dat is het mooie aan de sport. Het gaat zo snel. En het werd nog heel spannend. Maar het was net 1 of 2 minuten te kort, de wedstrijd. Ja. Dus dat was jammer. Maar ik moet wel zeggen, Spanje heeft ook wel echt wel verdiend gewonnen. Tweede helft waren ze gewoon ook veel beter. En het is een heel talentvol team. Ja. En Nederland heeft die kwaliteiten ook, maar die hebben ze niet kunnen toepassen.
0: Nee, maar ik bedoel, wat dat betreft, weet je, je zegt dat het is een jong team. Die krijgen echt hun kansen nog wel. Ook de bondscoach Jeroen Delmee kwam na afloop voor de microfoon van NOS. En hij reageerde op de nederlaag tegen Spanje.
3: Als je gewoon niet goed genoeg bent en je speelt niet top en je maakt fouten. Dan verlies je denk ik terecht vandaag. Ik denk dat Spanje tempo uit de wedstrijd heeft weten te halen. En op de juiste momenten toegeslagen heeft. En dat hebben wij niet gedaan. Ik denk dat we eerste kwart toe hadden moeten slaan dat we de kansen hadden. En Ja, op het moment dat je iets meer wil gaan doen, krijgen we een kaart. Die kostte 10 minuten, maar op dat moment vond ik al dat we niet briljant speelden. Je wil eigenlijk, jongens, we moeten gaan jagen op de 2-1. En op dat moment krijg je een kaart, ja, dan is het momentum. Dat breekt ook weer een beetje momentum. Ja, en dan gebeurt er bijna nog iets bijzonders. Dat het in de terugkomt naar 4-3, maar eigenlijk zit je dan al, ben je eigenlijk al... begraven. Nu is gewoon een moment even om te balen, want een droom spat uiteen, want we kwamen natuurlijk gewoon voor goud. Dat is niet gelukt, maar ik vind dat een medaille is nog steeds een medaille. En als je je sport serieus neemt, moet je gewoon willen spelen voor die medaille.
0: Die troostfinale morgen tegen Argentinië. Kansen, Mark, voor die bronzen plak?
1: Zeker. Ja, die top 4 kan gewoon allemaal van elkaar winnen. Dat zag je ook gisteren weer. Maar ze zullen echt wel een stukje beter moeten spelen.
0: Ja.
1: En in de top fouten maken kan gebeuren. Maar grote fouten zoals dit is zonde. En nogmaals, schiet je 3 keer op de paal, is het geen pech meer. Je moet binnen kan paal leren schieten. Als je 3 keer een gele kaart krijgt voor agressief hockey, dan moet je echt proberen je patroon te veranderen. Dus Nederland zal ook echt in die finale slimmer moeten spelen.
0: Ja, nou, over finales gesproken. We hebben ook nog de vrouwenfinale voor de boeg. Daarover praten we zo meteen verder.

0: En John Oates met I Can't Go For That, No Can Do. Het is 5 minuten voor 11:30. En we hebben even breaking news voor je.
1: Als je gewoon niet goed
0: breaking
1: genoeg
0: news,
1: bent...
0: Breaking news, breaking news.
2: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, Björn, even voordat we terug aan de Mark Lammers over het hockey. Een Formule 1 update, vertel het maar.
3: Ja, Lando Norris heeft zijn contract verlengd bij McLaren tot het einde van 2030.
0: Ja,
3: dus
0: hij
3: met
0: dacht...
3: het voor mij 2 jaar verlengd.
0: Ja, hij dacht, wat Verstappen kan ik ook.
3: Zo is het, ja.
0: Ja, zo is het. Dankjewel, we zijn er razendsnel bij, want wij zijn natuurlijk GPR. Jouw sportradio. We gaan terug naar Mark Lammers. Mark, gezellig dat je erbij bent. We gaan praten over het WK hockey. Ja, de mannen en hun aanstaande wedstrijd om brons binnen te halen hebben we uitgebreid besproken. Nu gaan we natuurlijk voor de mogelijke WK-titel van de dames. Tegen Argentinië. Ja, alles gewonnen tot nu toe. Hoe kijk jij naar hun toernooi?
4: Van de dames of van Argentinië?
0: Nee, van de dames. De Nederlandse dames. Die hebben toch echt alles gewonnen?
4: Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, ja, die zijn goed in vorm. Spelen heel gedegen. Goede verdediging. Dus ze geven weinig weg. En ja, aanvallend scoren ze gewoon hun doelpuntjes. De corner loopt nog niet helemaal. Maar ze winnen hun wedstrijden toch uiteindelijk relatief makkelijk. En het was even spannend tegen België. Oeh. Omdat die gewoon een goede ploeg hebben. En het zal zeker tegen Argentinië. Dat is eigenlijk altijd wel heel heet gebaakt. En ze moeten ook uitkijken dat ze weer niet worden uitgedaagd door die Argentijnen. Door dingen te doen zoals gisteren bij de mannen. Ja. Dat ze geen gele kaart krijgen.
0: Nee, want dan kan je zometeen aanlopen. Dat gebeurde ook tegen het einde van de wedstrijd tegen België. Ook nog een gele kaart. Die laatste minuten die tegen België vond ik ook reet te spannend.
4: Ja, precies. Je ziet, merkt in het hockey dat als je een ondertal hebt, eenmaal minder hebt, dan wordt het echt heel gevaarlijk. Dus je zult echt heel slim moeten spelen. En finales, ja, dat gaat toch net om die details. En dat vacht tegen Argentinië ook. We hebben altijd, de grootste strijd is altijd met Argentinië geweest. En dat is eigenlijk de laatste jaren nog steeds. We zijn toch vaak nummer 2 of 3 van de wereldranking. En dat is onze moeilijke tegenstander altijd.
0: Is het ook een beetje een angstgekender geworden, Argentinië, of zit het niet zo diep onder de huid?
4: Nee, dat niet meer. Omdat we er toch de laatste jaren de meestal van winnen. Maar het is wel een moeilijke tegenstander. Ze gewoon, ja, zelfs met voetbal. Ze zuigen. Ze proberen je uit je ritme te halen. Tijd trekken. Alles doen ze om maar jou te irriteren. En daar moet je voor uitkijken dat je daar niet op intrapt.
0: Nee, het lijkt me logisch. Hey, nog heel even terug naar die halve finale tegen België. Die België, sowieso de België, de bank, maar ook op de tribune. Ze waren laaiend. Wat was er nou precies aan de hand? Wat is dat nou met dat afhouden? Ik heb er wel het een en ander over gehoord. Ik weet misschien niet voldoende van de wet en regelgeving af in de hockeysport. Maar er leek in eerste instantie niks aan de hand.
4: Ja, het was heel raar, omdat zowel België als Nederland was een videorefill kwijt. Je mag 1 keer met hockey je VAR-moment aanvragen. En als je gelijk hebt, mag je nog een keer aanvragen. Maar als je geen gelijk hebt, ben je hem kwijt.
0: Ja.
4: En ze waren hem allebei kwijt. En er wordt een doelpunt gemaakt door België. En de scheids vraagt zelf een videorefill aan. Dat mag ook.
0: Mm-hmm.
4: Maar dat gebeurt niet zo vaak. Alleen nu was het natuurlijk een belangrijk doelpunt, dus ze vraagt het aan. En ja, die videorefill, ja, daar kun je over discussiëren. De ene vindt het wel afhouden, de andere vindt het niet afhouden. Maar Lisa Pos, verdediger van Nederland, kon niet bij de bal. Waardoor de video-umpire zei van luister, hey, het is afhouden. Je kan niet bij de bal, dan noem je indirect afhouden. Dus dat doelpunt telt niet. Maar ik vind zelf dat het gewoon wel een doelpunt was.
0: Ja, ik zag je ook als analist bij de NOS na de wedstrijd. En ja, toen had je ook zoiets. Je zei nog wel van nou, uit een andere hoek, een andere camerapositie, zou je kunnen zeggen dat het afhouden was. Maar je vond het wel zwaar gestraft. Dat was wel duidelijk. Hey, vanavond
4: ja,
0: de finale.
4: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, vandaag finale. Maar ik kom ook voorstellen dat België wel echt heel boos is. Hè, want er waren meerdere fragmenten in de wedstrijd waar het net de kant van Nederland op ging in de arbitrage. Maar dat is ook het voordeel van de favoriet zijn. Hè. Dus daar heb je altijd net dat voordeel. Dat zie je ook in andere sporten. En nu de finale tegen Argentinië. Echt een mooie spannende wedstrijd vanmiddag. Ik denk dat het echt heel close gaat worden. En wie houdt de controle over zijn emoties? Dat zal ook belangrijk worden.
0: Dat denk ik wel. Ja, we kunnen geschiedenis schrijven, want we zouden als eerste land 4 keer op rij wereldkampioen kunnen worden.
4: Ja, dat is onder 4 jaar. Dus dan ben je 16 jaar wereldkampioen. En Sam de Waard, de midden-midden van Nederland, zou de eerste speler in de historie kunnen zijn die 4 keer wereldkampioen wordt, ja.
0: Nou, Mark, dankjewel voor je medewerking. Vanmiddag om 4 uur. Je gaat naar het stadion, ongetwijfeld.
4: Ja, we gaan kijken allemaal. En het is ook op televisie, dus allemaal kijken. Het belooft een mooie wedstrijd te worden.
0: Ja, laten we weer eens een kijkcijferrecord verbreken. Want vanmiddag om 4 uur start die finale tussen Nederland en Argentinië. De wedstrijd wordt hier op GPR Sportradio op de voet gevolgd door Pieter Tammens. Mark, dankjewel voor je medewerking en ik hoop je snel weer te spreken.
4: Oké, dankjewel allemaal.
0: Mark Lammers hoor je hier in Koffie & Classics bij GPR Sportradio. Ik zal even kijken naar de tijd. Aan de late kant. Maar ik wil toch nog even het liedje draaien van Johnny Hedges. Yes. Het is 11:30. Ja, dan denk je bij jezelf. Kon ik de klok maar even terugzetten.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
16: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer met een kwartier vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. De N50 van Emmeloord naar Zwolle is dicht tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Dronten over de N307 en de N305.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
25: Wijnand, dankjewel. 10:30. Je luistert naar GPR Sportradio. En in dit deel serveren wij nog een vooruitblik uit. Met betrekking tot de Eredivisie. En introduceer ik een nieuwe collega. Zijn naam Pieter Tammens.

0: Nu denk ik eerlijk gezegd dat ik in de afgelopen periode best met enige regelmaat naar de hemel gestaard is. Want er waren natuurlijk nog wat, wel wat natuurfenomenen te zien. Neem de eclips. En diezelfde avond van de eclips was er ook een enorme sterrenregen te bewonderen. Een bruggetje naar Coldplay met de Sky Full of Stars. Die hoort bij GPR Sportradio. Dan denk je bij jezelf, hé, nieuwe naam, ja. Welkom bij het eerste echte 24/7 Nederlandse commerciële sportradiostation. Dit is GPR Sportradio. En we hadden eerder deze ochtend al een nieuwe collega aan de telefoon, Andy Houtkamp. Die gaat zaterdagavond van 6 tot 11 uur presenteren, vanavond dus. Maar op, let even op. Vanmiddag om 2 uur hoor je deze man, Pieter Tammens. Goedemiddag.
1: Hey Rob, goedemiddag jongen.
0: Ja, het is eigenlijk nog goedemorgen, maar weet je, kan ons het schelen. Hey, dat je zin hebt in het avontuur, want ik heb je al gesproken. Nou, dat hoef ik verder niet toe te lichten, want we hebben je bijna met een net moeten vangen, dus dat gaat goed. Waar zouden de mensen jou van kunnen kennen, Pieter?
1: Nou, als het gaat om het amateurvoetbal heb ik de afgelopen jaren bij twee regionale zenders de eer en het genoegen gehad om eerst verslaggever te zijn en later het programma te presenteren. Dus ik heb in totaal 18 jaar bij Groot Utrecht, oftewel bij RTV Utrecht, mogen presenteren en verslaan. En de afgelopen 3 jaar zat ik bij Radio West, waar Radio West Sport vooral de bollenstreek van het amateurvoetbal onder de hoede neemt.
0: Ja, dat is amateurvoetbal, dat hield je allemaal strak in de gaten bij West.
1: Zeker.
0: Op zaterdagmiddag ga je dat ook bij ons doen, toch?
1: Ja, op zaterdagmiddag gaan we tussen 2 en 6 heel veel aandacht besteden aan de top van het amateurvoetbal. Dat betekent dat we de tweede en de derde divisie heel goed gaan volgen. Met daar natuurlijk ook bij een heel mooi livecenter waar onze eigen David Beuze bij aansluit om alle actualiteit van de overige sporten ook goed in de gaten te houden.
0: Ja, nou het Vriendenloterij Eredivisie voetbal, dat wordt natuurlijk ook op de voet gevolgd. Wat wilde je zeggen, Jan?
2: Nou ja, of hij ook de kelderklasse gaat volgen, zoals ik, waar ik eens wil, hè?
1: Nou, volgen zeker, maar of ik er heel veel aandacht aan ga besteden op ether, daar moeten we nog eens even heel goed over nadenken, joh.
0: Okay. Björn, ik heb je 1 keer zien voetballen, dat is echt zonde van de stroom, hoor.
2: Ja, ik voetbal niet, ik ben keeper, hè. Dus dan heb je niet verkeerd gekeken.
0: Nou, ik heb het alleen maar over de uittrap. Hey, Eredivisie voetbal wordt ook op de voet gevolgd. Welke wedstrijd begint nog tijdens jouw programma om 16:30, Pieter?
1: Nou, om 16:30 kijken we naar de Vriendenloterij Eredivisiewedstrijd tussen Excelsior en Sparta. Een onvervalste Rotterdamse derby. Goed om bij te zijn. En 1 etage lager in de keukenkampioendivisie. De superboeren van de Graafschap. En die gaan het opnemen tegen Almere City. Daar houden we natuurlijk ook beeld bij. En we hebben veel aandacht voor het WK roeien. Voor natuurlijk vanaf 4 uur de WK-finale van de dames. Je had het er net met Mark Lammers al over.
0: Ja.
1: Nederland tegen Argentinië. En we spreken met Nick Douw van Wielerflits over de Vuelta. Dus er is heel veel te doen. En leuk, in het laatste uur van onze uitzending spreken met Jos van der Veen. Hij is de trainer van Roda Raalte. En dat is een van de 2 promovendi die naar de tweede divisie zijn gestegen. En dat is een hele talentvolle trainer. Ze spelen vandaag in Amsterdam tegen AFC.
0: Ah,
1: kortom, boordevol.
0: Ja, boordevol. Veel voetbal bij GPR Sportradio. 18:45 natuurlijk ook de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Wedstrijd tussen de huidige koploper en de nummer 3 van de Eredivisie. AZ is tot nu toe de enige club zonder puntverlies. Gedurende de eerste 3 wedstrijden. Dat is echt een geweldige seizoenstart voor de ploeg uit Alkmaar. Geldt ook voor de nieuwe doelman Jari de Busser. Voor de clubmicrofoon van AZ werd ook hij gevraagd hoe hij terugkijkt op die seizoenstart van AZ.
3: Ik denk dat we niet mogen klagen. Momenteel 9-9. 2 clean sheets. En een schaal. Dus ik denk dat we zeker niet mogen klagen. En dat we met een mooie jonge groep die voornamelijk uit de eigen jeugd komt, toch mooie dingen al hebben laten zien.
0: En ook de tegenstander van AZ vanavond, Go Ahead Eagles, heeft al een mooie dingen. Hebben ze echt hele mooie dingen laten zien aan het begin van het seizoen. Ruime overwinning op Willem II, Ado Den Haag en een gelijk spel tegen Feyenoord. Nu wacht dus de koploper voor de ploeg uit Deventer. En dat betekent voor AZ-doelman Jari de Busser een weerzien met zijn voormalig werkgever. In hetzelfde interview werd hem gevraagd waar AZ op moet letten tijdens die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.
3: Ja, waar moeten we op letten? Ik moet zeggen, mijn tijd in Go Ahead was vaak, we moesten het altijd wel hebben van onze passie en onze strijd. Ik denk dat we daar zaterdag op moeten letten. Het is een ploeg die er altijd 100% voor gaat. Dan staan ze ook onbekend. Zeker in Deventer zelf, maar ook op verplaatsing. En voor de rest, ja, er lopen een paar heel goede voetballers tussen. Ik denk bijvoorbeeld aan Mellem Meulensteen. Ik vind persoonlijk een heel goede middenvelder. Joris, die vanuit de laatste lijn echt linies kan doorbreken met een inspeelpas. Ja, Søren Tengstedt, die nu even heel hard in vorm is, maar daar ik al de laatste 2 jaar op training zag van dat hij ongelooflijk goed is.
4: Ja.
3: Dus er zijn zeker jongens met kwaliteit daar. En ik denk die mix van strijd en passie met een paar jongens die heel veel kwaliteit brengen, kan best gevaarlijk zijn.
0: Dat allemaal vanavond dus vanaf 7:15 AZ tegen Go Ahead Eagles. Maar voordat het zover is, hebben we nog een prachtige sportmiddag voor de boeg. En dat gaan we hier op GPR Sportradio doen met Pieter Tammens. Pieter, ik wens je voor vanmiddag ongelooflijk veel succes en vooral plezier. Groet aan Daaf.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Want die heb ik met meer dan regelmatig gevolgd vanwege zijn Ajax-achtergrond. En we gaan vanmiddag vol aandacht naar je luisteren.
1: Klasse, man. En okay. Jullie ook nog fijne uitzendingen.
0: Ja, komt goed. We hebben nog 10 minuutjes te gaan. Adios.

0: Burning Down. Alex Warren hoor je bij GPR Sportradio. Deze editie van Koffie & Classics zit er bijna op. We sluiten af met het WK roeien. Want de Nederlandse roeiploeg heeft gisteravond de eerste gouden medaille van dit WK te pakken. Melvin Tellaar en Simon van Dorp zijn wereldkampioen geworden in de dubbel 2. De twee Nederlanders lagen vanaf de start aan de leiding en gaven die posities vervolgens niet meer uit handen. Dus extra knap als je bedenkt dat Tellaar en van Dorp pas sinds dit jaar samen die dubbel 2 bevaren. Ze wonnen eerder dit seizoen al een wereldbekerwedstrijd, dat deden ze in Sevilla. Maar een wereldtitel is even van een andere orde. Na afloop waren de twee tegenover de NOS dan ook behoorlijk tevreden met hun race. Je hoort Simon van Dorp en vervolgens Melvin Tellaar.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we de finish kwamen en ik het nog niet helemaal besefte. Al ging het ook wel halverwege, of ja, rond de 1500 wel door mijn hoofd. Van, nou, we liggen wel heel goed nu. Toen was, ja, meestal kunnen we daar nog heel hard versnellen. Ik denk dat we nu door het midden al wat harder hadden gemaakt. Ik had bij de halve dat ik, ja, voor mijn gevoel wel echt aan de limiet zat aan het eind. Maar Melvin zei dat hij nog wat had. En ik denk dat het vandaag een beetje andersom is. Ja. maar ja, ik bedoel, het was het, ja, gewoon een hele mooie wedstrijd. Een hele mooie race. Ja, ik heb mijn tijd niet met zo'n, ja, zoveel overmacht gewonnen, denk ik. Dus dat is, ja, het is heel mooi dat dat op de WK kan.
2: We hebben natuurlijk wel echt als team gedaan. En ja, dit jaar samengekomen. En we hadden wel meteen al gezegd, maar ja, als ik met iemand in de boot wil zitten, dan is het met Simon. Ja. Nou ja. En dat is wel super vet dat dit zo hier op ons eigen WK. Het voelt echt als een feestje voor ons. Dat het hier allemaal lukt. En dus dat was echt super tof.
0: Ja, al dus Melvin Tellaar. Ja, het is zijn tweede wereldtitel. Dat is bijzonder in de dubbel 2. In 2023 werd hij al wereldkampioen met Stef Broening. Terwijl Van Dorp eerder Olympisch brons pakte in de skif tijdens de Spelen in Parijs. Kort na het goud was er ook zilver voor Nederland. Roos de Jong en Bente Boonstra slaagden er net niet in om hun wereldtitel te prolongeren. Het Nederlandse duo nam in de finale aanvankelijk de leiding. Maar in de laatste kilometer ging Ierland er net nog voorbij. De Jong en Boonstra konden vervolgens niet meer terugkomen. Hey Björn, volgens mij heb jij ook nog iets te melden over MotoGP, als ik me niet vergis?
3: Ja, de kwalificatie is net verreden vanochtend. Marco Bezzecchi die heeft de pole position veroverd met een ronde record op Aragon. Hij was nip sneller dan Marc Marquez en Alex Marquez. De kampioenschapsleider, Jorge Martin, die start vanaf plek 5 vanmiddag de sprintrace en ook morgen de hoofdrace.
0: Ja, hey, nou heeft die Marc Marquez ook iets verteld over Isaac Hadjar, hè?
3: Ja. Ja, die heeft advies gegeven aan Hadjar. Vorige week natuurlijk toen Hadjar die polsblessure had. Ja. Zijn natuurlijk al bij onderdeel. Tenminste, Marc Marquez maakte vroeg onderdeel uit van Red Bull. Dus die vroeg ze om advies voor Hadjar. Moet hij nou rijden in Zandvoort of niet?
0: Nee, nou, hij gaf het volgende advies. GPR
4: Sportradio. I'm not a doctor, of course, but just the advice, because sometimes for a rider it's super difficult, because sometimes you feel that, okay, maybe I can, but it's difficult to accept that, okay, I will jump the race and I will prepare in a better way for the next one. And it's just what I say. I learned in the past that missing one race will not change your life. Get worse in injury because you ride too early can change your life. That my life changed a lot since Jerez's injury. So yeah, it's just I try to give that advice to Hadjar, to Isaac, and yeah, I think he take the correct decision because he have a long career in front.
0: We have a long career in front. Dat is waar. Nou ja, we weten dat uiteindelijk Leon Los in de auto ging zitten. Die reed een hele eenzame race op Zandvoort. Iedere keer als hij voorbij kwam, Björn, heb ik wel naar hem gezwaaid. Die denkt, anders is hij zo eenzaam.
3: Ja?
0: Dus, ja, zo ben ik. Hè. Dat lukt ook wel even. Hey, weet jij of Hadjar voldoende hersteld is om volgend weekend in de Temple of Speed om daar weer achter het stuur te zitten? Of is dat nog niet bekend?
3: Ik heb nog niks gezien, nog geen bericht naar buiten zien komen. Maar ik heb wel een foto gezien dat zijn linkerpols nog steeds wel in een soort gips zit. Dus aan de andere kant, Monza is natuurlijk wel een van de makkelijkste banen. Je hebt een paar chicanen en parabolica. En nou ja, dat is niet zo zwaar voor de polsen, denk ik.
0: Nee, dat moet eigenlijk wel goed komen. Hey, Björn, onze Maiden Coffee en Classics zit erop voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk weer. Zometeen hoor je hier na 12 uur Alexander Stevens bij GPR Sportradio. Björn, dankjewel. Ik spreek je morgenochtend weer.
3: Yes, tot morgen.
0: Is die verschuurd er dan ook bij?
3: Ja, helaas wel. Vanuit Malaga volgens mij. Of vanuit Spanje ergens. Nou goed.
0: Oh, ja. Ik ken de Spaanse internetverbindingen. Dat gaat lachen worden, jongen. Ik denk dat het morgen wordt.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Bucha, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaargewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor, via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt. Veel meer dan is toegestaan. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Vanmiddag droger, met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Langzaam rijdend verkeer over zo'n 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
11: Kippie.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: kanker leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
7: 9:09 en goed nieuws, want in Amsterdam bij het roeien hebben de Nederlandse mannen zilver veroverd in de vier zonder bij het WK op de Amsterdamse bosbaan. Goed nieuws.

is zaterdagmiddag. Fijn dat je bij ons bent. We hebben veel over sport deze middag. We zijn overal bij. Kortom, reden te meer om lekker hier te blijven het hele weekend. En je hoorde het net al, ongelooflijk goed nieuws in Amsterdam. Ze hebben het net niet gehaald, het goud. Maar het zilver is er voor de Nederlandse mannen bij het roeien. Ze veroverden het in de vier zonder bij het WK op de Amsterdamse Bosbaan. Het kwartet, bestaande uit Lennart van Lierop, Gert-Jan van Doorn, Elie Brouwer, maar ook Rick Rinks, moest na een hele spannende eindsprint uiteindelijk dan toch Amerika nipt voor zich dulden. Het verschil op de finishlijn was slechts 2/10. Ja, bijna 3/10, maar heel veel was het niet. Engeland eindigt als derde. En later vandaag komen er nog meer Nederlanders in actie tijdens de diverse finales, maar ook de halve finales op het WK. Dat dus in Amsterdam. Je hoorde het net bij het ANP. In de Formule 1 heeft Lando Norris zijn contract bij het Formule 1-team van McLaren verlengd. En dat tot en met het seizoen van 2030. De 26-jarige Engelsman, de regerend wereldkampioen, volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die recentelijk nog, vorige week was dat, een langdurige verbintenis bij Red Bull tekende. Lando Norris, die de laatste twee Grand Prix wist te winnen, dus ook die in Zandvoort, rijdt al sinds zijn debuut in 2019 voor het team van McLaren uit Woking, Engeland. De contractverlenging onderstreept trouwens het vertrouwen van beide partijen in elkaar na een toch wel sterk verbeterend seizoen. Straks gaan we sowieso nog even wat verder de Formule 1 in, want er komt een test aan met een Bulgaar. En daar gaan we je over bijpraten. En natuurlijk deze zaterdag heel veel aandacht voor amateurvoetbal. Ook betaald voetbal. Meer erover bij Pieter Tammen straks na 2 uur. En natuurlijk ook bij Andy Houtkamp vanavond. Kortom, je hele weekend is gevuld met sport. Wij zijn GPR Sportradio.

BNR Sportradio. Michael Jackson en Remember the Time. Het is je zaterdagmiddag. Met uiteraard, zoals je van ons gewend bent, heel veel sport. We zetten het zo meteen voor je op een rijtje. We praten hierbij over Spaans voetbal en gaan het zo hebben over NEC. Je zaterdagmiddag, GPR Sportradio.

NTR Sportradio, Ella Langley en Choosing Texas. Zometeen even bijpraten over het voetbal op de zaterdagmiddag NEC. Want we gaan het hebben over Per Schuurs. En we gaan het zometeen hebben over Atletiek Bilbao. Maar eerst op je zaterdagmiddag bij GPR Sportradio, YouTube.

0: GPR Sportradio met YouTube.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Het is je zaterdagmiddag, goedemorgen. Het is iets voor 12:30, goedemiddag dus. In het voetbal maakt Per Schuurs vandaag zijn rentree in de wedstrijdselectie van het Nijmeegse NEC. De 26-jarige verdediger is hersteld van een zware knieblessure die hem bijna 3 jaar aan de kant hield en ook meerdere operaties vereiste. Per Schuurs kan zijn eerste speelminuten maken in de uitwedstrijd tegen Zwolle. Zijn terugkeer is een belangrijke opsteker voor de Nijmeegse ploeg, die de verdedigende impuls goed kan gebruiken in de nog kersverse competitie. Dan even naar de Spaanse competitie, want in het Spaanse voetbal is onrust ontstaan bij Athletic Bilbao. De spelersgroep heeft namelijk besloten de media voorlopig niet te woord te staan uit protest tegen hun president van de club. De aanleiding voor de boycott is het besluit van de leiding van Athletic Bilbao om te snijden in het aantal gratis toegangskaarten voor spelers bij thuiswedstrijden. De club kent al een moeizame seizoenstart met 2 nederlagen in de eerste 2 competitiewedstrijden en krijgt nu dus ook te maken met interne spanningen. Zo direct veel meer over sport. We gaan natuurlijk even kijken wat doet het betaald voetbal vanmiddag. En ook de amateurs. Pieter Tammers hoor je er vandaag nog over. En later vandaag nog Andy Houtkamp. Dat allemaal op je zaterdag hier bij GPR Sportradio.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
23: KWF, tegen kanker voor het leven.
25: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
26: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: Odido.nl/business.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
5: Goedemiddag, het is bijna 10 minuten over 12:30. In het voetbal heeft Ismaël Saibari een uitstekend debuut gemaakt voor Bayern München. Hij kwam over van PSV en was gisteravond de grote ster.

Het is GPR Sportradio, bijna 12:15 op je zaterdagmiddag. Coureur van Nederlandse afkomst, Rinus van Kalmthout, je kent hem misschien beter als Rinus VK, is begonnen met zich te richten op de slotfase van het Amerikaanse IndyCar-seizoen. En daarmee hoopt hij ook nog een plek in de top 10 van het eindklassement te realiseren. De Nederlander, hij is 25 jaar, staat momenteel op de 11e plek in dat klassement. En er zijn nog 3 races te gaan in Amerika. Dit weekend staat er een zogenaamde doubleheader op het programma op de Milwaukee Mile. En Rinus VK hoopt daar met een sterk resultaat de benodigde punten te scoren om zijn doelstelling voor dit seizoen alsnog te kunnen verwezenlijken. Uiteraard hier bij GPR Sportradio houden we je van de verrichtingen van Rinus VK, beter bekend als Rinus van Kalmthout, op de hoogte. En ik zei het net al, in het voetbal heeft Ismaël Saibari een uitstekend debuut gemaakt voor Bayern München. De Marokkaanse middenvelder die deze zomer naar het zuiden van Duitsland ging, afkomstig was natuurlijk, vanuit Eindhoven, PSV, was gisteravond als invaller direct van grote waarde. De wedstrijd, die met 5-1 werd gewonnen tegen VfB Stuttgart, was voor Saibari uitermate positief. Hij gaf 2 assists. Zijn sterke optreden leverde hem direct trouwens lovende kritiek op vanmorgen in de Duitse media. Die spreken van een zeer geslaagde eerste kennismaking met de Bundesliga voor de voormalig PSV-speler. Heel veel meer voetbal vandaag hier. Natuurlijk keukenkampioen divisie, waar we straks nog even op terugblikken. Maar veel belangrijker misschien nog wel het amateurvoetbal en het betaalde voetbal wat vandaag gespeeld wordt. Alles hoor je uiteindelijk hier, want wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio, 9 minuten voor 1 met The Disturbed en The Sound of Silence. Straks gaan we even richting het hockey van gisteren. Als je het een beetje hebt gevolgd, weet je dat de Nederlanders gisteren het hebben moeten afleggen. Wat was nou de oorzaak? Dat hoor je zo meteen hier bij GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio. Het is bijna 5-1. En in het hockey is de droom van de Nederlandse mannen op een wereldtitel gisteravond in duigen gevallen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verloor gisteravond in de halve finale van Spanje. Een cruciale fase in de wedstrijd was uiteindelijk de tijdstraf voor Duco Telgenkamp na een harde fysieke actie. De coach noemde de actie na afloop dom, maar laten we hem er zelf eens even over horen.
1: Als je gewoon niet goed genoeg bent en je speelt niet top en je maakt fouten, dan verlies je denk ik terecht vandaag. Ik denk dat Spanje tempo uit de wedstrijd heeft weten te halen en op de juiste momenten toegeslagen heeft. En dat hebben wij niet gedaan. Ik denk dat we eerst kwart toe hadden moeten slaan dat we de kans hadden. Op het moment dat je iets meer wil gaan doen, krijgen we een kaart. Die kostte 10 minuten, maar op dat moment vond ik al dat we niet briljant speelden. Je wil eigenlijk, jongens, we moeten gaan jagen op de 2-1. En op dat moment krijg je een kaart, dan is het momentum, dat breekt ook weer een beetje momentum. En dan gebeurt er bijna nog iets bijzonders dat het terugkomt naar 4-3. Maar eigenlijk zit je dan al, ben je eigenlijk al... begraven. Nu is gewoon een moment even om te balen, want een droom spat uiteen, want we kwamen natuurlijk gewoon voor goud. Dat is niet gelukt, maar ik vind dat een medaille is nog steeds een medaille. En als je je sport serieus neemt, moet je gewoon willen spelen voor die medaille.
0: Aldus de hockeybondscoach Jeroen Delmee na de nederlaag tegen Spanje bij de NOS.
2: GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonnen door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buien, stormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer. Met ook daar een kwartier extra reistijd.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Pakken ze een podium?
4: Pakken ze een podium?
3: Pak zelf eens een podium.
5: Pakken ze een podium.
6: Pakken ze een podium.
7: Pakken ze een podium.
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu?
10: Hero Cassis. Diverse smaken per fles. Maar 1,29.
11: Nu hou hè. Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: GPR Sportradio.
17: Sportradio.
16: Alexander Stevens.
18: Goedemiddag, 7:07. En zojuist heeft Ajax de komst van Geronimo Spina afgerond. De 21-jarige Argentijnse centrale verdediger komt transfer over. Vrij dus.

Je hoorde het net al in het nieuws. Er wordt op het WK in Amsterdam tijdens het roeien de ene naar de andere plak gewonnen. Nederlands succes. De mannen van de vier zonder hebben een zilveren medaille veroverd vanochtend. Lennart van Lierop, Gert-Jan van Doorn, Elie Brouwer en Rick Rinks kwamen in een spannende finale. Een kleine 0,3 tekort voor goud, maar pakten wel het zilver. Het goud ging naar Amerika. Ook de vrouwen in de vier zonder pakten een medaille. Zij sleepten namelijk brons in de wacht. En je hoorde het zojuist bij het ANP. Bij het roeien hebben de Nederlandse vrouwen van de dubbel 4 hun wereldtitel met succes verdedigd. Want ook zij waren op de bosbaan in Amsterdam. En dan hebben we het over zij, zijnde Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg, Tessa Dullemans en Marieke Keizer een klasse apart. Het kwartet nam na de start al snel de leiding en kwam in het tweede deel van de race eigenlijk niet meer in gevaar. Engeland en Amerika werden op ruime afstand gehouden en moesten uiteindelijk genoegen nemen met respectievelijk zilver en brons. De dames gingen dus aan de haal met het goud daar in Amsterdam. Van harte gefeliciteerd. En je hoorde het ook zojuist, in het voetbal heeft het Amsterdamse Ajax de komst van Geronimo Spina afgerond. De centrale verdediger, afkomstig uit Argentinië, hij is 21 jaar, komt transfervrij over van het Spaanse Atletico Madrid. In Amsterdam tekende hij vanmorgen een contract voor 2 seizoenen. Geronimo Spina wordt in eerste instantie toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax, waar hij zich verder kan ontwikkelen en zou kunnen wennen aan de speelstijl van de club, daar waar noodzakelijk. De transfer wordt binnen afzienbare tijd officieel door Ajax naar buiten gebracht. Dat is nog niet gebeurd. We blijven nog heel even bij het voetbal, want verdediger Per Schuurs is voor het eerst sinds lange tijd weer opgenomen in de wedstrijdselectie van het Nijmeegse NEC. De 26-jarige speler behoort tot de groep en behoort bij de groep voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant. Hij had een zware knieblessure, onderging ook meerdere operaties. Zijn terugkeer is natuurlijk een belangrijke opsteker voor zowel hemzelf als voor NEC als club, die zijn ervaring in de defensie goed kan gebruiken voor het komende seizoen. Straks gaan we naar Maastricht, want daar zijn ze blij met MVV. Dat is wel eens anders geweest. We horen zometeen Andries Jonker over een bijzondere seizoenstart daar in Limburg. Inmiddels bijna 1:15. Het is je zaterdagmiddag. Voor sport zit je hier goed. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, het is bijna 2:50, zaterdagmiddag met Cher. In het voetbal heeft MVV Maastricht voor het eerst in de clubhistorie de eerste 4 competitiewedstrijden van het seizoen gewonnen. Ze waren gisteravond op bezoek bij Jong AZ. Ze waren niet groot, maar zegevierden wel en behouden daarmee een perfecte score van 12 punten uit 4 duels. De ongekende start zorgde natuurlijk, logischerwijs, voor euforie in Maastricht. Volgende week wacht trouwens voor de koploper een nieuwe uitdaging wanneer de beladen derby tegen Roda JC Kerkrade op het programma staat in de keukenkampioendivisie. Maar eerst eens even trainer Andries Jonker over deze historische seizoenstart.
1: Ik denk veel. Ik denk dat de teleurstelling over het afgelopen seizoen enorm was. En ja, een kleine stad als Maastricht, dat de mensen zich toch wat afkeren van de club. En zo'n seizoenstart geeft opluchting. Het kan nog. En ook een soort van verlangen naar betere tijden. Dus er is weer hoop in Maastrichtse harten.
0: Aldus Andries Jonker over de recordseizoenstart van MVV bij ESPN.
2: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met de nieuwe van Carol G en Bruno Mars. En die heet Still. Het is bijna 2:07. In het voetbal heeft FC Groningen gisteravond een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg verloor thuis van Fortuna Sittard. Het Fortuna Sittard van trainer Danny Buijs. Het is trouwens voor het tweede opeenvolgende seizoen dat Groningen op het eigen veld onderuit gaat tegen de Limburgers. De nederlaag is natuurlijk een flinke domper voor de Noorderlingen. Maar voor Danny Buijs, trainer van Fortuna Sittard, zal het heel anders zijn. Is hij tevreden?
1: Het lijkt me wel. Als je PSV en Groningen uit hebt en AZ thuis en Cambuur thuis, waarvan AZ je de hele wedstrijd met 10 mannen moet spelen. En je staat dan na 4 wedstrijden op 7 punten. En wat is het al, een stuk of 8-9 goals gemaakt in 4 wedstrijden. Dan mogen we daar wel heel tevreden over zijn.
0: Aldus Danny Buijs over de seizoenstart van Fortuna Sittard bij ESPN. Zometeen hier even bij praten over wat het weer het komende weekend doet. Dit weekend, waar we in zitten, deze zaterdag en zondag. Niet onbelangrijk voor sport. Wij zijn GPR Sportradio.

0: 2 met Pieter Tammens. Straks vanavond nog Andy Houtkamp. Heel veel aandacht hier deze zaterdag voor amateur en betaald voetbal. Eerst gaan we eens even kijken wat het weer doet. Heeft natuurlijk altijd invloed op wat er op het gras gaat gebeuren. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, komt er in het noorden nog wel een buitje voor. In de loop van de middag neemt het vanuit het zuidwesten uit toe qua bewolking. Gaat het ook een beetje regenen, de temperatuur is rond de 22 graden. Morgen, periode met zon, valt er nog slechts een licht buitje. Minder kans dus op neerslag. En de temperatuur morgen ligt rond de 21 graden. Zometeen hier meer over sport.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
10: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
12: Schat?
13: Hm?
12: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
13: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
12: Mafkees.
14: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
19: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Nu ook bij Aldi goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros Tomaten. 300 gram, maar €1,25.
18: Fans van voeding.
20: Aldi.
21: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
22: Alle verf super voordelig.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
22: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
23: Kippie.
24: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
28: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
29: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
30: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
31: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
32: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
33: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
34: GPR Sportradio. Verkeer.
35: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee. Wel wat file op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging 10 minuten. Ook op de A15 vanuit Gorkum naar de Maasvlakte nog file. Vanaf Hendrik Ido Ambacht 10 minuten. Komt er een ongeluk van vanmorgen vroeg? Door de bergingswerkzaamheden is de hoofdrijbaan nog dicht.
34: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
36: Voetbal bij ons. Nou, Excelsior trapt later vanmiddag thuis af met de stadsderby tegen Sparta. AZ ontvangt Go Ahead Eagles. En vanavond nog PEC en NEC. Dat hoor je hier.

Geen Aragon. De Aprilia-rijder was in de kwalificatie de snelste en versloeg Ducati-concurrent Marc Marquez met minder dan een tiende van een seconde. Bezzecchi was trouwens de enige coureur die een tijd onder de 1 minuut en 46 seconden wist te noteren. Hij zette zelfs twee rondes neer die goed genoeg waren voor de eerste startplek. Ondanks dat hij trouwens nog niet helemaal fit is, en dat heeft alles te maken met een eerdere blessure. En over blessures gesproken, in de IndyCar Series, de Amerikaanse autosport, is de eerste vrije training voor de doubleheader op de Milwaukee Mile opgeschrikt door een behoorlijke crash. Kyle Kirkwood, maar ook Christian Rasmussen kwamen laat in de sessie met elkaar in botsing. Het incident vond plaats in de laatste 30 minuten van de training en zorgde voor behoorlijk wat schade aan beide auto's. Gelukkig konden de coureurs ongedeerd uitstappen, maar hun teams, ja, die zijn minder blij, want die wachten een flinke reparatieklus voorafgaand aan de rest van het raceweekend. We houden je trouwens op de hoogte van de verrichtingen van de Nederlander daar in de IndyCar Series, Rinus VK.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Goedemiddag, 14:15. Voetballer Ryan Cherki is de grote uitblinker bij het Engelse Manchester City. En dat in de openingsfase van het nieuwe voetbalseizoen aan de andere kant van de plas. De Franse spelmaker was gisteravond opnieuw van grote waarde voor de ploeg van trainer Enzo Maresca en werd na afloop van de wedstrijd dan ook uitgeroepen tot Man of the Match. Ryan Cherki lijkt zijn draai volledig gevonden te hebben en ontpopt zich daar tot een belangrijke creatieve speler van het elftal bij Manchester City. Dat trouwens een uitstekende start van de competitie kent in de Premier League onder de nieuwe manager. En dan
0: GPR Sportradio. Tennis update.
1: Eindelijk, Carlos Alcaraz maakt op de US Open zijn rentree na maandenlang blessureleed. De Spanjaard gaf aan dat het vooral het mentale aspect is wat zwaar was tijdens zijn herstel. Hij gaf aan dat op een gegeven moment hij zijn rechterarm niet meer kon gebruiken, wat een grote impact had. Toch probeerde hij ook de positieve kanten te zien. Hij zei namelijk dat hij genoot ervan om een langere periode thuis te kunnen zijn bij zijn familie. En hij zegt dat hij nu weer helemaal klaar is om op het hoogste niveau te presteren. En dat doet hij dus op de US Open. Gaan we nog even naar de Formule 1, want daar heeft Williams teambaas James Vowles aangegeven dat het team hard werkt om de huidige problemen op te lossen. Volgens hem is de renstal bezig met een enorm aantal projecten om de ontwikkelingsfouten die afgelopen winter zijn gemaakt recht te zetten. Deze fouten hebben nog steeds een negatieve invloed op de prestaties van de auto in dit seizoen. De herstructurering bij Williams moet ervoor zorgen dat het team uit Grove de weg omhoog weer kan vinden. En hopelijk is dat in het volgende raceweekend al het geval.
0: GPR Sportradio.

0: BPR Sportradio 10 voor 2 met Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. In het voetbal gaat Sparta vanmiddag op bezoek bij de stadsgenoot Excelsior. En natuurlijk gaat de aandacht van de bezoekers onder meer uit naar aanvaller Milan Zonneveld. Hij staat toch wel bekend als een soort supersub die tijdens vorig seizoen al 6 keer scoorde als invaller. Maar hij ambieert zelf een basisplaats. Statistieken tonen aan dat Sparta gemiddeld vaker scoort wanneer Zonneveld in het veld staat. Ja, de wedstrijd straks op Woudestein begint rond 16:30. En natuurlijk hoor je er alles over hier straks bij Peter Tamming. We hebben al allerlei alternatieven voor zijn naam. Wat was het nou? Tamminga, hè?
1: Tamminga zou eventueel ja? Luisternaar van alles zijn, mijn vader ook.
0: Oh, oké, nou goed, dan zit dat wel goed. Je hoort hem zo meteen na 2 uur hier bij GPR Sportradio. Veel plezier met hem.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse Bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Vanmiddag droger met af en toe wat zon. Het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Er staat in totaal 130 kilometer file in het land. Wat opvalt is een spoedreparatie in het noorden op de A32 naar Heerenveen. Tussen Steenwijk en Heerenveen ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij knooppunt Beekberg op de A50 vanuit Arnhem. Vanaf Hoenderlo 5 kilometer, 25 minuten extra. En verder nog de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer en 15 minuten.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro...

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
20: De derde competitieronde van het top van het amateurvoetbal in de tweede en derde divisie. We zijn bij het roeien in Amstelveen. En natuurlijk straks om 4 uur bij de hockeyfinale van Nederland tegen Argentinië.

0: Slick. Niet alleen bekend van Jefferson Airplane, maar vooral ook van de latere activiteiten die ze deden in de jaren 80. En zij hadden de twijfelachtige eer om de opening te zijn van dit uur. Welkom nogmaals bij GPR Sport Radio. En we gaan 4 uur lang genieten van heel veel sport. En we, dat ben ik niet alleen, maar dat is ook onze eigen Daaf Beuze. Daaf, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Pieter. Goed om hier samen te zijn. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.
0: Ja, laat er geen misverstand over bestaan. Want als er iemand meerdere ogen in zijn hoofd moet hebben, ben jij het wel. Want jij zit voor ons in het livecenter.
1: Ja, ik ga alles nauwlettend in de gaten houden vandaag. Van het wielrennen bij de Vuelta tot alle wedstrijden in het amateurvoetbal, het betaald voetbal en natuurlijk ook die hockeyfinale om 4 uur 's middags tussen de Nederlandse vrouwen en de Argentijnse vrouwen. De Vuelta is net begonnen. Daar valt nog niet heel veel over te zeggen. Het is een redelijk vlakke etappe van 171 kilometer. Die gaan we in de gaten houden, maar het zou nog wel even kunnen duren voordat daar wat spannends gebeurt. En Liverpool staat op een 1-0 achterstand. Met Cody Gakpo en Virgil van Dijk in de basis is er werk aan de winkel tegen Nottingham Forest.
0: Kortom, je hoeft helemaal niets te missen als je nu luistert naar GPR Sport Radio. Veel aandacht voor het amateurvoetbal, dat hebben we natuurlijk al eerder benoemd. Maar alle overige sporten zullen niet aan ons oog voorbij trekken. Zonder dat we daar, als er nieuws over is, belt bij jullie gaan melden. Zometeen neem ik het programma met jullie door van de tweede divisie. Want zoals gezegd, de derde competitieronde staat op stapel. En daar staan een paar interessante wedstrijden bij.

Mr. Big. En dat voor een presentator van 1,73 meter lang. En zij waren natuurlijk hier te gast bij GPR Sportradio. En wij gaan hier inderdaad kijken naar het programma van de Tweede Divisie. Want het is volop aangekondigd. We gaan in deze 4 uur tussen 2 en 6 veel aandacht besteden aan de Tweede en Derde Divisie. Oftewel de top van het amateurvoetbal. En laten we eens kijken naar het programma van de Tweede Divisie van vandaag. De eerste wedstrijd is om 2:30. Die vindt plaats op Sportpark De Noek in Hoek in Zeeland. Lange busreis dus voor de mannen van Spakenburg. Zij mogen het daar gaan opnemen tegen toch wel een van de 3 ploegen die in het vorige seizoen zich heel positief hebben onderscheiden. Samen met de Treffers en latere kampioen Quick Boys waren zij lang in de race om de titel te pakken. Dan om 3 uur een hele trits aan wedstrijden, waar we natuurlijk ook alles van in de gaten blijven houden. Barendrecht tegen Katwijk. IJsselmeervogels ontvangt aan de rode zij van de wedstrijd Volendam. Jong Almere City gaat het dan opnemen tegen de koninklijke HFC. Jong Sparta Rotterdam, verrassend goed begonnen, daarover straks meer. In de competitie speelt tegen HHC Hardenberg, ook zo'n grootheid in de Tweede Divisie. Kozakken Boys in Werkendam. Zij gaan spelen tegen GVVV. Van oudsher altijd een wedstrijd waar je veel van kan verwachten. Het zijn 2 ploegen die behoorlijk de mouwen kunnen opstropen. En de kampioen gaat spelen tegen de kampioen Quick Boys. Zij werden de kampioen in de Tweede Divisie voor de 2e jaar op rij. En Kloetingen deed dat in de Derde Divisie. En zijn om die reden natuurlijk gepromoveerd en mogen op bezoek bij Nieuw-Zuid om daar te gaan spelen tegen de regerend kampioenen. 3:15, interessante wedstrijd. Volgen we wat ruimhartiger. AFC tegen Roda Raalte. En dat heeft te maken met het feit dat we na afloop van de wedstrijd met Jos van der Veen gaan spreken. Roda Raalte is de 2e promovendus dit seizoen. En Jos van der Veen heeft een behoorlijke historie daar in het oosten van het land en heeft een hele mooie visie over hoe hij voetbal ziet. En ik ben benieuwd of hij de eerste punten gaat pakken daarop goed genoeg in Amsterdam. Om 6:00, die gaan wij niet meer meenemen. Daar moet je zometeen toch echt voor blijven hangen. Want ik ga ervan uit dat Andy Houtkamp daar ook een half oog blijft houden. Is de Treffers tegen Rijnsburgse Boys. Dat is het programma van vandaag in de Tweede Divisie.

GPR Sportradio, jouw sportplek waar je altijd op de hoogte blijft van alles wat er gebeurt op het gebied van sport. Samber was dit. En laten we eens even kijken, ja, inderdaad, naar de rest van het programma in de derde divisie. In de derde divisie hebben we er twee. We hebben derde divisie A, waar vandaag om 2:30 vijf wedstrijden worden verspeeld. Dat is dus over 10 minuutjes. In Genemuiden, Genemuiden tegen Eemdijk. Assedan, ACV tegen DVS 33 Ermelo. In Veenendaal ontvangt Dovo Scherpenzeel. En Excelsior 31 gaat het opnemen tegen SVZW. Een echte Oosterse derby daar. Harkemase Boys tegen Hercules. De ploeg uit Utrecht mag dus helemaal naar Friesland toe. En om 3:00 hebben we 3 potten. ADO 20 tegen Staphorst. Spartenijkerk gaat het opnemen tegen Hollandia. Die komen uit Hoorn. In Tiel, Tech tegen Sportlust 46. En morgen is er ook nog een wedstrijd in de derde divisie. Hoogeveen gaat het dan opnemen tegen Purmerstein. Nou ja, we zitten in de derde competitieronde. Er is natuurlijk nog niet heel veel te zeggen van de huidige tussenstand. Maar we kunnen melden dat er 4 ploegen maar het liefst in staat zijn geweest om de volle winst te halen. Waarbij Excelsior 31 wel heel erg lekker heeft uitgehaald. Die hebben namelijk een positief doelsaldo van 6 over 2 wedstrijden. Dan zit je op doelpunten maken, zou je kunnen stellen. Genemuiden, ACV en Harkemase Boys zijn ook nog altijd volledig ongeslagen. En laten we maar meteen de derde divisie B meenemen. Dat is wat meer versplinterd qua wedstrijden. Je kan er 4 volgen vandaag. Dat doen wij althans voor je. Achillesveen tegen Blauwgeel 38. Noordwijk speelt tegen RBC uit Roosendaal. Op de spekken Lisse tegen Excelsior Maassluis. Lisse moeten we echt in de gaten gaan houden dit seizoen. Want dat zijn de favorieten voor de titel als je het aan mij zou vragen. Dan Portugal tegen Zwaluwe. Morgen 2 wedstrijden om 2:00. In Uden UDI 19 tegen TOGB. Dongen gaat het opnemen tegen Gemert. En een 30 minuten later de 3 resterende wedstrijden in de derde divisie B. Goes speelt tegen Rijnvogels. De verrassingen van vorig seizoen. Groene Ster, VVSB staat op het programma. En UNA gaat het opnemen tegen Echt. En kijken we hier in de competitie, dan zien we dat er 3 ploegen zijn die de volle winst hebben weten te halen. Noordwijk deed dat met 6 doelpunten voor en 0 tegen. Zijn lekker begonnen dus aan de competitie. Dongen en Lisse, ook zij zijn volledig ongeslagen.

0: maar eens stil te blijven zitten hier bij GPR Sport Radio, waar je nu naar luistert. Dit waren Justin Timberlake en Snoop Dogg, onmiskenbaar. We gaan eens even kijken in ons livecenter, want er gebeurt op dit moment genoeg, Daaf.
1: Ja, er gebeurt genoeg op het veld bij Liverpool Nottingham Forest. Had Liverpool een doelpunt gemaakt in de 32e minuut? Florian Wirtz was dat, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Dus nog altijd de voorsprong op Anfield van Nottingham Forest. Werk aan de winkel nog steeds voor Liverpool, dat ook al de eerste wedstrijd van het seizoen niet wist te winnen. Een gelijkspel tegen Newcastle. Ook de Vuelta begint een beetje vorm te krijgen. Er is een eenling ontsnapt. Dat is Sinue Fernandez. Het peloton lijkt wel vrede te hebben met dus die eenling in de aanval. Fernandez zal de eenzame blikvanger zijn tijdens het grootste gedeelte van deze etappe. Heeft al ruim 2 minuten voorsprong opgebouwd. Maar er komt aan het einde van die etappe een berg aan, de Barks. En dan gaat het spannend worden. Dat duurt nog eventjes. We houden het allemaal in de gaten.
0: Absoluut. Wat we ook in de gaten gaan houden straks vanaf 4:30. Als je denkt van gaat het nou alleen maar over amateurvoetbal als het over voetbal gaat? Nee, helemaal niet. Want dan zijn we ook aan het kijken naar Excelsior tegen Sparta Rotterdam. Dat is natuurlijk de wedstrijd in de vrienden Loterij Eredivisie die vandaag om 4:30 wordt verspeeld. En natuurlijk houden we ook in de gaten in de keukenkampioensdivisie de Graafschap tegen Almere City. En alle hockeyfans van Nederland die nu hebben ingeschakeld, geen zorg. Wij zijn ook gewoon bij de WK-finale van de dames van de Oranje dus tegen Argentinië.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: Es toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.

0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het gelukkig soepel door, maar er zijn helaas een paar uitzonderingen. Om te beginnen een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Leidschendam 9 kilometer en 30 minuten. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan naar het noorden van het land, daar is een spoedreparatie bezig bij Heerenveen-Zuid. Op de A32 vanuit Meppel, daarom een file, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog de A50 Arnhem-Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen ook een ongeluk. Tot 6 uur vanmiddag is er één rijstrook dicht. Vanaf Hoenderlo staat er 25 minuten aan file.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
2: Straks spreken we hier in de uitzending met de mannen van Dubbel 4. Dan hebben we het over het WK roeien in Amstelveen. En natuurlijk houden we het voetbal in de gaten in de top van het amateurvoetbal.

0: Ja, vanochtend om 12 uur of iets daarvoor, rond 12 uur zijn er 4 finales gereden bij het WK roeien, waar veel Nederlanders in actie zijn gekomen. Zo ook Mats van Sabbe, Thijs Ruiken, Lucas Keizer en Persijn van Halingen, de mannen van de dubbel 4. Welkom bij GPR Sportradio, jongens.
1: Dank je wel.
0: Jullie hebben een race gereden en ik denk dat jullie niet de meest tevreden roeiers van vandaag zijn. Jullie hebben een 4e plek bemachtigd op het WK in eigen land. Overheerst nu vooral de teleurstelling omdat het podium zo dichtbij was, of kun je ook wel trots zijn op deze prestatie?
1: Wat je zegt, hè. Het voelt super dubbel. We hebben de beste race van ons leven gevaren. Vooral echt heel trots op hoe we er naartoe hebben geleefd. Hoe we hebben gevaren vandaag. Dat we net niet hebben gered, dat is super zuur. En helaas is dat iets waar we nu mee moeten dealen.
0: Ja, jullie lagen lange tijd op koers voor een medaille. Waar voelde je dat die top 3 in het laatste deel toch begon weg te lopen?
1: Ik heb het zelf eigenlijk niet gevoeld, eerlijk gezegd. We hebben heel erg onze focus intern gehouden. Ik zag eigenlijk pas bij de finish dat we het niet hadden gered, als ik eerlijk ben.
0: Ja, is dat hoe het altijd een beetje gaat? Dat je zo gefocust bent op je eigen prestatie, dat je eigenlijk geen tijd hebt om rekening te houden en je bezig te houden met wat er naast je gebeurt?
2: Ik denk dat het verstand is per persoon. Lucas spreekt nu, net als Thijs. Zelf ook wel iets meer door van dat we langzaam een beetje achteruit gingen lopen. Soms heb je daar die focus echt, zo stijf dat vandaag. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Dat het niet het verschil heeft gemaakt, die focus.
0: Ja, en hoe was het om zo'n finale op de bosbaan te varen? Met zoveel Nederlanders langs de kant, enthousiast publiek. Hoor en voel je dat tijdens zo'n wedstrijd nog, tijdens die laatste kilometer?
1: De laatste kilometer, ja, weet je, vooral op het moment dat je naar de start roeit, dat is echt, dat was echt heel bijzonder. Dus je roeit dan op 10 meter van de tribune en je ziet al je vrienden, al je familie daar op die tribune zitten met spandoeken. Dat was echt geweldig. En ja, kijk, in die laatste 500 meter van een race, je zit zo in je adrenaline. Ik heb eigenlijk helemaal niks gehoord. Als ik eerlijk ben, het was één grote waas als ik die laatste 500 meter. Dat oproeien was echt geweldig. Dat ga ik nooit meer vergeten.
0: Ja, prachtig. En natuurlijk jullie collega's, teamgenoten, zijn in de prijzen gevallen. Gaan jullie met hen nog een feestje vieren vandaag?
1: Misschien met de dames dubbel 4. Maar de rest van de
0: die zijn het gezelligst?
1: die starten niet meer dit weekend, maar de rest van de boten die starten allemaal nog morgen. Wij zijn de enige die nu echt vrij zijn. Misschien dat we met hen even een borreltje gaan drinken vanavond, maar de rest van de boten die moeten nog even rust houden en morgen weer knallen.
0: Ja, dat is helemaal begrijpelijk. Nee, hou het bier maar bij ze uit de buurt inderdaad. Dan kunnen ze morgen aan de bak. Leuk om jullie te spreken, jongens. En goed om te horen dat jullie nog zo positief zijn. Ondanks het mislopen van het podium. Hartstikke goed gedaan. Wij zijn hartstikke trots op jullie hier bij GPR Sportradio. Bedankt dat jullie even konden inbellen. En maak er dan een hele leuke dag verder nog van.
2: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.
3: Bier en kluiten, daar zijn ze goed in, die mannen van het roeien. Ik weet dat bij een evenement waar ik een keer zelf bij geweest ben. Zometeen hier bij GPR Sportradio praten we met Joey Litjens. Hij heeft nieuws over de kwalificatie van de MotoGP. Met, ik denk ook wel heel goed nieuws over Colin Veijer.

0: prachtige Michael McDonald en I Keep Forgetting hier op GPR Sportradio. Ja, en ik had het al aangekondigd. Aangeschoven bij ons Joey Lichtjens. Joey, bijzonder goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag en dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Nou ja, ongelooflijk goed dat je er bent, want jij hebt nieuws over de MotoGP.
1: Nou, zeker. Kijk, we hebben twee Nederlanders in de Moto2. Zonder van der Goorberg en Colin Vijer. En Colin Vijer, die staat er weer echt goed bij. Tweede startplek, zesde plaats. Maar vooral een hele mooie uitgangspositie van morgen. Want de start na bocht 1, dat is een kort gedeelte. Dus ja, dan creëer je wel kansen aan de binnenkant.
0: Hij heeft in die zin dus eigenlijk min of meer geluk met de plek waar hij terechtgekomen is, hoor ik je zeggen.
1: Jawel, dat wel. Maar hij heeft er ook wel echt knijteraf van moeten werken. Want gisterochtend begon hij met een 24e plek. En dat is eigenlijk onder de maat voor Colin. Maar hij heeft zich heel sterk herpakt. En dat heeft hij nu ook wel echt goed laten zien. Want op eigen kracht naar P6. Ja, petje af. Dit ziet er gewoon weer lekker uit vanmorgen.
0: Wat maakt het verschil, Joey?
1: In de motor 2?
0: Ja?
1: Nou, toch wel die... Kijk, die verschillen zijn zo klein. Want als je op 1 seconde van de pole position staat, dan sta je eigenlijk 20ste. Wat maakt nou het grote verschil? Het is als je met een nieuw setje Pirelli-banden gemonteerd de baan op gaat en dan meteen vanaf de allereerste meter eigenlijk pitlane uit. Je oogklep opzet en dan moet je gaan. Dan moet je alles geven wat je hebt. Dus het zit vaak in die eerste 2 ronden. Daar wordt het verschil gepakt.
0: Ja, en als je dan toch ziet hoe hij zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, dan is dit toch wel heel erg bemoedigend, toch?
1: Ja, nee, sowieso. Kijk, want in zijn allereerste Moto2-seizoen, hij rijdt natuurlijk bij een topteam, maar het materiaal is vrijwel identiek aan alle toppers die daar rijden. Pakt hij wel meteen een podium. Nou, begin dit seizoen pakt hij pole position na 32 jaar geen Nederlander op P1 in de training in de middenklasse. En ja, dat is uniek. En vervolgens heeft hij behoorlijk wat pech, blessure leed, armpump en schouderblessure. Een aantal crashes. Ja, natuurlijk willen wij Nederlanders meer. Maar hij doet het wel. Onder druk, midden in een seizoen, flikt hij het wel. Ja, ik heb daar kippenvel van.
0: Nou, en gaat dat kippenvel nog groter worden als hij het nog beter gaat doen dan die positie die hij nu heeft ingenomen?
1: Ja, sowieso. Kijk, hij gaat morgen denk ik gewoon een hele mooie wedstrijd rijden. Maar voor Colin is het heel belangrijk. We gaan een hele drukke periode in dit seizoen. In september, oktober. Ja, het tweede deel van het seizoen is zo... druk. Het is belangrijk om nu te scoren, maar ook volgende week of over 2 weken moet ik precies zeggen dat je ook weer blijft scoren. Dus nu opbouwen richting het einde van het seizoen en dat meenemen naar het nieuwe seizoen.
0: Enige, de echte fans weten het wel, maar voor degene die fans zouden moeten worden, waar kunnen ze het zien?
1: Ziggo Sport 1, uiteraard. Morgen op zondag, ja, vrijwel iedere zondag is er een MotoGP race. Dus om 10:45 gaan we live en dan gaan we live met de Moto 3. Moto 3 is altijd de knokpartij van je welste, sowieso kijken. En vanaf 11:45 start de voorbereiding op de Moto 2 met onze Nederlanders Colin en Zonta.
0: Ja, de kracht van reclame is herhaling, Joey, dat snap je wel.
1: Zeker.
0: Je luistert naar GPR Sportradio, niet alleen het voetbal, maar natuurlijk ook de prachtige racerij, want dat is toch de schouders waar wij op staan hier met onze prachtige nieuwe sportradiozender. En goed dat je erbij was, Joey Lichtjens. En heel veel plezier morgen. En natuurlijk ook voor jullie allemaal als jullie gaan kijken. En wij hier bij GPR Sportradio gaan even tot rust komen. En dat doen we samen met Lady Gaga en Bruno Mars.

0: zijn jullie een beetje tot rust gekomen, waar de luisteraars van GPR Sportradio. Dan wordt het tijd weer voor een beetje actie. En dat doen we natuurlijk in ons livecenter.
1: Ja, ja, want er is wat gebeurd in Liverpool op Anfield. Daar is Liverpool op een 1-1 gelijke stand gekomen. Voorzet was van onze eigen Cody Gakpo. En die werd binnengewerkt, binnengetikt door Alexander Isak. Ook een oude bekende van de Nederlandse velden natuurlijk. Verder is de Vuelta nog altijd bezig. Nog zo'n 130 kilometer te gaan in deze vlakke 8e etappe. Sinue Fernandez is nog steeds de eenzame blikvanger. Heeft inmiddels al een voorsprong van meer dan 5 minuten opgebouwd. Maar de verwachting is niet dat dat de sprinters die hier willen scoren vandaag in de weg zal zitten. Want er is nog veel te gaan, lang te gaan. En er komt nog een beklimming aan vlak voor het einde van deze etappe. Verder is Hoek tegen Spakenburg begonnen in de tweede divisie. Balbezit en initiatief vooralsnog bij Spakenburg. Maar de stand is nog 0-0. Verder wordt er ook nog gedart in Hongarije. 3 Nederlanders zijn daar al in actie gekomen. Wessel Nijman heeft het moeten afleggen tegen Dave Chisnell. Jermaine Wattimena heeft met 6-4 gewonnen van Andrew Gilding. En Danny Noppert die staat met 5-2 voor tegen Richie Edhouse.
0: Kijk, energie genoeg, ook in dit eerste uur van GPR Sportradio. En wij gaan ons opmaken voor het volgende uur. Dat doen we zometeen met Janet Jackson. En in het volgende uur natuurlijk amateurvoetbal. We gaan kijken in de Bundesliga. En we melden ons ook voor het wielrennen in de Vuelta. Tot zo.

0: DPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippen. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig met veel regen en zware windstoten. Vooral aan zee.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden helaas. Allereerst de A4 richting Amsterdam. Er staat nog een file voor Leidschendam. 10 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Ook de A32. Daar rijdt het ook langzaam richting Heerenveen. Tussen Steenwijk en Heerenveen-Zuid. Ongeveer 10 minuten door een spoedreparatie. En tenslotte nog de A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg zelf. 10 kilometer en 15 minuten.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
8: Chris?
10: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is die mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
20: Kippie.
21: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
26: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
27: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
28: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
29: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
30: Zometeen gaan we kijken naar de start van de wedstrijden in de Bundesliga. Natuurlijk het vervolg van het amateurvoetbal tweede en derde divisie. En

dat jullie luisteren naar GPR Sportradio. Maar natuurlijk hebben we daar ook overheerlijke muziek bij. Wij konden in ieder geval moeilijk stilzitten hier aan de start van het tweede uur, wat wij aan het verzorgen zijn met The Rasmus en In The Shadow.

Liverpool maakte de gelijkmaker, maar staat inmiddels alweer op achterstand met 1-2. In de 70ste minuut was het Morgan Gibbs-White die vanaf 11 meter binnenschoot na een overtreding van doelman Alisson Becker in de 16. Liverpool heeft nu nog maar 10 minuten om die achterstand goed te maken om een dramatische seizoenstart af te wenden. Ook twee ontwikkelingen in de tweede divisie, waar Katwijk op een 1-0 voorsprong is gekomen bij Barendrecht en Quick Boys met 1-0 voorstaat tegen Kloetingen. Feest dus in Katwijk, zo kunnen we dat stellen. Verder ook leuk om even te melden. Het schema van de Champions League is bekendgemaakt. Gisteren al de tegenstanders van PSV en Feyenoord. Maar nu

Ruim 16 minuten over drie. Je luistert naar GPR Sport Radio. Ja, en ons komt een nieuwtje ter oren over Janneke Schopman. Janneke Schopman. Ontslagen als bondscoach van Duitsland. Janneke natuurlijk onder meer zelf een van de grootheden uit eigen hockeygeschiedenis. Zelf natuurlijk speelster geweest van een oranje team die ook prijzen heeft gepakt. Trainster is geweest van onder meer SCHC in Bilthoven. Maar ze was dus bondscoach bij de Duitse hockeyvrouwen. De Duitse bond houdt de 49-jarige Nederlandse verantwoordelijk voor de teleurstellende zesde plaats op het recente WK hier in Nederland en België. Schopman was sinds november 2024 in dienst en leidde de ploeg vorig jaar nog naar zilver op het EK in München-Gladbach. Sportdirecteur Martin Schulze bedankt Schopman voor haar inzet en toewijding en benadrukte dat beide partijen met groot respect afscheid van elkaar nemen. Janneke Schopman dus weg bij de Duitse dames dankzij het toch wat teleurstellende resultaat. Want Duitsers houden van winnen, dat is een bekend fenomeen. Zometeen gaan we praten over de Vuelta a España hier in GPR Sportradio. En dat

0: heerlijke country-achtige klanken hier bij GPR Sportradio Stella Left Eye met Boston. Ja, we gaan naar ons livecenter, want Daaf, er is het nodige weer te melden.
1: Ja, in Liverpool is er weer wat gebeurd. Liverpool is opnieuw op gelijke hoogte.

0: Sparta en Kozakkenboys ook nog de 1-0 tegen GVVV.
1: Kortom, er gebeurt genoeg. Wij houden het allemaal voor jullie in de gaten hier bij GPR Sport Radio. En dat doen we met heel veel liefde en plezier. En dat doen we ook nog eens een keer over andere sporten dan alleen het voetbal waar we het zojuist over hadden.

0: genoegen om redactiechef van Wielerflits Nick Daup aan de lijn te hebben. Nick, bijzonder goedemiddag, kerel.
1: Goedemiddag, Pieter.
0: Goedemiddag. Ja, de Vuelta a España, ik zei het in de aankondiging net al, natuurlijk een van de drie grote rondes die wij kennen. En dat was volgens mij de enige waar een zekere Tadej Pogacar plannen mee had.
1: Ja, die heeft hem nog niet op zijn palmares staan, op zijn erelijst. En Pogacar is ondertussen zo'n grote renner met zo'n zegenlijst, dat hij eigenlijk is beginnen met het afstrepen van zijn bingo-kaart. En bovenaan die bingo-kaart staat toch nog wel een leeg vakje bij de Vuelta.
0: Ja, en hij is volgens mij redelijk verdienstelijk bezig, als ik het zacht mag uitdrukken.
1: Ja, hij heeft ondertussen van de eerste 7 etappes heeft hij er al 3 gewonnen. En hij staat met een minutengrote voorsprong aan de leiding na nog geen week koers. Dus alles ziet er naar uit dat hij deze Vuelta, als hij op de fiets blijft zitten en als hij niet ziek wordt, gewoon gaat winnen.
0: Nou, los van het land, hè, want we hebben natuurlijk de Tour de France, de Giro d'Italia en natuurlijk de Vuelta a España. Wat is nou het grote verschil met die twee andere grote rondes, Nick, als je dat zou moeten duiden?
1: Ik denk voor de renners dat dit de rustigste van de drie grote rondes is. Het is toch altijd een beetje het toetje van het seizoen. Heel veel renners maken een doel van de Giro en anders een doel van de Tour. En voor veel renners die dat doel niet hebben kunnen halen, die zeggen van, oh, dan doe ik de Vuelta er ook nog maar bij. Ook qua media-aandacht is het toch net wat minder. Dat wordt ook steeds minder vanuit Nederland en België. Steeds minder op televisie bijvoorbeeld ook, op de grote zenders. En het peloton is ook wat rustiger. Het naseizoen is aan de gang. En voor sommigen is het echt nog wel een groot doel, maar de meesten hebben niet superveel, laat ik het zo zeggen, uitgesproken doelen hier op dit moment nog. En dat maakt het voor die renners echt wel rustiger. Plus dat de Vuelta eigenlijk altijd wel het zwaarste parcours van alle drie heeft. Die leggen gewoon alleen maar bergen overal in. En dat ontmoedigt bijvoorbeeld ook veel sprinters om hierheen te komen.
0: Ja, want uiteindelijk als je Tadej Pogacar wil laten winnen, dan kan je onderhand niet meer verzinnen wat je zou moeten doen aan de koers. Hè? Als we nu even kijken naar de etappe van vandaag, wat verwacht je daarvan?
1: Vandaag is een etappe van ruim 170 kilometer, grotendeels vlak. Nou, op dit moment dat ik nu spreek is het nog ruim 100 kilometer te gaan. En er rijdt één iemand vooruit, een onbekende Spanjaard, die zelfs ik niet echt ken, waar ik geen nuttig woord over kan zeggen wie hij precies is en wat hij gepresteerd heeft. Maar dit heeft alle schijn van dat het een massasprint gaat worden. Er zit nog wel een heuveltje in de finale. Daar kan er nog wel wat gebeuren. Maar de meeste sprinters die er zijn, kunnen best een heuvel over. Dus eigenlijk verwacht ik wel dat dit een massasprint gaat worden.
0: En betekent dat ook dat de top 10 in het klassement gewoon niet veel meer of minder doet dan consolideren op zo'n dag als vandaag?
1: Nee, zeker vandaag gaat dit. Dit is voor de klimmers in ieder geval die in de top van het klassement staan, is dit een rustdag. En zullen vooral 2-3 sprintersploegen echt wel hier hun zin op gezet hebben. Want morgen is volgens mij ook alweer een aankomst bergop op een lange klim. Dus de krachten moeten daarvoor gespaard worden voor Pogacar en de rest.
0: Nick Daup, redactiechef van Wielerflits, dank voor je toelichting. En geniet vooral ook van deze Vuelta, want het blijft natuurlijk wel een hele mooie koers, toch?
1: Zeker, het blijft een prachtige koers. En jullie ook heel veel succes met de nieuwe show en de nieuwe zender.
0: Ja, dankjewel man, dankjewel. Ja, en wij gaan luisteren hier bij GPR Sportradio naar heerlijke muziek. En zometeen natuurlijk veel meer vanuit het Livecenter. En we maken ons ook een heel klein beetje op voor wat ons nog te wachten staat. Want straks vanaf 4 uur is hier echt de WK-finale van de dames hockey tegen Argentinië.

0: ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Pas je eindelijk

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Hallo.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers, dat is de jaag van Jumbo.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
11: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er meerdere bijzonderheden te melden onderweg. Allereerst een ongeluk bij Houten op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Vanaf Hagestein een file van 25 minuten. Ook de afrit Houten is niet te gebruiken. Verder een ongeluk op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Daarom een file van 20 minuten tussen Heerde en Epe. 3 kilometer in totaal. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A15 Gorkum-Rotterdam. Voor Sliedrecht 6 kilometer en een kwartier extra. Er is namelijk 1 rijstrook dicht.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
5: We maken ons op voor de WK-finale van de dames tegen de Argentijnen. En natuurlijk houden we het amateurvoetbal en de Bundesliga voor jullie in de gaten.

0: Script op GPR Sportradio met Superheroes. En in ons livecenter, en hij heeft de druk, maar gelukkig zit hij niet alleen, want ook Roemer is erbij, is ons eigen Daaf Beuze. Daaf.
1: Er gebeurt genoeg op de voetbalvelden. We hadden Liverpool, Nottingham, Forest natuurlijk al goed in de gaten gehouden. Dat is afgelopen. Eindstand 2-2. 2 punten dus maar uit 2 wedstrijden voor Liverpool. Geen gewenste start. Ook zijn er wedstrijden in de Bundesliga begonnen. En daar wordt er al aardig op losgescoord. Bij Union Berlin tegen Eintracht Frankfurt staat het na 11 minuten al 1-2 voor de ploeg uit Frankfurt. En nog verrassender, na 12 minuten bij Elversberg, kersverse promovendus tegen Bayer Leverkusen, staat het dus 2-0 voor Elversberg. Wat gebeurt er daar allemaal met Bayer Leverkusen? Dat gaan we goed in de gaten houden. Ook op de velden bij de tweede divisie wordt er gescoord. Katwijk staat nog steeds met 1-0 voor tegen Barendrecht. IJsselmeervogels met 1-0 tegen Volendam. Dan zien we een 1-0 voorsprong voor Jong Almere City tegen Koninklijke HFC. Een 2-1 voorsprong van HHC Hardenberg tegen Jong Sparta Rotterdam. 2-1 staat GVVV voor tegen Kozakken Boys. Zij hebben dus die achterstand helemaal weggepoetst die ik je net vertelde. En Quick Boys nog altijd met 1-0 voor tegen Kloetingen.
0: Kijk, dat zijn de betere berichten. We houden alles namelijk in de gaten. Niet alleen de top van het amateurvoetbal, maar natuurlijk houden we ook het Duitse voetbal in de gaten. En alle overige sportradio nieuws die bij ons komt, gaan we met jullie delen. En we maken ons op, want we kijken met een schuin oog al naar een zekere Maartje Pauw, onze voormalige aanvoerster van het Nederlands hockeyteam. Het straks vanaf 4 uur gaan ze het proberen om weer die wereldtitel te gaan halen. En wij hier bij GPR Sportradio gaan jullie niet alleen op de hoogte houden van overheerlijke sport, maar natuurlijk ook van lekkere muziek. Kitty Grant hier voor jullie. En zometeen keren we terug met veel meer

is natuurlijk ook al volop bezig in de derde competitieronde. Zojuist bij daarvoor die al hoe het er in de tweede voor staat. In de derde divisie, 2:30 begonnen. Het duel tussen Genemuiden en Eendijk. En de thuisploeg leidt met 2-1. ACV tegen DVS 33. Nog niet gescoord. 0-0 derhalve. En op de rode zijde van Pannenhuis, Dovo op voorsprong tegen Scherpenzeel. 2-0 is het daar. Excelsior 31 tegen SVZW kent de tussenstand van 1-0. En Hercules leidt in Friesland tegen Harkemaarse Boys. Wedstrijden zijn allemaal om 2:30 begonnen. Dan om 3:00, Heemskerk, ADO 20, speelt tegen Staphorst. Beide ploegen hebben nog het doel niet weten te vinden in dat eerste gedeelte van de wedstrijd. En Sparta Nijkerk tegen Hollandia, die weten wel wat doelpunt te maken is, want die hebben een tussenstand op dit moment van 2-2. In Tiel, tussen Tech en Sportlust 46, staat het op dit moment nog altijd 0-0. En de wedstrijd van morgen, Hogeveen tegen Purmerstein. Als jullie niks te doen hebben en je wil daar even naartoe, Hogeveen tegen Purmerstein begint, zoals gezegd, om 2:00. Kijken wij even verder naar de derde divisie B. En dan zien we dat daar 4 wedstrijden bezig zijn. Achillesveen tegen Blauwgeel 38. De Brabantse derby waar Achillesveen en Blauwgeel 38 voorlopig op een 2-2 tussenstand staan. Noordwijk leidt tegen RBC. Doen dat met 1-0. Lisse ook op voorsprong thuis op de Spekken. Excelsior Maassluis is de tegenstander. Ook daar 1-0 de tussenstand. En Portugal, zij leiden tegen Zwaluwe uit Vlaardingen. 1-0 is het daar.

prachtige muziek. En eigenlijk mag je niet onderbreken. Ik deed stiekem toch, waarvoor mijn oprechte excuses aan alle fans van Teddy Swims. Want daar hebben er een paar van. Met Lose Control. Je luistert nog altijd naar GPR Sportradio. Ja. En wij beginnen ons langzaam maar zeker op te maken voor die hockeyfinale van de dames. Het is hoegenaamd bekend, de mannen hebben het niet gered. Duco Telgekamp, een van de spelers van Oranje, heeft daar wel een heel klein beetje de zwarte piet van gekregen, omdat hij zich niet kon beheersen. En in de periode dat hij met geel langs de zijkant zat, ging het mis voor de Oranje mannen. Dus het zijn de dames die het vandaag in Amstelveen moeten gaan doen. En dat zijn we ook bijna niet anders van ze gewend natuurlijk. Maar eerder hoorden we al in deze uitzending dat het niet helemaal zonder slag of stoot ging, die wedstrijd van de dames. Want in de halve finale troffen ze België. En de Belgische meiden zijn wat dat betreft de afgelopen jaren steeds sterker geworden. En er was veel discussie over een afgekeurde treffer van het Belgische team. En er is ook heel veel over gedelibereerd. Maar ongelooflijk knap van de Belgische dames om de pijn te pakken. En uiteindelijk zijn zij het die de derde plaats hebben weten te veroveren. Want zij versloegen Australië, deden dat met 1-0. En dat is natuurlijk ontzettend knap. En de Nederlandse dames die gaan het opnemen tegen Argentinië, zoals bekend. Argentinië won van Australië, deed dat met 1-0. En daarmee hebben we een prachtig affiche zometeen daar in Amstelveen als de dames elkaar gaan treffen. Want Argentijnse dames zijn allesbehalve een hele makkelijke tegenstander. Het is niet zomaar gewonnen, maar het is wel adelverplicht daar in Amstelveen. Want de dames zouden er zomaar in kunnen gaan slagen om Xander Waard, de belangrijkste speelster van het Nederlandse team in laten slagen om vanaf 2014 elke titel te hebben gepakt. Ja, dan

0: En Quick Boys tegen Kloetingen. Nog altijd feest dus in Katwijk bij beide clubs. Ook AFC heeft gescoord in Amsterdam. De wedstrijd tegen Roda Raalte. Voor ons, wij houden dat extra in de gaten. Omdat we later deze uitzending spreken met de trainer van Roda Raalte. Die zal nu niet tevreden zijn. We gaan zien hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. En verder natuurlijk nog maar 4 minuten. En dan start die grote hockeyfinale in Amsterdam. De spanning stijgt in het Wagner Stadion. En we gaan jou 2 uur lang, of nee, zo lang zal het niet duren. Hoe lang het duurt, 1,5 uur misschien, gaan we je op de hoogte houden van die hockeyfinale. We zitten er bovenop bij GPR Sport Radio.
1: Het voelt gewoon als 2 uur. Zoveel spanning zal daarin zitten. Daaf, dankjewel jongen. En wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor het eind van dit uur. En dat doen we in Scandinavië met Ace of Base.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Ippen. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht, vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door een Russische droneaanval bij de Oekraïense hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file van het land staat nu op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht een half uur extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder ook nog andere files, zoals eentje op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier ongeveer. En in Brabant is het wat drukker op de A58 Tilburg-Breda. Vanaf Tilburg Centrum West ongeveer 10 minuten over 4 kilometer.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Pakken ze een podium?
20: Pakken ze een podium?
19: Pak zelf eens een podium.
21: Pakken ze een podium.
22: Pakken ze een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
16: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
18: Hands van voeding.
16: Aldi.
25: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
26: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
27: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
28: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
26: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
29: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
3: Ze staan al in de scrum, de dames, voor de finale tegen de Argentijnen. We houden het in de gaten en dat doen we ook met het betaalde voetbal.

0: Sportradio. Dat is een beetje wat je voelt als je luistert naar de muziek van Jocelyn Brown en Incognito. Moeilijke naam zeg. Met Always There. Gelukkig kunnen we naar het Live Center.
1: Ja, de hockeyvrouwen zijn begonnen. De aftrap was 10 minuten uitgesteld en ze zijn nu 3 minuten onderweg.

0: tribune. We gaan dat nauwlettend in de gaten houden. En we zullen het je meteen vertellen als er iets bijzonders gebeurt daar in het Wagnerstadion. Iets bijzonders gebeurt er ook op alle voetbalvelden. Zo heeft Hoek een rode kaart gekregen in de tweede divisie in de wedstrijd tegen Spakenburg, waar laatstgenoemde ploeg nog altijd met 1-0 voor staat. Ook Katwijk staat altijd nog met 2-0 voor tegen Barendrecht zojuist. Maar Quick Boys al de 3-0 tegen Kloetingen. AFC nog altijd 1-0 voor tegen Roda Raalte. We spreken later deze uitzending met Jos van der Veen, de trainer van Roda Raalte. En daarnaast staat Kozakken Boys nog altijd met 1-2 achter tegen GVVV. En dan heb ik ook nog eventjes de Bundesliga. Daar staat die promovendus Elversberg al nog altijd verrassend met 2-0 voor tegen Bayer Leverkusen. En is ook Red Bull Leipzig of Raubensport. Ik moet eigenlijk gewoon RB Leipzig zeggen. Ik associeer het altijd met Red Bull, omdat het logo nog altijd daar iets van weggeeft. Maar volgens mij klopt dat niet. Leipzig, afijn, staat met 1-0 voor tegen Mönchengladbach. Pieter?
1: Ja, ik hou van puristen en dat ben jij. Dat is hartstikke goed. Daaf Beuze houdt voor ons vanuit het Live Center alles in de gaten. En met meer dan gemiddelde aandacht natuurlijk nu voor de dames die bezig zijn met de WK-finale. Wat een geweldige prestatie zouden zij kunnen gaan verrichten als ze in eigen huis natuurlijk die beker in het goud mee naar huis gaan nemen. Ja, GPR Sportradio, daar luister je naar. De sportzender van Nederland met Maroon 5 en She Will Be Loved.

Maroon 5 op GPR Sportradio met She Will Be Loved. Kijken we even naar wat overige sportnieuws. We zijn al eerder deze uitzending bij het roeien op het WK geweest. En in het roeien heeft de Nederlandse man er 4 zonder zilver veroverd op het WK daar. Lennart van Lierop, Gert-Jan van Doorn, Elie Brouwer en Rick Rienks kwamen op de bosbaan slechts 2700ste van een seconde tekort voor de wereldtitel. Verenigde Staten gingen met het goud vandoor. Met name de 203 meter lange Van Doorn reageerde na afloop teleurgesteld op het missen van de zegen. Maar gaf aan ook trots te zijn op het behaalde resultaat en de potentie van de ploeg. En de MotoGP dan. Marc Marquez domineert de sprintrace in Aragon. In de MotoGP heeft Marc Marquez de sprintraces tijdens de Grand Prix van Aragon gewonnen. De Ducati-coureur domineerde de race vanaf de tweede startplek en zette zo zijn ongeslagen reeks in de sprints voort. Hoewel Marco Bezzecchi van Aprilia na het aanvoeren van de training en kwalificatie als favoriet gold, kon hij de Spanjaard niet bedreigen. Bezzecchi eindigde de race uiteindelijk op de 3e positie. De overwinning van Marquez was beslist na een sterke actie direct bij de start van de race.

0: en Andy Grammer met The Thing I Love About Me Is You. Ja, we wisten van tevoren, Daaf Beuze, dat dit wel eens het drukste uur zou kunnen gaan worden voor het Live Center. En ik zie ook dat je vol gefocust bent.
1: Ja, mijn volle focus ligt vooral op die WK-hockeyfinale van de vrouwen Nederland-Argentinië. Het eerste kwart zit er bijna op, het golft op en neer. Nog geen doelpunten en ook nog geen echte doelkansen gezien. Het is nu een wat sterkere fase van Argentinië dat veelvuldig balbezit heeft. Keeper Anne Veenendaal moest net voor de eerste keer ingrijpen. Echt een ware scrimmage voor haar goal. Dat houden we dus nauwlettend in de gaten. 0-0 nog altijd de stand in Amsterdam bij die hockeyfinale. Verder in de tweede divisie is Kozakken Boys op een 2-2 gelijke stand gekomen tegen GVVV vlak voor de rust. En bij Hoek Spakenburg is het bijna afgelopen. Staat Spakenburg nog altijd met 1-0 voor. Straks, over een minuutje of 7, begint ook nog in de Vriendenloterij Eredivisie Excelsior Rotterdam tegen Sparta Rotterdam. De Rotterdamse derby, die gaan we ook in de gaten houden. En op hetzelfde tijdstip in de Keukenkampioendivisie de Graafschap tegen Almere City.
0: Altijd leuk, de superboeren. Toch, die gaan we natuurlijk ook volgen hier bij GPR Sport Radio, het sportradiostation waar je nu lekker naar aan het luisteren bent. En dat gaat niet alleen maar over de sport. Dit

0: En het doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is die mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
22: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en een kwartier. En de Duitse grenscontrole veroorzaakt file op de A76 in het zuiden van het land. Vanaf knooppunt Kunderberg nu een half uur extra.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
7: Spanning neemt toe in het Wageningenstadion, waar het nog altijd 0-0 staat tussen de Nederlandse dames

0: Breekbare stem van Sam Smith hier bij GPR Sportradio met Laka Ken. Hij komt rustig aan en dan gaat hij er snoeihard in, hè, bij zo'n livecenter, toch, Daaf Beuze?
1: Zeker weten, Pieter. Even naar de hockey. Dat lijkt me het meest belangrijk op dit moment. De vrouwen spelen de hockeyfinale tegen Argentinië. Nog 4 minuten te gaan in het tweede kwart. De stand is nog altijd 0-0. De wedstrijd is aardig in evenwicht. Oranje kreeg nog wel een gigantische kans vlak voor het einde van dat eerste kwart. Freke Moes speelde de geheel vrijstaande Pintieke aan in de cirkel. Maar die wist 1-op-1 met doelman Constantin. Tino niet af te drukken. Echt een gemiste kans op die voorsprong van Oranje. Nog altijd niet heel veel vloeiende aanvallen van Oranje gezien. We gaan straks na dat tweede kwart eventjes spreken met Suus Boslo. Die is aanwezig in het Wagnerstadion en die kan ons precies vertellen wat zich daar allemaal op het veld afspeelt. Verder in de Bundesliga, geloof het of niet, Elversberg, die promovendus, is op een 3-0 voorsprong gekomen tegen Bayer Leverkusen. Het begint pijnlijk te worden voor die ploeg uit Leverkusen, Red Bull Leipzig. Nou zeg ik het weer, gewoon ja, Leipzig. Die staat met 2-0 voor tegen Mönchengladbach. Ook Eintracht Frankfurt staat nog altijd met 2-1 voor tegen Union Berlin. Verder is Excelsior tegen Sparta begonnen. En bij Excelsior, dat staat nog altijd 0-0. En ook de Graafschap tegen Almere is inmiddels onderweg. Daar ook nog een 0-0 stand. In de Premier League speelt Bournemouth nog tegen Everton. En Coventry tegen Hull City. Ook daar nog geen doelpunten.
0: Ja, je hoeft je echt niet schuldig te voelen, hoor, want je wil niet weten hoe lang mijn ouders Studio Sport van onze collega's van de NOS nog sport in beeld zijn blijven noemen. Als dat er nou eenmaal in zit, dan blijft dat een heel klein beetje hangen. Maar waar iedereen al een beetje aan begint te wennen, wij hier in de studio niet.

0: in die WK-hockeyfinale. Wie anders dan Jibby Jansen met haar kenmerkende sleeppush uit de eerste strafcorner van deze wedstrijd. Ze sleept de bal onhoudbaar hard tegen de plank aan en het Wagnerstadion ontploft werkelijk. Meer doelpunten dan Interlands heeft deze vrouw. Het is ongelooflijk,
1: ja,
0: Pieter.
1: Ja, het is echt, het is een fenomeen. Ze kan zo ongelooflijk gericht en hard pushen. En ze heeft we hebben veel van dit soort specialisten in Nederlandse teams gehad. Maar Jibby Jansen is wel van uitzonderlijke klasse. Daar ben ik onmiddellijk met je eens. Goed hoor, we gaan eens eventjes kijken hoe de vlag ervoor staat bij onze, hoe heet het, in onze derde divisie. Daar ging ik even naar kijken. Ik zat in de tussentijd op hele andere dingen te letten. Dat is natuurlijk ook helemaal niet slim. Zometeen gaan we tijdens de rust natuurlijk praten met Suus Boslo. Geeft mij in ieder geval gelegenheid om even heel rap te kijken naar een paar eindstanden. Eén momentje.
0: Dat... Ik kan je in ieder geval ook vertellen dat er gescoord is in de Premier League. 1-0 heeft Bournemouth gemaakt tegen Everton. Op de Nederlandse velden is Excelsior Sparta nog altijd 0-0. En de Graafschap Almere City, daar is ook nog geen doelpunt gemaakt. De wedstrijden in de tweede divisie die naderen zijn eind. Kozakkenboys staat daar met 3-2 voor tegen GVVV. En Quickboys inmiddels met 4-0 maar liefst tegen Kloetingen.
1: Kijk, en daarom zijn we een goed team. Want Daaf zag dat ik een beetje aan het vechten was met mijn apparatuur. Maar dat is zojuist opgelost. We kijken naar de derde divisie A, waar een vijftal wedstrijden afgelopen zijn. Het is Genemuiden, die van Eemdijk heeft weten te winnen. 3-1 is het daar geworden op de rand van de Noordoostpolder. ACV, DVS 33, 1-1 remise. Scherpenzeel wint bij Dovo. En dat is verrassend te noemen, want Dovo stond lange tijd voor in deze wedstrijd aan de rode zijde van Panhuis. En Excelsior 31 in de derby in het oosten tegen SVZW heeft gewoon hard uitgehaald. 4-0 de eindstand. En Harkemaasse Boys stond ook achter tegen het Utrechtse Hercules. Maar uiteindelijk met een 5-3 zegen hebben de Friese de punten toch in huis weten te houden. Tussenstanden die we weten bij de derde divisie A. ADO 20, Staphorst nog op 0-0. Heel veel doelpunten bij Sparta Nijkerk tegen Hollandia. 5-4 is daar al de tussenstand. En Sportlus 46, zij leiden in Tiel tegen Tech. Kijken wij even heel rap nog in de derde divisie B, waar 4 wedstrijden zijn afgelopen. Achilles Veen, dat werd al eerder genoemd in ons livecenter, wint met 3-2 van Blauw-Geel 38. Noordwijk, RBC, smalle marge, maar toch voldoende voor Noordwijk 1-0. Lisse wint ook met een smalle marge van 1-0 van Excelsior Maassluis. En Portugal tegen Zwaluwe, daar is het ondertussen 3-1 geworden. De overige wedstrijden in de derde divisie B zijn allemaal morgen. Schrijf op als je plannen hebt morgen om voetbal te gaan kijken. Vanaf 2 uur is het UD19 tegen TOGB. Dongen tegen Gemert. Goes, Rijnvogels een half uurtje later, 2:30. Dus Groene Ster tegen VVSB en UNA tegen EVV. Uit Echt is de laatste wedstrijd in de competitieronde al daar. Daar gaan we eens even kijken, want we moeten eens even in de gaten houden of wij ondertussen contact hebben natuurlijk met Suus Boslo. En dat doen wij door even op deze knop te drukken. Welkom bij deze open dag van GPR Sportradio. We hebben een connectie als ik het goed bekijk, toch? Zullen we eens even hier kijken? En dat is inderdaad waar. Dus dat betekent dat wij, als het goed is... Ja, Suus, je hangt aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ik ben er. Goedemiddag, hallo.
1: Hi. Ben je aan het genieten?
2: Fit, trouwens. Ja, zeker. Ik hoop dat jullie mij ook een beetje kunnen verstaan. Want het is hier in de pauze altijd één groot entertainment spektakel. En dat is vandaag natuurlijk niet anders. Net zo'n finale dag.
1: Nee, maar het is goed te verstaan hoor. Maar het is een smalle marge. Is er een beetje, is het een beetje te genieten daar in het Wagenerstadion?
2: Nou, en sterker nog, ik denk dat dat wel... Dat het eigenlijk maar net aan is. Die goal die viel natuurlijk net voor rust. En ja, ik denk dat het ook maar wil zeggen dat het absoluut niet vanzelfsprekend is dat Nederland hier even met die titel weggaat. Die Argentijnse vrouwen die zijn ook echt heel erg goed. Ik moet zeggen, ik had eigenlijk gedacht dat het tussen die twee, zeg maar, vanaf het begin vol vuur zou gaan. Nou, dat valt wel mee. En ja, ik denk dat Nederland er eigenlijk wel wat meer van had gehoopt. Zo in de eerste helft.
1: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar wat je terecht concludeert, dat was op voorhand natuurlijk niet voor niets een tegenstander in de finale. En het was tegen België ook niet helemaal een walk in the park.
2: Nou, zeker niet. Toen was het daaruit kun je denk ik ook al wel bewijs halen dat het absoluut niet vanzelfsprekend was. Want het had zeker ook anders gekund. En ik denk ook dat je dat... Nou, dat merkte ook. Ik was ook heel even bij de wedstrijd om de bronzen plak. Die was hiervoor. De frustratie bij de Belgen zat zeker nog heel hoog. Ze hebben overigens die wel gewonnen. En de zenuwen hier bijvoorbeeld bij het publiek, die eraan zo rond hoor. Want er zit, links van mij zit een groepje kinderen en die proberen de wave in te zetten. En dat lukt niet echt, want het hele stadion is zenuwachtig.
1: Ik kan me daar alles bij voorstellen. Tot slot, wat moet er anders om ervoor te zorgen dat ze zeker die WK-titel gaan binnenslepen?
2: Ik denk wel doorgaan met de kansen die er tot nu toe zijn geweest. Het waren er een paar kleintjes. Ik denk Pien Dieke, die zit er lekker in. Die moeten ze proberen te vinden. Misschien ook wel Tisje Moes, een nieuwkomer. Meer corners erbij. We hebben er nu één gehad en die was succesvol. Dus Jibbe Jansen, nog een paar keer als lab. Dat zou denk ik wel kloppen.
1: Dat zou super zijn. Suus Boslo, dank voor de bijdrage vanuit het Wagener Stadion. Wij blijven dat vanzelfsprekend volgen. En geniet daar ook.
2: Ons hele pakket.

Shaboozy en Miles Smith. Hier op. Ja, dat is inderdaad, dat is de titel. Dat heb je goed begrepen. GPR Sportradio, daar luister je naar. En dan kan jullie melden dat de wedstrijd die om 16:30 begonnen is in de Vriendenloterij Eredivisie

0: vol zelfvertrouwen dus doorgaan in dat tweede deel van de wedstrijd. We houden dat nauwlettend in de gaten. In de Vuelta-etappe is nog 40 kilometer te gaan. Het is nog 10 kilometer tot de tussensprint en de vlucht is nog steeds niet ingerekend. Die Sinue Fernandez heeft nog 45 seconden voorsprong. Hij vanaf het begin al eigenlijk eenzaam op kop. Na die tussensprint komt eigenlijk de berg, de enige berg die we echt in deze etappe kunnen noteren. En dan wordt het spannend om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Of Pogacar zijn naam waarmaakt en voorop gaat rijden tijdens het laatste deel van die etappe. Dan hebben we verder op de voetbalvelden nog hier en daar wat ontwikkelingen. Ik zie dat Excelsior Rotterdam as we speak op een 1-0 voorsprong komt tegen Sparta. De Rotterdamse derby is daar al een minuut of 25 bezig. En dus de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. In de Bundesliga staat promovendus Elversberg nog altijd verrassend met 3-0 voor tegen Leverkusen. En er staat Leipzig inmiddels met 3-0 voor tegen Mönchengladbach.
1: En als je denkt, wat gebeurt er eigenlijk weinig? Ja, dan gaat ineens die sluis open en dan gebeurt er van alles. We hebben een aantal zussen die het voor ons gaan doen. Dat laatste gedeelte van dit derde uur van deze uitzending van GPR Sportradio. Waar we inderdaad ons focussen op het amateurvoetbal en op de WK-finale. Bij de Oranje Dames tegen Argentinië met die 1-0 voorsprong. En we gaan zo meteen in het laatste uur napraten met de trainer van Roda.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau kampt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Aboutaleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Aboutaleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer, 10 minuten. Ook de A28 Amersfoort-Utrecht staat erbij. Vanaf Den Dolder, 10 minuten oponthoud. En dan het zuiden van het land, de Duitse grenscontrole. Op de A76. Je hebt nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Kunderberg.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
21: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
25: Mama.
24: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
26: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers... Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
27: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
28: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
29: GPR Sportradio.
30: Sportradio.
29: Pieter Tammens.
31: Ja, dit uur gaan we weten of de Nederlandse hockeydames erin gaan slagen de titel te prolongeren tegen Argentinië. Of, want het is daar ongemeen spannend.

0: zeggen.
1: Ja, Daaf, er zijn ontwikkelingen in de Vuelta die absoluut het vermelden waard zijn.
2: Absoluut leider van het algemeen klassement, Tadej Pogacar, is hard onderuit gegaan aan de hoge snelheid in het peloton. Als eerste maakt hij op links een sweeper en botst dan tegen een duo van Visma Lease bike aan. Hij blijft liggen, gaat dan opstaan, maar moet toch weer gaan zitten. Het ziet er helemaal niet goed uit voor Pogacar en dat kan het hele klassement op zijn kop gaan zetten, Pieter.
1: Laat het duidelijk zijn. We houden het in de gaten. Je luistert naar GPR.

0: vrouw lijkt het te zijn. Ah. Dus het is echt einde verhaal voor Pogacar.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, we hopen maar het beste voor hem. Want nogmaals, het is natuurlijk heel zuur om op deze manier die titel te winnen. Maar was het niet Max Verstappen die vaak zei van... To first finish, you first have to finish. Hè? Dat geldt natuurlijk ook in het wielrennen. En je zit ondertussen ook te kijken naar spanning bij de WK-finale hockey in het Wagenenstadion.
0: Ja, daar had ik het breaking nieuws eerder bij verwacht. Daar staat het nog altijd 1-0. Het is Argentinië dat wel flink druk aan het zetten is. Al 3 strafcorners heeft Oranje overleefd van Argentinië sinds die 1-0. Het derde kwart is nu over. De storm is overleefd, maar als het zo doorgaat... dan zou het me niks verbazen als Argentinië nog die gelijkmaker gaat maken. Oranje moet echt uit een ander vaatje gaan tappen in dat vierde kwart... en die 1-0 over de streep trekken.
1: Verder houden we natuurlijk het betaalde voetbal in de gaten... en praten we later deze uitzending met de trainer van Roda Raalte. Een van de promovendi die in de tweede divisie zijn gestart. Ze spelen op dit moment nog bij AFC in Amsterdam. En ik zie iemand knikken, dus volgens mij is de wedstrijd afgelopen. Hebben de Amsterdammers gewonnen of niet? Oh, 2-0 geworden.

0: Williams met het briljante Feel hier op GPR Sportradio. Ja, Daaf, je meldde het net al, de situatie in de Vuelta met het uitvallen van Tadej Pogacar. Ja, wat een trieste situatie.
1: Ja, het is een trieste aftocht hoor voor de Sloveen, die echt de ambulance ingestapt is. Inmiddels de eerste eindzege in de Vuelta. Zal dus niet voor dit jaar zijn voor de grootheid in de wielersport die Pogacar natuurlijk is. Dit was zijn grote droom, zijn grote doel om deze binnen te slepen. Maar door een flinke valpartij wordt de roet in het eten gegooid. Verder hou ik de hockeywedstrijd goed in de gaten. De WK-finale van de vrouwen. Nog zo goed als 11 minuten te gaan in die wedstrijd, waar Nederland nog altijd met 1-0 voor staat tegen de Argentijnen. De Argentijnen blijven vol druk zetten op Nederland, dat echt terug wordt gedwongen naar de eigen goal toe. Het is dus nog ruim 10 minuten volhouden. En dan gaat de vierde wereldtitel op rij naar Nederland. Laten we het hopen, Pieter.
0: Ja, ik wou net zeggen. De huid en de beer. En altijd een beetje voorzichtig blijven, hè, Marieke. Snap je? Ja, over. Want ja, het is toch wel lekker om dat in eigen huis te gaan houden. Zometeen, later in deze uitzending, praten we nog met Jos van der Veen. Hij is de trainer van Roda Raalte. Ook vandaag de derde wedstrijd voor hen geen punten weten te pakken, want ze verloren met 2-0 van AFC in Amsterdam. Gaan wij je luisteren bij GPR Sportradio naar Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: hebben het al vaker gezegd. Het is uitermate spannend daar in het Wagenerstadion. En nog altijd die smalle marge en spanning alom, volgens mij, Daaf.
1: Ja, de strafcorners vliegen je werkelijk om de oren hier. Net eentje van Oranje nadat Felix Albers de bal slim op de voet van een Argentijnse plaatste. Maar nu alweer twee keer Argentinië achter elkaar. Maar Nederland houdt stand. Staat nog altijd met 1-0 voor. 8,5 minuut nog te gaan. En de Argentijnen zijn in de aanval. In de Vuelta, zoals net gezegd, mocht je het gemist hebben. Pogacar is ten val gekomen en kan niet verder. Moet de koers verlaten. En op dit moment is het Van Aert die vooral profiteert. De koers gaat ook zonder Pogacar natuurlijk verder. Van Aert steekt zijn wiel als eerste over de streep op de top van de Barks. Goed voor 3 bergpunten. En zonder Pogacar ligt ook dat nevenklassement nu helemaal open. Van Aert staat daar virtueel tweede dankzij deze punten. En ook de Vuelta-etappe nadert dus zijn einde. Dat houden we in de gaten hier bij GPR Sport Radio.
0: Ja, langzaam maar zeker tikken de seconden weg daar in het Wagenerstadion. En met een lichtgekleurde bril op hopen we natuurlijk op een resultaat met oranje kleur. Vind je niet?
1: Ik heb een flink gekleurde bril op, hoor, Pieter.
0: Laat ik net zeggen. Nou, en ik ga luisteren naar Terrence Terdarby

0: even weghalen. Daaf, wat is er gebeurd?
1: Ja, het is 1-1. Het zat er al even aan te komen. Hij hing al eventjes in de lucht. Maar de Argentijnse dames zijn op een 1-1 gelijke stand gekomen tegen de Nederlandse hockeydames in de WK-finale. Dat was de zoveelste strafcorner op rij. De vijfde in totaal al voor de Argentijnen. En het was er eentje te veel, want de bal ligt in het doel met nog zo'n 6 minuten te gaan.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Hallo.
19: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
20: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
20: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
20: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Pieter Tammens.
4: In het Wageningenstadion straks de shootouts om te gaan bepalen wie de wereldtitel pakt. De Oranje Dames of wordt het toch Argentinië?

0: Lost Frequencies waren dit hier op GPR Sportradio, waar we toch met de neus in de boter vallen als het gaat om spanning in een WK-finale. Vind je niet, Daaf? Want ja, er moet op dit moment zelfs getost gaan worden.
1: Ja, spannender dan dit gaat het niet worden. Het komt aan op shootouts. Het is over het vierde kwart. De stand 1-1. Oranje stond lang met 1-0 voor, maar Argentinië bleef aandringen en maakte dan toch die 1-1 in de slotfase. Het worden dus shootouts. Nederland over het algemeen beter in die shootouts dan Argentinië. Dat leert het verleden. Maar ja, wat hebben we aan het verleden vandaag? Vandaag is het heden. En we gaan zo meemaken hoe dat gaat eindigen. Verder wil ik je nog eventjes meenemen naar de Bundesliga, waar alle wedstrijden afgelopen zijn. Union Berlin 3-3 geëindigd tegen Eintracht Frankfurt. Elversberg heeft de stunt voltooid. Heeft met 3-2 gewonnen van Bayer Leverkusen. Dat dus nog bijna terugkwam in de wedstrijd. En dan nog FC Köln. Dat met 3-2 won van Hoffenheim. Met 2 goals van de Nederlandse spits Thijs Dallinga.
0: We gaan ons zo meteen opmaken. Dus inderdaad voor die shootouts. Daar houden we natuurlijk de blik op. Kan ik nog in de tussentijd. Want dames zijn zich aan het klaarmaken. Melden dat. Dat is een voetbalbericht. Santos ontbreekt bij Sparta vanwege transfer. Perikelen. In het voetbal heeft Sparta Rotterdam het vanmiddag in de stadsderby tegen Excelsior moeten stellen zonder Rayoni Santos. De 21-jarige vleugelspits is volgens trainer Rogier Meijer met zijn hoofd niet bij de wedstrijd vanwege zijn nadrukkelijke interesse van PSV. Eindhovense club zou de aanvaller graag willen overnemen van de Kasteelheren. En vanwege de onrust rondom zijn mogelijke transfer is in overleg besloten dat Santos niet tot de wedstrijdselectie zou behoren voor het duel van zaterdagmiddag. Ja, dat blijven altijd perikelen zo in deze periode als de transferwindow nog niet open is. Ja, de shootouts die zijn in volle gang op dit moment, Daaf.
1: Ja, de eerste bal van Oranje die gaat niet in het doel. Dus het is een hele valse start voor Nederland. Als Argentinië zo ook mag gaan aanleggen voor die eerste shootout. En ik met mijn oranje bril op, dan toch hoop dat die ook misgaat.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, het is uitermate spannend. Hè? Want voor diegenen die denken van ze hoeven alleen maar een klap op het doel te geven. Je moet inderdaad letterlijk en figuurlijk met zo'n shootout richting de keeper. En dat is zowel voor degene die de bal moet tegenhouden als degene die je moet proberen te scoren. En absoluut. De thriller, toch, Daaf?
1: Absoluut. Argentinië gaat nu aanleggen. Ook goed om even te vermelden. 2 wedstrijden nog op de Nederlandse velden. Excelsior Sparta, de Rotterdamse derby. Daar staat het 1-1 in de 50ste minuut van de wedstrijd. En ook in de keukenkampioendivisie wordt er volop gevoetbald door de Graafschap en Almere City. Ook daar is de stand 1-1 in de 53ste minuut.
0: Ja, en nu is het altijd een kwestie van geduld hebben daar in het Wagener Stadion. Waar zowel de Argentijnse dames als de Nederlandse dames natuurlijk een behoorlijk hoge hartslag zullen hebben. Je krijgt 8 seconden de tijd om te proberen de keeper te verschalken. En voorlopig is het wachten op het signaal voor de Argentijnse speelster om aan te gaan leggen. Waar is het wachten op, denk jij, Daaf, als we zo eens kijken?
1: Ja, we zien Victoria Granato klaarstaan. Doelpuntenmaakster ook voor Argentinië, die de gelijkmaker maakte. Het was Pien Sanders net voor Oranje, die dus niet het doel wist te raken. Nu de aanloop wel bij Granato. En dan zien we dat Argentinië wel raak schiet en dus al na 2 shootouts op een 1-0 voorsprong staat.
0: Het is niet te geloven hoe ongelooflijk spannend het daar is. Nou, in afwachting van de volgende speelster laat ik in ieder geval even voor wat betreft de tweede divisie, want zometeen gaan we praten met Jos, de trainer van de mannen van Roda Raalte. En die gaan we zometeen spreken over de wedstrijd die zij hebben gespeeld in Amsterdam. Ik heb het over Jos van der Veen. Ze hebben die wedstrijd verloren met 2-0. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. En straks zal ik ook melden hoe het ervoor staat bij alle gespeelde wedstrijden. En ik zie volgens mij weer geen goed nieuws vanuit het Wagenerstadion, Daaf.
1: Nee, ook Felice Albers heeft niet het doel weten te raken. Dus het blijft 0-1 voor Argentinië. En het ziet er niet goed uit voor de Nederlandse vrouwen.
0: Nee, dat ziet er zeker niet goed uit. We blijven het, zoals je merkt, hier bij GPR Sportradio natuurlijk op de voet volgen. Zodat we kunnen zorgen dat we, hetzij de titel, hetzij een zilveren medaille live kunnen gaan melden. Want nu ligt de druk vooral bij de Argentijnse speelster. Die nu klaarstaat met het arbitrale trio ondertussen er rondomheen. En ook zij mag in 8 seconden gaan proberen de keepster te verschalken.
1: Ja, en ondertussen is er ook nog een kilometer of 10 te gaan in de Vuelta. Dat houden we ook nauwlettend in de gaten. Als Argentinië inderdaad een grote slag kan gaan slaan door die tweede bal in het doel te krijgen. En dat lukt. En hoe de bal vliegt zowaar de kruising in. En dan is het een 2-0 voorsprong voor Argentinië na 4 genomen shootouts. En het begint er steeds slechter uit te zien voor Oranje in deze WK-finale, Pieter.
0: Dat begint het zeker. En aan de inspanning lag het niet. Maar als je dan kijkt naar de situatie en zuur, zeggen ze vaak in de hockeywereld, op het moment dat ze de grip beginnen te verliezen of zelfs verliezen. En ik kan me alles voorstellen dat dit een behoorlijke tegenvaller is voor het Oranje team. Hoewel, laten we nou nog niet in paniek raken. Want laten we eerlijk zijn, je moet ze wel allemaal maken.
1: Ja, die bal die vliegt er nu wel in bij Nederland. Het is 1-2. En dit moet toch wat hoop geven op een goed einde. Maar Anne Veenendaal zal wel met een goede redding moeten gaan komen. Of er zal iets mis moeten gaan bij Argentinië. Om toch die vierde wereldtitel op rij te prolongeren hier in het Wagnerstadion. Dit geeft wel hoop. Als we toch nog eventjes met een ander oog naar de Vuelta kijken, worden de laatste 10 kilometer dus ingezet. Helaas met nog een valpartij, niet de eerste van vandaag. Carlos Rodriguez en Carlos Canal zijn daarbij betrokken. Maar vooral de Zwitser Roland Talman is zwaar geraakt. Zijn rug en schouder zijn hevig geschaakt en bebloed. En in een gescheurde outfit vertrekt hij weer. Het is daar Xavier Miquel Asparren als leider in de koers. Hij is wat weggeslopen van het peloton, maar Visma Liezenbike controleert op 20 seconden achterstand die etappe vooralsnog. En daarom is de verwachting dat Matthew Brennan, de grote sprinter van deze Vuelta, hoog oog kan gaan gooien in die sprint. Zoals Argentinië ondertussen al de 3-1 weer heeft gemaakt, Pieter.
0: Ja, het begint er steeds zwaarder uit te zien daar in het Wagenerstadion in Amstelveen. Want naar het zich nu laat aanzien, zou de druk wel heel erg groot worden op het Nederlandse team. En ja, nu weer missen is denk ik wel eindoefening. Wat denk jij daarvan?
1: Ik denk het ook. Dan kan het in één keer klaar zijn voor de Nederlandse vrouwen. Het vertrouwen is ook niet meer van de gezichten af te lezen van de speelsters die nog klaarstaan om straks richting die Argentijnse doelvrouw te gaan. 3-1 dus inmiddels de stand. En ja, echt de koppies die lijken het al een beetje te hebben opgegeven bij Oranje. Voorovergebogen zien we hier ook Felice Albers staan die net de tweede niet in het doel wist te krijgen. De Argentijnse dames vol spanning op het gezicht. Nederland nu dus weer aan zet. Het is met nummer 18 Freke Moes die het moet gaan doen. Die dit toernooi naar 100ste Interland speelde. Tegen China, daarin ook de 1-0 scoorde. Oudere zus van Guusje Moes, die ook bij de selectie zit. Zij gaat op de Argentijnse doelvrouw af. Maar ook zij weet vooralsnog niet het doel te vinden. Nee, daar blijft het ook bij. Het is Nederland dat nog maar 1 doelpunt heeft weten te maken, Pieter.
0: Ja, dat betekent dat de Argentijnen, als ik even heel snel reken, gewoon op matchpoint staan op dit moment. Als ze gaan scoren, dan betekent dat een zilveren medaille voor de Oranje dames. En gezien de palmares van het Nederlandse team is dat natuurlijk het laatste wat je wil al helemaal in eigen land. Maar voor die Argentijnen, ja, die hebben als het gaat om timing natuurlijk wel uitstekende zaken gedaan. En hebben wat dat betreft het allemaal in eigen hand nu. Dus ja, je zal maar die speelster zijn die 8 seconden de tijd krijgt om te gaan proberen te scoren. En die staat er op dit moment klaar voor.
1: Het is Sofia Cairo aan de Argentijnse zijde. Die mag de 1-3 dan gaan maken voor Argentinië. En die doet dat ook. En dan is het afgelopen. Argentinië gaat er vandoor met de WK-winst. En de Oranje vrouwen lukt het niet om dus die vierde wereldtitel op rij te winnen in het eigen Nederland in Amsterdam. En de vreugde is gigantisch bij de Argentijnse vrouwen. En aan de andere kant zien we de Oranje dames naar de grond zakken. Er vloeien tranen, zeker bij de speelsters. Die het doel niet wisten te vinden. En tranen van geluk zie ik aan de andere kant ook op de tribune, maar ook op het veld bij de Argentijnse speelsters. Ja, mooie taferelen vanuit Argentijnse oogpunt. Maar toch, we zeiden het al, met die oranje bril die wij toch een beetje op hebben, is dit toch pijnlijk om te zien.
0: Ja, ik zag het vooral in de blik van Xander Waard. Zij in het WK van 2014 was zij een van de jongelingen. Nu natuurlijk de ervaren dame. Het is zilver gewonnen, hoewel het voor de meiden zal gaan aanvallen. aanvoelen als zilver verliezen. Want je verliest natuurlijk het goud. Dat is wat je er natuurlijk wel aan moet gaan concluderen. En met toch ook de bronzen medaille voor de mannen is dit niet helemaal het WK waar ze op hadden gehoopt. Je luistert naar GPR Sportradio, altijd actueel. En dat zijn we nu ook met helaas de nederlaag voor de Oranje Dames tegen Argentinië, die dan met de weer

0: Ten Hartman hier op GPR Sport Radio. En I Can Dream About You brengt ons naar een goede 9 minuten voor 6. Mannen, daar aan de andere kant, onze Roemer en onze Daaf. Er is denk ik nog wel wat te melden ook over de Vuelta, hè?
1: Jazeker, de finish is as we speak eigenlijk al geweest. Brian Cocard is de winnaar van de 8e etappe van de Vuelta. Ook in die laatste sprint weer een val in het wiel van Brennan. Gaan er een paar onderuit met een renner van Lotto Intermarché die als eerste onderuit smakt. Ook daar zijn er weer wat renners betrokken. Maar het is dus Brian Cocard naar een verrassende zege. Met 3 op een rij sprinten ze om de zege. En het is dus die Cocard die het verrassend haalt. Mats Pedersen strandt op 2, Jordi Meus is 3 en Matthew Brennan kwam er niet aan te pas vandaag. Ook verrassend.
0: Ja, dat is zeker verrassend. En we maken gelijk een bruggetje richting het amateurvoetbal. Want we hadden het al aangekondigd dat wij gaan napraten. En dat doen we met Jos van der Veen. Jos van der Veen, de trainer van Roda Raalte, promovendus. En vandaag gespeeld tegen AFC op Goed Genoeg. Jos, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Als ik aan scorebordjournalistiek doe, was het wel bijna een punt, of niet?
2: Dat heb jij zeker goed gezegd. En dat was ook meer dan terecht geweest. Want ik vind dat wij echt een goede wedstrijd hebben gespeeld. En het was terecht geweest als we met minimaal een punt richting Raalte zouden vertrekken.
0: Ja, ik zal hem eventjes kort duiden. Floris van der Linden scoorde in de eerste helft in de 31ste minuut. Maar de 2-0 en daarmee de eindstand, die kreeg je echt letterlijk en figuurlijk pas aan het eind om de oren. En als we dan puur en alleen naar de stand in de competitie kijken, dan, dan sta je wel onderaan. Maar je staat bekend, Jos, als iemand die echt vanuit een visie werkt. Als je nu dat verschil tussen de derde divisie, waar jullie vorig jaar kampioen worden, en nu de tweede divisie over 3 wedstrijden kan duiden. Wat is dat dan?
2: Ja, met name intensiteit. Dat is denk ik het grootste verschil. Dus wij hebben de eerste wedstrijd Jong Sparta gehad. Die was al een heel stuk verder in hun voorbereiding. De tweede wedstrijd De Treffers. Dat is vorig jaar de nummer 2 van de competitie. En nu hebben we tegen AFC echt heel goed weerstand geboden. Sterker nog, we waren de beste van het veld. En dan zijn de momenten die uiteindelijk de wedstrijd doen beslissen. De eerste goal van Floris was, ja, dat is echt een kwaliteitsgoal. Op het juiste moment een duwtje uitdelen in het duel. En uiteindelijk 1-op-1 komen met de keeper. En het tweede doelpunt had nooit geteld mogen worden. De scheidsrechter, de grensrechter steekt de vlag in de lucht. En dan moet je als scheidsrechter direct fluiten. Dat is niet gebeurd en uiteindelijk kunnen ze daardoor nog iemand 2-1 op onze keeper laten komen. Maar goed, dat was voor de statistieken. Zoals gezegd, we zijn trots op onze ploeg en we hebben het gewoon veel beter gedaan dan de afgelopen 2 wedstrijden. En we zijn groeiende als groep.
0: Ja, groeiend als groep geef je inderdaad al aan. Wat dat betreft, volgende week wacht er een thuiswedstrijd tegen Kozakken Boys. Dat is er ook weer één waar je je tanden op stuk kan bijten, denk ik.
2: Kozakken Boys moeten we nog volledig analyseren. Maar is in ieder geval een gerenommeerde ploeg die al jaren op het allerhoogste niveau speelt. En wij kijken gewoon van week tot week. En elke week, als wij in dit proces elke week zulke stappen kunnen zetten als dat we nu laten zien, dan zijn we op de goede weg. En dan hebben we er alle vertrouwen in dat het uiteindelijk punten op gaat leveren.
0: Ja, toch met een kleine glimlach die bus in terug naar Raalte.
2: Nee, dat heb ik niet. Op het moment dat je verliest en helemaal de manier waarop is dat gewoon zuur. Dus ik ga niet met een kleine glimlach de bus in. Maar wel met het gevoel van ja, we komen er steeds dichterbij. En we raken steeds meer het niveau aan, ook in grote fases van de wedstrijd. Dus ja, dat is alleen maar goed.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. En wat meer intensiteit en veel ontwikkelpotentieel nog. Dus ik wens jou, Jos, en dank voor je reactie. En natuurlijk alle mannen van Roda Raalte. En dat blijft natuurlijk mooi als je promoveert om dan te gaan wennen aan dat nieuwe niveau. En inderdaad, als je puur kijkt naar de tegenstanders die jullie hebben gehad, was het ook niet de makkelijkste competitieronde. En nu de volgende keer maar gewoon punten pakken, vind je niet?
2: Absoluut, daar gaan we voor.
0: Oké, Jos van der Veen, trainer van Roda Raalte. Dank voor je snelle reactie. Goeie reis terug met de bus. En wij hier bij GPR Sportradio gaan even een beetje uithijgen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die hockeyfinale, waar iedereen toch het zweet een beetje van op de bovenlippen had staan. Die conclusie kunnen toch wel trekken, toch, Ed Sheeran?

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!
13: Voor die 2

0: korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
2: Kippie.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Andy Houtkamp.
13: Nederland is dan wel geen WK-kampioen geworden, hockey. Maar toch hebben wij een leuke en zeer gevarieerde sportshow voor u. De komende 5 uur op GPR Sportradio.

0: Ja, heerlijke muziek hier natuurlijk bij Grand Prix Radio. Oftewel, zoals het tegenwoordig heet, de GPR Sportradio. Want dat is genieten elke dag weer. Heel veel live sport. En de laatste nieuwtjes daarover gesproken. Op dit moment, op deze mooie, bijzondere dag, is het ook een bijzonder moment in de Vuelta. Tadej Pogacar had in de eerste 8 etappes al een voorsprong van bijna 4 minuten opgebouwd. Maar vandaag moest de Sloveen noodgedwongen stoppen. Afstappen dus, na een zware valpartij. Met nog 33 kilometer te gaan, zat Pogacar aan de linkerkant van de weg en verloor hij de controle over zijn fiets. Hij nam meerdere renners mee in zijn val en de vijfvoudige winnaar van de Tour de France kwam hard terecht op zijn bovenarm. Zijn linker bovenarm om precies te zijn. En hij bleef lang op de grond zitten. Het is de eerste keer dat Pogacar moet opgeven in een grote ronde. En van 20 tot en met 27 september staat nog wel het wereldkampioenschap in Canada op het programma. Maar ja, het is te hopen dat hij dan tegen die tijd fit genoeg is. De Sloveen werd trouwens de afgelopen 2 jaar al wereldkampioen en heeft vaak gezegd dat hij zijn wereldtitel graag wil prolongeren. Maar hij wilde ook graag de Vuelta winnen. Want dat was de enige grote ronde die hij nog niet had gewonnen en ook nu dus niet zal winnen. Dit is dus uw favoriete sportradio, mag ik wel zeggen. GPR Sportradio. En wij hebben de komende 5 uur veel live sport voor u. Met gemaakt wordend door 4 mensen. Ik mag wel zeggen 5 mensen, want ik mag mezelf er ook bij rekenen. Dat zijn Martijn Koedam, die gaat u veel horen, want hij zit in het zogenaamde matchcenter, laten we het maar noemen, het sportcentrum van de Nederlandse radio. Devin van Putten, de redactie. Roemer van den Berg, redactie. En Mika Hoppenbrouwers, hij doet de techniek. Maar eerst naar Martijn, want er wordt op dit moment ook flink gevoetbald, Martijn.
1: Er wordt flink gevoetbald op de Nederlandse velden. Zo hebben we in de keukenkampioen-divisie een krakertje, toch wel, eigenlijk, van origine. De Graafschap tegen Almere City. En Almere City leidt in Doetinchem met 1-3, 2 doelpunten van Ferdi Druijf. En net nog, in de 80ste minuut van Enzo Cornelis, maar ook in de Eredivisie is er nog best wel een spannende wedstrijd. Een Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta. En daar is de stand nog altijd 1-1 in de 85ste minuut. Dus op beide velden toch nog wel veel om voor te spelen.
0: We gaan ook nog hele andere mooie voetbalwedstrijden voor u volgen. Maar dat gaat u allemaal horen. En natuurlijk ook een opvolging op het WK-verlies van de dames bij de hockeyers. Maar u luistert, en dat is het allerbelangrijkste, naar GPR Sportradio.

0: Ja, prachtige muziek. Wat wilt u nog meer eigenlijk op deze prachtige zaterdagavond? Want alles is leuk en mooi op zo'n eerste dag van GPR Sportradio. Even wat berichten. Eerst golf in Engeland. Luiten, Van Driel en Torop hebben alle drie de cut gehaald. En dat is voor het eerst dit jaar dat ook Torop, Mike Torop, een jonge jongen die voor het eerst op het hoogste niveau golft, ook de derde en vierde dag mee mag doen. Leuk en goed dat ze dat deden in de regen in Engeland. Dan de honkbalhoofdklasse. De halve finales zijn geweest. Nederland tegen de Pirates. Of Neptunus tegen de Pirates. Ten koste van Kinheim heeft Neptunus de Holland-series bereikt. En Pirates ten opzichte van de Twins werd het 3-0. De Twins uit Oosterhout. Dus de Holland-series. Eigenlijk als vanouds Neptunus tegen Pirates. En Martijn, hoe is het met voetbal?
1: Nou, in het voetbal, vooral in de keukenkampioendivisie, weer een ontwikkeling. De Graafschappen 1-4 achter. Dus Almere 1-4 voor. Problemen voor Thomas Duivenvoorde. In Doetinchem en dan in de
0: gedroomde trainer eigenlijk.
1: Van die gedroomde trainer, maar de gedroomde aanwinsten die blijven toch wel achter daar in Doetinchem. En dus bij de eredivisiewedstrijd is nog altijd 1-1 tussen Excelsior en Sparta. 90ste minuut, blessuretijd nog onduidelijk. Dus de spanning loopt daar behoorlijk op in een wedstrijd die op en neer gaat. Dus nog heel veel voor te spelen in Rotterdam.

0: beetje weg, want er is gescoord in Rotterdam. En voor welke Rotterdamse club?
1: Ja, het is Excelsior die er met de volle winst vandoor gaat in de Rotterdamse derby. Het is invaller Nesto Groen die de bal erin kopt in de 92e minuut. Dus dat is feest op Woudestein.

0: Tjongejonge Martijn, in het sportcenter. Tranen in Rotterdam.
1: Tranen in Rotterdam, want die winnen de Rotterdamse derby in de allerlaatste minuut door een doelpunt van Nesto Groen. En dat doen ze goede zaken mee, want ze klimmen in de Eredivisie-ranglijst, de Vriendenloterij-Eredivisie-ranglijst, naar plek 6. En Sparta blijft steken op plek 9. En straks hebben we nog veel meer live voetbal bij Grand Prix Radio.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou.

0: op odido.nl/business.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
17: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
21: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
22: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
23: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
22: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
24: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Ons CW-fotoboek is er.
28: Spannend.
27: Wat is hij mooi geworden?
28: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
27: Het voelt alsof we er weer zijn.
29: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: Pak
29: deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Andy Houtkamp.
3: Het komend half uur, overigens welkom dat u weer luistert, gaan we beginnen met Tottenham tegen Newcastle. Dus Jean-Paul van Hekken, Mickey van der Ven voor Tottenham tegen Sven Botman van Newcastle. Dat wordt een hele interessante wedstrijd. We gaan kijken of, denk het niet, Veerman meedoet voor Dortmund. En we gaan natuurlijk om 6:45 naar het matchcenter, het livecenter moet ik zeggen, van onze prachtige radio. Ons prachtige radiostation, sorry. Voor AZ Go Ahead. En Martijn zit in dat livecenter. En vertel eens wat leuks over AZ Go Ahead. Want nou, het is, zijn leuke dingen.
4: Ja, het is in principe de eerste topper van dit nog jonge Eredivisie seizoen. De nummer 1 AZ tegen de nummer 2 Go Ahead Eagles. Als we dan even naar de opstellingen gaan kijken, zien we dat bij AZ op het doel gewoon weer Jari de Busser staat. En die speelt natuurlijk voor het eerst tegen zijn oude club. Heeft daar 65 officiële duels gespeeld.
3: Ja,
4: beker gewonnen.
3: Dat is lastig.
4: Ja, dat lijkt me ook best wel lastig als je weer tegen je oude ploeg speelt. Ja. Waarvan je iedereen nog kent. Voor hem heeft hij in zijn defensie staan Chaves, Schouten, Goes en Dijkstra. Op het middenveld van AZ zien we Koopmeiners, Kwakman en toch Kees Smit. Kees Smit die vorige week gewisseld werd. Daar was hij niet heel blij mee. De trainer was ook niet heel blij met hem. Ja. Omdat hij wat gefrustreerd was. En voor de rest voorin. Bij AZ zien we Patachi, Daal en Meerdink. En wil je nog wat vragen, Andy?
3: Ja, want ik ben benieuwd of er nog spelers zijn waarvan je zegt, nou, die had ik eigenlijk verwacht, maar die zijn er niet. Want over een paar dagen, einde van transferwindow.
4: Nou ja, bij AZ is het natuurlijk altijd een dingetje met Kees Smit. Ja. Die loopt er nog altijd tussen.
3: Ja, het verbaast me dat hij speelt.
4: Ja, nou, hij speelt sowieso nog. Dus ja, je weet het nooit in deze voetbalmarkt. Maar het lijkt dat de jongen Smit gewoon gaat blijven. Als we dan gaan kijken naar Go Ahead, de opstelling. Daar zien we achterin Houk, de doelman, Semstedt, Dirksen, Kramer en Dean James. Op het middenveld Lindhorst, Meulensteen en Edwardsen. En voorin Tengstedt, een van de topscorers van de Eredivisie. Matoush Shoerij en Erik Vlatakker. Ja, dat zijn dus de 22 namen die het om 6:45 op gaan nemen tegen elkaar. Hier ook live te volgen bij GPR Sportradio.

0: U luistert naar GPR Sportradio. En wel omdat er heel veel sport te doen is. Op dit moment even nog wat rustiger. Maar we gaan nog hele mooie dingen voor u volgen in ons livecenter. Want wat te denken van Borussia Dortmund tegen HSV. Zojuist begonnen zonder Joey Veerman in de basis. En bij HSV helemaal geen Nederlanders. Veerman verloor met Dortmund vorige week voor de Supercup met 2-1. We gaan in La Liga natuurlijk kijken naar Sevilla tegen Atletico Madrid. En heel interessant hoor, in de Serie A de nummer 8 Juventus tegen nummer 16 Parma om 9:15. Juventus won vorige week van Frosinone. En Parma verloor van Cagliari. En Teun Koopmeiners van Juve zal voor de Europa Cup tegen zijn broertje gaan spelen met die bij AZ speelt. En AZ gaan we straks uitgebreid over hebben. En over de Premier League. Over de wedstrijd tussen Tottenham en Newcastle United, Martijn.
1: Ja, allebei niet fantastisch begonnen. Al waren er wel wat problemen bij Newcastle voorafgaand aan het seizoen. Trainer natuurlijk weggegaan, de succescoach. Veel jong talent opgehaald. Speelt nu dus Tottenham tegen Newcastle. Tottenham ook een valse start gehad, zo kunnen we het wel benoemen. Vorige week 3-0 onderuit tegen Brentford. En Newcastle speelde dan gelijk tegen Liverpool met 2-2. Dat is helemaal geen verkeerde start voor Newcastle United. Die wedstrijd volgen wij dus ook hier live bij GPR Sportradio.
0: Ja, er is al een gele kaart heel snel, hè?
1: Er is al heel snel een gele kaart voor onze landgenoot in het centrale duo. Mickey van de Ven, tevens ook aanvoerder van Tottenham Hotspur, heeft al een gele kaart binnen 7 minuten. Dat is vrij snel.
0: En dan zal ik u nog even de uitslagen uit Duitsland geven. Want die wedstrijden zijn vlak voor aanvang van onze uitzending afgelopen. En toch wel wat hele aardige uitslagen, hoor. Wat te denken van Elversberg. Dat is promovendum in de Bundesliga. Die wint met 3-2 na een 3-0 voorsprong van Bayer Leverkusen. Keulen wint met 3-2 van Hoffenheim. Mainz 0-5. Van Paderborn tegen Paderborn 0-0. Leipzig tegen Borussia Mönchengladbach is geëindigd in 3-0 voor Rasenballsport Leipzig.
1: We hebben live nieuws vanuit Duitsland. Je had het er net al heel even over. Dortmund is daar op een 1-0 voorsprong gekomen in de 9e minuut door hun spits Serhou Guirassy. Dus dat is breaking in pers van de pers.
0: Nou, perfect. Nou, nog een paar uitslagen. Union Berlin tegen Eintracht Frankfurt is 3-3 geworden. En dus Borussia Dortmund tegen HSV op dit moment bezig. 1-0 voor Dortmund.

0: De eerste dag van GPR Sportradio is natuurlijk een beetje een droom. Maar het is ook een droom als je 16 jaar bent en je speelt bij HSV. En je hebt in de beker een assist gegeven en een keer gescoord. Vorig jaar precies 1 minuut gespeeld. 16 jaar, ik zeg het nog maar een keer. Hij heet Louis Lemke en hij staat gewoon als linksback in de basis bij Dortmund tegen HSV. Wel 1-0 voor Dortmund. Er zijn nog meer wedstrijden op dit moment aan de gang. Onder andere ook in de tweede divisie.
1: Inderdaad, in de tweede divisie is het om 6 uur begonnen, de treffers tegen Rijnsburgse Boys. En net voor rust is het. Het is nu nog, zijn om 6 uur begonnen, dus het is echt bijna rust. 0-1 voor Rijnsburgse Boys. Dus misschien wel kopzorgen voor hoofdcoach Theo Jansen. Als we dan kijken naar de eredivisie, staat AZ tegen Go Ahead op het punt van beginnen. Beide ploegen zijn elkaar aan de handen aan het schudden. En in de Premier League staat het nog altijd 0-0 tussen Tottenham Hotspur en Newcastle United. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren.
0: Ja, want ik heb nog een vraag aan jou.
1: Ja.
0: Later vanavond hebben we Sassuolo tegen Torino. En dan denk je, nou, Sassuolo, Torino, moeten we daar nog iets van noemen bij het voetbal? Maar dat is een leuke wedstrijd, omdat daar toch 2 paar jongens zijn die we kennen.
1: Nou, daar spelen behoorlijk wat jongens die we kennen. Zullen we kijken bij Sassuolo, Cas Odenthal van NEC.
0: Scoorde vorige week.
1: Die scoorde vorige week. Je hebt Muric, de doelman, die heeft bij NAC en Willem II gespeeld. Fede Leysen, misschien iets minder bekend bij Jong PSV, Jay Itzes. Indonesisch international, ook bij Eindhoven Go Ahead gespeeld. En Nemanja Matic, misschien wel de bekendste naam. Toch in het mondiale voetbal. Ook een jaartje bij Vitesse, daar kennen wij hem van. Maar bij Torino zien we ook Kian Fitzgim, die afgelopen zomer van Ajax naar Torino is gegaan. Dan hebben we nog wel wat andere jongens die bij Torino spelen, die een verleden hebben in de eredivisie. Oris Titano van Volendam, Marcus Pedersen van Feyenoord en Zakaria Abouglal van AZ en PSV. Dus behoorlijk wel wat bekende bij een wedstrijd waarvan je normaal zou denken.
0: Zullen we die wedstrijd dan vanavond ook maar gaan volgen hier op GPR Sportradio?

0: U luistert naar GPR Sport Radio en wij volgen voetbalwedstrijden voor u. Onder andere ook de dingen die buiten het voetbal gebeuren. Namelijk, nog 2 dagen dat mensen van de ene club naar de andere kunnen gaan. Hedley van Telstar is bijvoorbeeld naar Casablanca, naar Marokko. En een hele aardige en een pikante in Engeland is Daniel Munoz. Hij is van Crystal Palace naar Nottingham Forest gegaan. En dat is niet zo gek, want zijn trainer daar is zijn trainer ook bij Crystal Palace geweest. En dat is Glasner, de Zwitser. Over Engeland gesproken, even wat wedstrijden die geweest zijn. Coventry City tegen Hull City. AFC Bournemouth tegen Everton 1-1. Coventry verloor trouwens van Hull City met 1-0. En dan weer een overwinning voor het team dat de Nederlandse sponsor op de borst heeft, Corendon. En dat is heel knap. Liverpool tegen Nottingham Forest. Uiteindelijk 2-2 geworden. En Martijn in het Live Center, dat was toch ook wel een aardig potje.
1: Dat was inderdaad een aardig potje. En weer geen overwinning voor Liverpool. Dus is het ontslag van Slot nou wel eens een goede keuze geweest? Goed, dat gaat de tijd alleen maar uitwijzen. Is in de Eredivisie de voetbal ook weer helemaal hervat. Tussen AZ en Go Ahead. 5 minuutjes onderweg. De wedstrijd nog niet echt een grote kans gekend. Als we dan kijken naar Engeland, gaan we er ook even kriskras doorheen. De wedstrijd die nu live is, Tottenham en Newcastle United. 2 hele grote kansen net van Tottenham. Allebei troffen ze geen doel. Tot grote onvrede van Roberto De Zerbi, de trainer van Tottenham Hotspur. Maar tot zover geen doelpunten op allebei de velden. Maar genoeg spanning hier bij GPR Sportradio.

0: U luistert naar GPR Sportradio. En mocht u nou denken, ik wil wel wat kwijt aan die jongens, u kunt naar de website gaan, gprsportradio.nl. En dan kunt u via een knopje in te drukken, kunt u bij ons terechtkomen. En dan komt u direct met uw bericht in de studio. En zullen we u, als het een beetje netjes is, gewoon behandelen. We hebben gehoord dat AZ op 1-0 kwam, Martijn. Hoe ging dat?
1: Nou, het was dus een voorzet vanuit de rechterkant. Daar kwam Kees Kwakman niet bij, werd uitverdedigd door Go Ahead. Maar ja, de oeroude voetbalregel nooit door het midden uitverdedigen. En dus kon Dave Kwakman, kon uithalen. En dat schot werd nog tussentijds aangeraakt en vloog zo achter de doelman van Go Ahead, waardoor AZ dus in de
0: achter... Het was wel een mooie aanval. Het
1: was een
0: en
1: mooie
0: opgezet
1: aanval.
0: Door Kwakman zelf.
1: Inderdaad, opgezet door Kwakman zelf en afgemaakt door Kwakman zelf. Dus een fantastische goal. Als we nog even snel in Engeland gaan kijken, daar is nog altijd 0-0. Dus de spanning is hoog daar, maar meer valt daar niet vanuit te melden vanuit Londen. Dus nog zat spanning hier op GPR Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs, toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de vierde keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de tweede plaats. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
23: Nu hou hè, dus niet straks.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
22: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar €1,25.
24: Fans van voeden.
22: Aldi.
3: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
0: Inderdaad, GPR Sportradio. Welkom bij het tweede uur. We volgen heel veel live wedstrijden. Bijvoorbeeld Dortmund tegen HSV, Tottenham tegen Newcastle en AZ tegen Go Ahead. En alles wat verder ter tafel komt hier bij GPR Sportradio.

0: Lekker hoor, Treat Her Like a Lady van The Temptations. We kijken eventjes. Ik ga naar Martijn.
1: Ja,
0: Martijn.
1: Er is een doelpunt in Alkmaar. En voor de mensen die AZ een warm hart toedragen, geen goed nieuws. Want het is 1-1 daar door een doelpunt van Victor Edwardsen. Eerst een knappe redding van de keeper van AZ, Jari de Busser, op een schot van volgens mij was het Melle Meulensteen. Maar de tweede instantie werd hij toch binnengewerkt. En dus in Alkmaar 1-1.
0: Duidelijk nummer 1 tegen nummer 2 van de competitie van de Vriendenloterij Eredivisie. Waar al één wedstrijd is gespeeld. Excelsior tegen Sparta. 2-1 voor Excelsior. Knap. En de keukenkampioendivisie hebben we ook al een wedstrijd gehad. Dat is de Graafschap tegen Almere. Problemen voor de Graafschap, want Almere won met 4-1. Overigens, op de andere velden in het buitenland. 1-0 staat het in de wedstrijd tussen Dortmund en HSV. In het voordeel van Borussia Dortmund, waar Joey Veerman nog niet speelt. Tottenham tegen Newcastle United. Nog altijd 0-0. Overigens moet ik bij die wedstrijd van HSV tegen Dortmund zeggen dat Dortmund veel beter is. Maar het wel 1-0 staat, slechts 1-0. En die andere wedstrijd, daar is Tottenham wel ietsje beter dan Newcastle. Maar daar staat het nog altijd 0-0. Hier bij Grand Prix Radio. Oh.

0: Fijne muziek. Muziek van The Calling. Wherever you will go. Hier op GPR Sportradio. En we hebben gehoord van Martijn in het Live Center dat Go Ahead op 1-1 is gekomen. Vertel.
1: Ja, Go Ahead op 1-1 gekomen. AZ was toch wel wat sterker. Maar na een voorzet vanuit de linkerkant kon Meulensteen uithalen. En het was een verwoestend schot. Keeper de Busser van AZ kon er met zijn hand nog wel aan zitten. Maar ja, de rebound was voor Victor Edwardsen. En die kon zo de 1-1 binnenschuiven.
0: Ja, ik kijk nu naar die andere wedstrijden. HSV nog steeds 1-0 achter tegen Borussia Dortmund. We hebben ook nog meer wedstrijden in Italië bijvoorbeeld. Als ik kijk naar Spanje, Real Sociedad staat 1-0 voor tegen Espanyol. Real Betis is afgelopen al, speelde tegen Levante. Heeft met 5-2 verloren, Levante dus gewonnen. En voor de rest zijn er wel hele aardige wedstrijden. Maar het belangrijkste voor ons op dit moment, terwijl wij Koopmijners in beeld zien en het enorm regent in Alkmaar, is AZ Go Ahead met 1-1. Dit is GPR Sportradio.

0: niks aan doen. Dat, zo zijn wij nou eenmaal. Swing Out Sister met Am I the Same Girl? Nou, voor mij wel hoor. Wat niet de same is, is het verloop van de wedstrijd bij Dortmund tegen HSV. Want zojuist door een Griek, Konstantinos, is het 2-0 geworden voor het team van Dortmund, waar nog steeds geen Joey Veerman is. Het is daar bijna rust. 2-0 dus tegen HSV. Het is helemaal rust bij de wedstrijd tussen Tottenham en Newcastle United. En daar is het 0-0. Nog geen rust, want het duurt nog wel een kwartiertje bij Martijn in het Live Center. Want AZ tegen Go Ahead is nog steeds bezig.
1: AZ tegen Go Ahead nog altijd bezig. AZ ietsjes beter. Het komt inmiddels met bakken uit de hemel vallen in Alkmaar. Af en toe zie je nog wel wat mooie steekballetjes vanaf het middenveld bij AZ. Maar voor de rest nog altijd 1 tegen 1. Dus best wel wat spanning daar in Alkmaar. We moeten natuurlijk nog gaan meemaken wat er allemaal nog meer gaat gebeuren. Maar dat hoort u allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: excuses aan Carol G en Bruno Mars dat ze heel eventjes weggedraaid moesten worden. Maar u luistert nou eenmaal naar GPR Sportradio. En sport is er. En sport was er tijdens dat nummer. Want AZ kwam op 2-1. Martijn?
1: Ja, en weer een schot die van richting is veranderd. Het is, als ik deze wedstrijd was, als ik bij de ploegen was geweest, had ik er patent op aangevraagd. Want elke doelpoging of elk doelpunt valt wel uit een bal die van richting wordt veranderd. Dit keer is de gelukkige Rosangelo Daal op een assist van Dave Kwakman. Dus Dave Kwakman gaat naar 1 assist en 1 doelpunt. En in Alkmaar dus 2-1 voor AZ.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
9: Kippie.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
22: Hey, wakkerliggers.
3: Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Chris?
22: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
5: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
6: Ja, u bent terug bij GPR Sportradio. Het is, even kijken, bijna 19:30. En we zitten heerlijk naar voetbalwedstrijden te kijken die mooi zijn. Want het is knap hoe AZ tegen Go Ahead Eagles kan voetballen. Voor beide ploegen overigens. In die stortregen. Maar nee, het gaat goed. En u gaat dit allemaal de rest van de uitzending ook horen.

0: Hij heeft het ongeveer 36 keer geroepen, Heartbreak Warfare. Dit was een nummer van John Mayer. En ja, we gaan een hele leuke krijgen. Ik meld u dat het bij AZ tegen Go Ahead bijna rust is. AZ leidt met 2-1, 47 minuten gespeeld. En nu is het rust. Maar het Portugees van Martijn. Oh. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, want we kregen net van de redactie doorgestuurd dat in de wedstrijd Academio Viseu, dames en heren, ik hoop dat hij goed gaat, tegen Porto, Pablo Rosario, oud PSV, een assist heeft gegeven in de 5e minuut voor een doelpunt van André Silva. Porto op 20 oktober tegenstander van PSV. En op 24 november mogen ze gaan afreizen. Farioli in de Kuip. Ja. En als we dan even het vliegtuig nemen en afreizen richting Italië, gaan we richting Monza. Prachtig circuit volgens mij ook. Maar er wordt ook gevoetbald tussen Monza en Udinese. En daar heeft dus Jurgen Ekkelenkamp, de welbekende Ronaldo-duwer, zo staat hij wel bekend, een prachtig doelpunt gescoord. Een absoluut werelddoelpunt. Keihard in de kruising. Stand is daar 1-3.
0: En als ik voor Monza, heb alle duidelijkheid.
1: Ja, nee, hij speelt voor Udinese.
0: Oh, Udinese?
1: Ja, Udinese. 1-3 voor Udinese daar. En als ik dan boven me kijk, zijn de wedstrijden in Duitsland en Engeland. Dan zien we dus Dortmund tegen HSV en Tottenham tegen Newcastle zijn weer hervat. En daar is de stand 2-0 voor Dortmund tegen HSV en 0-0 tussen Spurs en Newcastle United.

0: Ja, dit was natuurlijk Bruce Springsteen. Hey little girl, is your daddy home? Ik vind dat een... Ik vind daar wat van. Maar goed, wie ben ik? Het is een hele bekende en hele fijne plaat van Bruce Springsteen. Even wat tussenstanden bij de ruststand van 2-1 bij AZ tegen Go Ahead Eagles. Kijk ik naar Sassuolo tegen Torino. Daar is het 1-1. En bij Torino speelt bijvoorbeeld Fitz Jim en Martijn nog andere.
1: Vooral bij Sassuolo, ja. Als we dan kijken. Daar spelen wat jongens met een verleden in de Eredivisie. Ik denk aan een Cas Odenthal, Muric, Lyson, Itzes, Indonesisch International. En als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl, Nemanja Matić.
0: Ja, dat is leuk. Het staat wel 1-1 en geen van al deze jongens heeft gescoord. Maar ze spelen wel allemaal. Ik kijk naar de andere wedstrijden. Twee buitenlandse wedstrijden waar BVB, Dortmund dus, nog altijd met 2-0 voor staat tegen HSV. En het 0-0 staat bij Tottenham tegen Newcastle. En u weet het, als u naar de website van GPR Sportradio gaat, .nl, dan kunt u reageren op uitzendingen. En het liefst een beetje positief, dat doet ons ook goed. Op deze eerste dag van GPR Sportradio.

0: Ja, mooi. George Ezra. Anyone for You was dit op GPR Sportradio. Overigens, we hebben het steeds over die wedstrijd tussen AZ en Go Ahead. 2-1 is daar de stand. Kwakman heeft een aparte wedstrijd, want hij heeft nu een doelpunt en een assist. En dat is knap voor die jonge jongen. We kijken naar andere wedstrijden die op dit moment bezig zijn. Er gaat gewisseld worden. En zie ik Joey Veerman al? Nee, maar Dortmund gaat wel wisselen. Nog geen Joey Veerman. Heb jij hem al gezien, Martijn? Nee, hè?
1: Nee, ja, dat hij net bij de substitute stond. Ja. Dus hij zit nog altijd met zijn trainingspakje aan. Het lijkt nu Sabitje te gaan worden die in gaat vallen.
0: Want het heeft eigenlijk weinig nut voor hem om nu weer in te komen. Terwijl het goed gaat. Maar er ligt een speler bij Dortmund geblesseerd. Op een andere schermpje, Tottenham tegen Newcastle United. Daar is het nog altijd 0-0. Geen doelpunten. En eindelijk ook eens een keer Newcastle in de aanval. Maar dat gebeurt maar heel weinig. Nu dan misschien dat dat gaat lukken bij een hoekschop vanaf de rechterkant. Even kijken of dat iets oplevert in deze wedstrijd in de Premier League. Waar Newcastle vorige week tegen Liverpool 2-2 speelde. Nou, het levert helemaal niets op. Het is nog altijd 0-0 bij Tottenham tegen Newcastle.

0: I don't want to miss a thing. Mooie muziek hier op GPR Sportradio. Gisteren is de Bundesliga al begonnen met een geweldige wedstrijd. En normaal zou ik zeggen, nou, moeten we daar nog aandacht aan besteden. Maar Martijn in het Live Center, dat was wel een wedstrijdje.
1: Nou, behoorlijk, ja.
0: Met een hele bekende van ons die uitblinker was. Ondanks dat hij op de bank begon.
1: Inderdaad, inderdaad. Nou ja, voor de rest, ja, een leuke wedstrijd.
0: Ja, vertel even.
1: Welke wedstrijd?
0: Saibari.
1: Oh ja, Saibari natuurlijk. Ja, 2 assists.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is heel leuk voor de Eredivisie. Voor 55 miljoen overgenomen van PSV. 2 assists. En als dat je debuut is in de Bundesliga, dan is dat toch helemaal niet slecht, lijkt mij.
0: Nee, dan doe je het niet slecht.
1: Nee.
0: Over de Bundesliga gesproken. 2-0 nog altijd bij Borussia Dortmund tegen HSV. En 0-0 bij die andere wedstrijd in Engeland. En ik zie een prachtig shirt. Sommige opa's spelen bingo en doen dutjes. Echte opa's supporten AZ en drinken bier. En dat is wel een hele mooie. Ja, dat zijn de ware mensen. Het staat op punt van beginnen. De tweede helft. Heb jij nog wissels gezien bij AZ of Go Ahead?
1: Ik zie geen bewegingen langs de zijlijn. Kan altijd nog, maar als dat zo is, dan komen wij daar zo bij terug bij hier bij GPR Sportradio.

0: Je hebt van die Old Soldiers, Never Die. Mick Hucknall was dit van Simply Red met het nummer Fake. Ja, we hebben een doelpunt gezien in Engeland bij de wedstrijd tussen Tottenham en Newcastle. Tottenham bijna de hele wedstrijd sterker, maar in de tweede helft komt Newcastle wat meer opzetten. En een oude bekende ook voor Nederland en voor Liverpool, Anthony Elanga, de Zweed. Hij scoorde vorige week tegen Liverpool en hij scoort nu weer. Want Tottenham staat thuis met 1-0 achter tegen Newcastle. En dan gaan we even naar Martijn in het Live Center.
1: Ja, we hebben net een hele mooie actie gehad van Max Meerdink. Die bijna weer een doelpuntje maakte. De bal werd voorgezet vanaf de linkerkant. De tweede helft is inderdaad begonnen. En die bal werd via Julius Derksen de lucht ingewerkt. En dan hebben we nu live een doelpunt van AZ. En dan is het de man die zei wat rustiger te zijn geworden. Is het volgens mij Wouter Goes die het doelpunt maakt? Nee, het is Lewis Schouten die een doelpunt maakt. Dus wil ik heel leuk gaan vertellen over die prachtige omhaal die we zagen. Die een metertje overvloog van Max Meerdink. En dan is het nu toch AZ die de 3-1 maakt. Doelpunt van Lewis Schouten. Dus een wereldstart voor de Alkmaarders.

0: Ja, dit was weer muziek van de bovenste plank van een paar jaartjes geleden. En dit waren de baby's met Every Time I Think of You. Gebeurt veel op de velden, tenminste veel. Mooie dingen om naar te kijken. Een prachtige actie van... was het Dortmund? Nee, het was geen Dortmund. Het was HSV. Bijna 2-1, maar het blijft nog altijd 2-0 bij Dortmund tegen HSV. Aan de andere kant van de schermen kijk ik naar Spurs. Oeh, mooi schot vanuit de tweede lijn. Goed gered, ook door de keeper. Spurs achter met 1-0 tegen Newcastle. En Martijn, wij zien toch wel mooie dingen bij AZ tegen Go Ahead.
1: Zeker net al een doelpunt van Lewis Schouten. Die hem binnen tikte, wou het met rechts doen, kreeg hem op zijn linkerknie. En de bal belandde achter doelman Houk van Go Ahead. Nu AZ er dan weer doorheen, maar dan uiteindelijk is het Go Ahead die aanval verijdelt. Maar AZ gaat vrolijk door met aanvallen en Go Ahead lijkt toch behoorlijk schaakmat te staan. Al weet je dat natuurlijk maar nooit, er is meer dan 35 minuten te voetballen. Dus zat spanning.
0: Maar die openingswedstrijden van AZ, hè, begonnen met PSV voor de Supercup.
1: Ja.
0: En de wedstrijden in de competitie. Er zeiden mensen van ja, ze hebben het zo makkelijk en dit en dat. Go Ahead is geen makkelijke tegenstander.
1: Nee, Go Ahead is zeker geen makkelijke tegenstander. Ja, inderdaad. En Go Ahead voorlopig nog altijd tweede op de ranglijst. Dus het is de nummer 1 tegen de nummer 2. Dus heel makkelijk is het helemaal niet voor AZ.
0: We gaan richting het nieuws van 8 uur hier bij GBR Sportradio.
2: Zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als een zeemanskerk. Er ligt ook een condoleance-register dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind, met maximaal 21 graden.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pak eens een podium.
12: Pak eens een podium.
13: Pak eens een podium.
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie.
10: De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
16: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
23: Nu halen, dus niet straks.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Hero Cassis diverse smaken per fles maar €1,29.
23: Nu halen, dus niet straks.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
31: Wie was je aan de beurt?
32: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
2: Heerlijke avond, sport op deze zaterdagavond. Veel mooie voetbalwedstrijden en een ploeg in de grote problemen.

0: vanavond op voetbalgebied. De Bundesliga, Dortmund tegen HSV. Ik vertelde u dat droomverhaal van die jonge jongen, Louis Lemke, 16 jaar. Een tegenovergesteld verhaal is voor Inacio. En dat is een speler van Dortmund. Hij stond 3 minuten in het veld, maakte een overtreding, kreeg rood. En dat bij zijn debuut. Dortmund leidt nog wel met 2-0, maar met 10 man tegen 11. En er is ook nieuws over een andere wedstrijd in het buitenland, in Engeland. En daar weet Martijn alles van.
1: Ja, inderdaad. Zo zijn onder andere Mohamed Kudus en Sean Steur, allebei ex-Ajaxide, in de ploeg gekomen. Kudus voor Tottenham en Sean Steur natuurlijk voor Newcastle. Maar Andy, je zei het net al heel even, een club in crisis. En zo kunnen we Spurs langzamerhand ook wel gaan betitelen. Want die staan 0-2 achter Newcastle, net de 0-2 gemaakt door Wissa. Was nog even sprake van misschien buitenspel, maar dat is dus allemaal niet doorgegaan. Dus gewoon 0-2 daar in Londen, dus mogelijk crisis. Bij AZ in Alkmaar staat het nog altijd 3-1 in de 67e minuut. Dus AZ voetbalt vooral rustig en vrolijk door. Maar goed, je weet het maar nooit, vooral in de Vriendenloterij Eredivisie niet. Dus we gaan het hier allemaal in de gaten houden bij GPR Sportradio.

0: heerlijke GPR Sportradiomuziek. The Script, The Man Who Can't Remove. Maar ook heel erg prettig het doelpunt wat wij mochten zien van Chavez van AZ. AZ veel sterker dan Go Ahead Eagles. We zitten in de 71ste minuut. Staat 4-1 voor AZ. De koploper in de Eredivisie. Om precies te zijn de Vriendenloterij Eredivisie. En dus als ik ook kijk, 19 schoten voor AZ en 3 voor Go Ahead. Dan mag je wel zeggen, Martijn, dat het verdiend is.
1: Dat is zeker verdiend. En dus blijft AZ gewoon soeverein aan kop in die Vriendenloterij Eredivisie. Maar ik wil nog heel even terug naar die goal. Want Andy, wat een goal, hè. Vol op de pantoffel. Bij ons in het gebied waar ik vandaan kom, zullen ze zeggen, haal aan dat stuk leer. En dat deed hij nogal hard. En via de onderkant van de lat, dat maakt de goal, vind ik, altijd net weer wat mooier.
0: Ja, genieten. En er gebeuren meer dingen, want een Nederlander ingevallen bij Dortmund.
1: Ja, Joey Veerman erin gekomen. Samen met de jongen die net ook die rode kaart kreeg. Dus Veerman krijgt ook zat minuutjes. En dat is zijn debuut in de Bundesliga.
0: Maar heeft hij daar iets aan als je nu met 10 man

0: mocht ik zijn in het stadion van Tottenham. Zowel het oude als het nieuwe stadion. Als het vol zit, is het prachtig. Maar volgens mij zit het nu nog maar een driekwart vol. Want we zagen heel veel mensen weggaan.
1: Ja, heel veel mensen zijn onderweg naar huis gegaan. En misschien ook wel om eerder bij die taxi te zijn. Of eerder in de metro te zitten. Want hun ploeg staat nog altijd achter met 0-2. En het is de 89e minuut. Dus ja, en dan ben ik trouwens wel benieuwd. Als jij in allebei de stadions bent geweest, welke vond je mooier?
0: Ja, natuurlijk het eerste stadion. Het oude in Noord-Londen.
1: White Hart Lane.
0: White Hart Lane, geweldig. Genieten.
1: Ja, en het is ook nog altijd hier genieten bij GPR Sportradio. We houden alles voor u in de gaten. Dus ook over ongeveer een uurtje NEC tegen PEC.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Nooit als een vrouw aan het woord is erdoorheen praten. Too Funky van George Michael. Met een dame op de achtergrond. Dat was dit nummer. Even nog wat tussenstanden, gewoon omdat het leuk is. Fiorentina tegen Frosinone. Het grote Fiorentina met dat prachtige stadion. Maar er staat er 3-0 in dat prachtige stadion voor Frosinone. En Monza tegen Udinese. 3-2 voor Udinese. Knap. Sassuolo Torino 2-1. En Juventus tegen Parma. Die wedstrijd begint om 9:15. Gaan we u van op de hoogte houden. Maar waar we echt op gaan letten.

0: We weten nu wel dat AZ heeft gewonnen op een go-ahead. Want dat kan haast niet anders. Of er moeten wonderen gebeuren. Maar dan krijgen we om 9 uur PEC tegen NEC.
1: Ja, inderdaad. PEC tegen NEC. Toch leuk. Dick Schreuder en Philip Sandler komen terug op het oude nest. Ze hebben daar allebei gespeeld. Ofwel getraind. Laten we even kijken naar de opstelling van PEC Zwolle als eerst. Op het doel Jesper Schendelaar. Achterin Aartsen, Gaves, Viergever en Floor Anus. Die terugkeert van een schorsing. Op het middenveld captain Ryan Thomas, Sommer en Thijs Oosting. Voorin Mbayo, Costons en Seurissen. En als we dan gaan kijken naar NEC, zien we op het doel Kretas, Storm en achterin ook Nuitink en Von Viel Nuitink. Zijn eerste minuutjes in de eredivisie voor NEC. De routinier daar achterin. Op het middenveld Adam Taoui, Montero, Lebreton en Bischoff. En dan voorin de oude rotten, want die zijn zo ervaren en zo leep. Daar moet je altijd op letten. Thierry, Tadic en Linssen. En op wie ga jij letten zo, Andy?
0: Ja, ik vind het moeilijk. Ik ben wel een beetje fan van Oosting. Die jonge jongen bij PEC Zwolle. Ik zou het leuk vinden als die dit jaar echt gaat doorbreken. Maar je weet het niet. En laten we nog even kijken hoe ze staan op de stand. Want dat heb jij nog niet genoemd, toch?
1: Nee, dat heb ik inderdaad nog niet genoemd. Maar ik heb ze hier nu wel. Dus we gaan even kijken. Zien we dat PEC Zwolle met 3 puntjes op de 14e plek staat. Op de 11e plek staat NEC met 3 punten. Maar die hebben slechts 2 wedstrijden gespeeld. 1 keer verloren van Telstar, de openingswedstrijd. En de tweede wedstrijd die ze gespeeld hebben, wonnen ze van Willem II. Dus daarvan die magere 11e plek.
0: Het is 22 minuten over 8 op deze zaterdagavond. U luistert naar GPR Sportradio.

0: somber. Dat ben ik niet, maar dat was deze band die u hoorde. Stond op Lowlands. En dat is een heel leuk en mooi, vlak bij mij, vlak bij Dronten, zijnde groot festival te horen in mijn tuin. Maar ik heb somber, is mij niet echt opgevallen. Dit was somber. We kijken naar wissels aan de kant van AZ. Dat zijn een beetje gewoon applauswissels. Hè? En dat, we hebben een wedstrijd die afgelopen is.
1: Ja, inderdaad. We hebben meerdere wedstrijden die afgelopen is. Zoals Dortmund bijvoorbeeld ook afgelopen. Die hebben met 2-0 gewonnen. Je had het over somber, de band. Maar ik denk dat de somber ook wel de mood is van de fans van Tottenham Hotspur. Die hebben met 0-2 thuis verloren van Newcastle United. Bij AZ zitten we inmiddels in de 84e minuut. Er worden wat wissels doorgevoerd. Zo zijn Kees Smit, Dijkstra eruit, Kwakman is eruit, Patachi is eruit. Dus wat Andy al zei, applauswissels. Niet heel veel gaande, net een grote kans voor Go Ahead. Maar voor de rest is die wedstrijd hobbelt voort richting het einde in de Vriendenloterij Eredivisie. En dan gaan we alvast straks vooruitkijken richting PEC tegen NEC, dat om 9 uur gaat beginnen. En natuurlijk ook Juventus, die om 9:15 gaan aftrappen. Dus blijf er wel lekker bij GPR Sportradio.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Pakken ze een podium?
7: Pakken ze een podium?
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pakken ze een podium.
9: Pakken ze een podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
18: KWF, tegen kanker voor het leven.
20: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
20: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Is echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Alle verf super voordelig.
11: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
16: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
17: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
18: Ja, straks, na de eerste plaat in dit half uur, gaat u groot nieuws krijgen. Tenminste, dat denken wij.

0: Somebody I Used to Know van Gotcha. Dat het 5-1 werd bij AZ Go Ahead door Daal, zijn tweede. En 5-2 door Soerai. Dat was eigenlijk meer voor de statistieken. Maar wat was nou toch dat grote nieuws wat wij verwachten?
1: Ja, nou, er werd dus hier net omgeroepen. Fabrizio Romano meldt dat Sofyan Amrabat, transfervrij, speelde vorig jaar bij Fenerbahçe, richting Ajax gaat vertrekken. Is dat dan misschien de gedroomde nummer 6 voor Ajax, die ze toch zo nodig willen hebben? Wel een beetje een pikante transfer, als het echt doorgang gaat vinden. Want hij heeft onder andere bij Feyenoord en Utrecht gespeeld. En dat zijn dan niet bepaald vrienden van elkaar. Maar hoe zie jij deze transfer?
0: Ja, ik weet het niet. Ik vind het knap. Ik hoorde dat zijn broertje ook graag weer in Nederland wil gaan voetballen bij FC Utrecht. Noordin Amrabat, die is 39. Ik weet het niet. Ik was niet kapot van deze Amrabat toen hij bij Feyenoord voetbalde. Ook niet zo bij Utrecht. Ik ben heel benieuwd.
1: Hij heeft het wel goed gedaan in het buitenland. Fiorentina, WK's gespeeld met Marokko, ook de Afrika Cup.
0: Maar gedroomde nummer 6 van Ajax.
1: Vraagteken.
0: Ja, nou, ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet, dus we gaan het allemaal meemaken.
0: Het is wel een leuk nieuwtje. AZ heeft gewonnen met 5-2. Is

0: Dusty Springfield. Good old Dusty Springfield. In private, helemaal zelf. De data zijn bekend dat de Europa League en de Conference League gespeeld gaan worden. En daar zitten wel een paar lekkere, pikante, leuke wedstrijden bij. Vertel.
1: Nou, we hebben dus als eerst een beetje een crossover voor vanavond. Op 17 september, Juventus tegen NEC. Dus NEC begint uit in Turijn. Wat nou, een behoorlijk moeilijk potje is, laten we het zo zeggen. Ik denk dat NEC daar de borst wel echt nat voor kan maken. En als we dan even verder kijken, want we hebben AZ net afgesloten. AZ speelt ook tegen Juventus. Thuis op 5 november krijgen zij dus de oude dame op bezoek. En dat is leuk, want dat is de Koopmijnersderby.
0: Ja, en daar spelen aardig wat jongens met veel geld. En dat is mijn bruggetje naar het volgende. Over bezopen gesproken. Het Tour Championship Golf in Amerika. Dat is een finale wedstrijd van een grote sponsor. En daar doen 30 spelers aan mee. De winnaar krijgt, hou je vast, $10 miljoen. De winnaar. En dan heb je alleen maar een paar keer die bal in het gaatje hoeven tikken. Nou, ik weet persoonlijk hoe moeilijk dat is. Maar toch, $10 miljoen voor een golfwedstrijdje. Het is heel veel. Wij gaan ons opmaken over een minuut voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en NEC.

0: hadden wij u al verteld dat de wedstrijd Treffers tegen Rijnsburgse Boys in 1-1 is geëindigd. Nee, hè? Nou, dat is een feit. Wij gaan zo dadelijk beginnen, of nu eigenlijk, met de wedstrijd tussen Juventus en Parma. En er is wat grappigs. Als ik u vertel dat de wedstrijd in de Serie A tussen Fiorentina en Frosinone, hebben we al eerder gemeld, met 3-0 door Frosinone is gewonnen. Vorige week verloor Frosinone van Juventus met 1-0. Juventus dus tegen Parma. En om 9 uur speelt dan NEC tegen PEC Zwolle. Ja, ik ben toch wel een beetje benieuwd hoor, naar PEC Zwolle en naar NEC, Martijn.
1: En dat snap ik. NEC natuurlijk wel wat goed te maken na afgelopen week. Die zijn toch vol verwachtingen richting het hoge noorden afgereisd. En binnen 3 minuten zat eigenlijk alle hoop er alweer op met die rode kaart van Kretas. Hoeveel hij eraan kon doen, dat laat ik in het midden. Maar het is natuurlijk daarna eigenlijk maar gewoon één kansloze missie geweest, hè?
0: Absoluut. Zullen we nog even verder kijken wat we nog meer vanavond aan wedstrijden hebben die we gaan volgen? Nou, ik denk dat Sevilla tegen Atletico om 9:30 ook wel aardig is. Zeker ook omdat daar zoveel te doen is geweest bij Atletico over Julian Alvarez. De speler die zo graag naar Barcelona wil, want hij verdient zo weinig bij Atletico Madrid. Ik geloof 500.000 per week. En hij zit niet bij de selectie.
1: Ja. Ja, ik las al eerder een berichtje dat hij last had van mental health issues.
0: Dat zou ik ook hebben.
1: Dat, ja, inderdaad. Ja, we weten natuurlijk niet of het echt zo is. Dat weet je nooit, of dat het een communicatieding is. Laten we dat ook lekker in het midden, want dat is speculeren. Maar het is wel een verdomd goede speler, hè?
0: Ja.
1: Wat ze gaan missen.
0: Die wedstrijd gaan we ook bekijken, Sevilla tegen Atletico. En u op de hoogte houden. En dat doen we allemaal op GPR Sportradio.

0: Ja, dat kennen we allemaal. R.E.M., Just a Dream. Mooi, leuk en prettig om naar te luisteren. En ik zei het al, Sevilla tegen Atletico straks om 9:30. Op 9 december speelt PSV tegen Atletico.
1: Ja, in de Champions League. Hè? Vorig jaar ook al tegen elkaar gespeeld. Dat liep niet zo heel goed af voor PSV.
0: Nee, de laatste keren liep het niet echt goed af voor PSV. Ik ben wel heel benieuwd wat PSV en Feyenoord in de Champions League kunnen gaan doen. Worden hele zware weken, maar ook wel prachtig hoor. Feyenoord als eerste wedstrijd uit naar Barcelona.
1: Nog nooit voorgekomen. Voor mij de laatste keer dat ze tegen elkaar speelden was in de jaren 70. Ja. Dus dat is echt een hele lange tijd geleden. Het is een wedstrijd om naar uit te kijken voor de Feyenoorders.
0: Ja, absoluut. Erg prettig. En ook om naar uit te kijken. Ik kijk even naar de klok. Nog 7 minuten. Dan begint de wedstrijd tussen PEC Zwolle en NEC. En Juve en Parma zijn al bezig. Zijn een minuutje of 6 bezig. Daar staat het nog 0-0. Hier bij GPR Sport Radio.

0: Je zou bijna zeggen onsterfelijk. Michael Jackson, You Rock My World. Zo dadelijk gaan we kijken naar de wedstrijd tussen PEC Zwolle en NEC. En nu gaat er naar luisteren bij ons. En dat betekent dat we al wat dingen hebben gehad. Bijvoorbeeld Excelsior Sparta. 2-1 voor Excelsior. 7 doelpunten hebben ze tot nu toe gemaakt. Waarvan 4 uit een corner. Ook gezien 5-2 de overwinning van AZ op Go Ahead. AZ koploper. En in de keukenkampioendivisie de Graafschap tegen Almere. Problemen voor de Graafschap. Want Almere won met 4-1. En helaas, helaas, de hockeyvrouwen. Geen wereldkampioen. Zij verloren na, hoe noem je dat, shootouts met 1-1 van Argentinië. Die waren gewoon beter met de shootouts. En wij gaan richting het nieuws van 9 uur.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hiepen. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
12: We hebben nieuws over de wedstrijd PEC Zwolle tegen NEC, Martijn.
13: Ja, amper begonnen of Schendelaar vloert Sharon Thierry, de aanvoerder van NEC. Penalty als resultaat en ja, die schiet de aanvoerder van NEC keihard binnen. Dus 0-1 binnen 5 minuten voor NEC op bezoek bij PEC.

0: touwtjes onder ons. Herkennen de dames Sister Sledge met We're All American Girls. Ik heb nieuws over Pogacar. Een hersenschudding, een breuk in het sleutelbeen, een fractuur in de zevende halswervel en schaafwonden. Dus, met andere woorden, hij wil heel graag aan het WK meedoen, maar dat zal niet het WK wielrennen zijn, want zo kun je natuurlijk nooit in een paar weken tijd eigenlijk herstellen als je al deze ellende hebt. En he will require clavicle surgery, which will be delayed due to concussion precautions. Ja, met andere woorden, hij heeft dus een hersenschudding. Daardoor kan hij niet geopereerd worden en zal het allemaal uitgesteld worden. Helaas, helaas, wat een drama voor Tadej Pogacar, die dus niet zal meedoen aan het WK wielrennen, dat is duidelijk. Terug naar het voetbal. Martijn.
1: Ja, nou, als we kijken op de Nederlandse velden, eigenlijk maar veld, NEC leidt nog altijd met 0-1. Snelle penalty van Tjoron Thierry. Die schoot hij onberispelijk hard binnen. Als we kijken dan naar de Italiaanse veld. Wat er nu gevoetbald wordt. Juventus Parma. Nog ook altijd 0-0. Dus we houden het allemaal in de gaten. Wat er speelt in de Serie A. En ook in de Vriendenloterij Eredivisie. Hier op GPR Sportradio. Ja.

0: Robbie Williams en Buddy. Leuk, mooi, goed om te horen. Maar nog beter om te horen is mijn zeer gewaardeerde collega Martijn Koedam. Want jij hebt misschien wel weer nieuws. Hè?
1: Ja, ik heb weer nieuws, want er is bij NEC niet zo heel veel aan de hand. Er wordt niet zo heel veel gevoetbald. Maar er was een nieuwtje van Fabrizio Romano.
0: Die we al eerder hebben gehoord.
1: Maar die is mij heel snel ontschoten.
0: Nou, ik zal hem vertellen. Fabrizio Romano is zeg maar iemand die alles weet van voetbal. En daar ook een heel werkstuk van gemaakt heeft. Heeft heel veel mensen die voor hem werken. En hij heeft altijd als eerste de mooie details van spelers die van de ene naar de andere ploeg gaan. Nu komt hij met het bericht dat Cody Gakpo, goed spelend vanmiddag voor Liverpool,

0: Het gaat door, want Liverpool en Manchester, dat is niet...
1: Nee, dicht bij elkaar, maar ze zijn niet dol op elkaar. Dat is duidelijk. Wij kijken naar Juventus tegen Parma. En daar staat het nog altijd 0-0. Parma, oh, dan moet ik altijd aan mooie voetballers denken. Maar goed, dat terzijde. 0-0 na 29 minuten. En bij PEC tegen NEC staat het na 15,5 minuut nog altijd 0-1.

0: Het was Queen. Ja, You Don't Fool Me. Queen dus. Het is, even kijken hoe laat is het, 21:20. En u luistert naar GPR Sportradio met veel voetbal. Op dit moment is er Juventus tegen Parma bezig. Nog altijd 0-0. En dat is best wel knap van Parma. Die het niet echt goed gedaan hebben in de allereerste wedstrijd. Want toen speelden ze, eens even kijken. Parma speelde in de eerste wedstrijd tegen AC... Nee, niet tegen AC Milan. Dat was Torino. Tegen Cagliari. Toen verloren ze met 1-0 vorige week. En Juve won met 1-0 van Frosinone. Nu staat het 0-0 in Turijn. En ik moet wel zeggen dat Juventus ietsje beter is. Maar dat maakt niet uit. En hoe zit het met PEC tegen NEC? Wie is daar beter?
1: NEC is toch wel wat beduidend beter. Maar na die goal, die vroege eerste goal...

van Charon Thierry. Binnen 5 minuten een penalty veroorzaakt door Jasper Schendelaar, die Thierry neerhaalde. Ja, is het eigenlijk een beetje een status quo. NEC is beter. Af en toe komt PEC over de helft bij de Nijmegenaren. Maar veel gebeurt er daar niet in Zwolle. Dus het is een beetje afwachten tot er weer echt wat gaat gebeuren.

een penalty in Zwolle. De tweede van de avond. Een voorzet vanuit de linkerkant bij NEC. En daar ging de back van PEC Zwolle, Floor Anus, heel lomp in met zijn hand in de lucht. Ja, en dan kan je het krijgen. Dan kan je de bal op je arm krijgen. En dan is er geen bescherming. Penalty voor NEC. Charon Thierry staat er gefocust achter. Scheidsrechter Kooi loopt weg. Dus het is weer Thierry tegen Schendelaar. Thierry doet het rustig aan, ademt een paar keer uit. Gaat dan een paar passen achteruit doen. Dus veel spanning in Zwolle. Wordt het dan blijdschap voor de NEC-fans. Inademen, uitademen voor Thierry. Dan gaat de penalty genomen worden. Thierry in dezelfde hoek. En dan is het 0-2 voor NEC in Zwolle.

mooie muziek op GPR Sportradio. 2-0 staat NEC voor. Twee benutte penalties van Sharon Sherry. Goed gedaan, knap gedaan, maar wel problemen voor PEC Zwolle. Wij gaan richting het nieuws van 9:30. Tenminste, het blok van 9:30, zoals dat zo mooi heet. We kijken nog eventjes heen en weer hoe het gaat met PEC Zwolle. Die zullen snel iets moeten gaan doen. Vooralsnog is het in de keukenkampioendivisie PEC Zwolle 0, NEC 2.

0: Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla roll. Lekker,
8: Kippie.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
16: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
19: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Met

0: alleen maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Jongens, eten.
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
14: Nog 1,5 uur. GPR Sportradio met veel voetbal. Onder andere 0-0 bij Juventus Parma. Daar moeten toch wat doelpunten komen. En PEC Zwolle tegen NEC. Daar staat het nog altijd 0-2.

0: En weer een keertje John Mayer. Het kan niet op. Het kan ook niet op met Cody Gakpo. Want hebben we gemeld dat hij mogelijk naar Manchester City gaat. Het neemt nu wel erg duidelijke vormen aan dat hij in gesprek is met Manchester City, de speler van Liverpool, ex-PSV. Dan heb ik ook nog nieuws uit Frankrijk, waar op dit moment Angers een uitwedstrijd speelt. En eens even kijken tegen wie spelen ze ook alweer. Tegen Auxerre. Auxerre, een bekende oud-tegenstander van zowel PSV als Ajax. Auxerre tegen Angers staat 1-1. En bij Angers scoorde Branco van der Bomen, ex-Ajax. Daar totaal mislukt, helaas. En nu dus een mooi doelpunt voor Angers. En op de andere velden is er ook van alles gaande.
1: Ja, er is in ieder geval gescoord in Sevilla. Een doelpunt van Alex Baena. Een basisspeler op het WK voor Spanje. Assist van Lee Kan-in. Dus daar 0-1 in Spanje. Zo dan kijken naar de Nederlandse velden. In Zwolle nog altijd 0-2. 36e minuut. PEC probeerde wat druk te zetten. Maar NEC houdt rustig stand. Dus niet heel veel aan de hand voor NEC. Maar de spanning is er natuurlijk altijd. Want het is de Vriendenloterij Eredivisie. Dus blijft u vooral lekker luisteren naar Grand Prix Radio.

Ja, doelpunt voor PEC Zwolle. Dus het wordt spannender. Ik zei het net al heel even. 1-2. En wie is het dan? De veroorzaker van de tweede penalty voor NEC, Floor Anus, die zijn fout zoveel mogelijk goed probeert te maken. En dus 1-2 voor PEC Zwolle. Of ja, voor NEC nog altijd. Maar de spanning is volop terug in Zwolle.

0: Dat was Foreigner met That Was Yesterday. Dat was jammer, zeg, dat die goal van Floranus niet doorging voor PEC Zwolle. Want zo blijft het 0-2 en is het verschil 2 doelpunten. Het scheelde weer helemaal niets. En ik kan u melden, ik heb een tijdje ben ik commentator geweest bij voetbalwedstrijden. Dit was het ergste wat er kon gebeuren sinds de VAR er is. Want dan ben je enthousiast over een doelpunt. Prachtig doelpunt, mooi doelpunt. En dan moet je een paar minuten later zeggen, ja, ze hebben er eens goed naar gekeken en een teentje buitenspel geconstateerd. Toch hoop ik dat PEC Zwolle terug in de wedstrijd gaat komen. Het is 1-2 bij deze wedstrijd.
1: 0-2,
0: ja, natuurlijk. 1-2 was het even. PEC Zwolle tegen NEC. Aan de overkant, even kijken. 0-1 bij de wedstrijd Sevilla tegen Atletico Madrid. En het is rust. 0-0 bij de wedstrijd van Juventus tegen Parma.

0: Electricity, Dua Lipa, met Albanese en Kosovaarse roots. Maar dat maakt helemaal niet uit bij PEC Zwolle tegen NEC. Want,
1: ja,
0: voor de rust.
1: Weer een penalty, maar dit keer voor PEC Zwolle. Koen Kostons staat erachter. Dus tijd om in en uit te ademen is het voor die spits van PEC Zwolle. Maakte eerder al een doelpunt vorige week op bezoek bij Heerenveen. De eerste overwinning voor voor PEC Zwolle was dat het. Het duurt wat lang, dus er wordt nog altijd een beetje gekeken. Hier komt de aanloop. Schot, ja, in de rechterbovenhoek. 1-2 voor PEC Zwolle dus. En dus weer volle bak spanning in deze wedstrijd. Ja. Net voor rust, hè?
0: Ja, prachtig. En ook de manier, de heer hou ik wel van, hoor. Half hoog. Keeper is, al zou die naar de goede hoek duiken, absoluut kansloos.
1: Keihard.
0: Zo hard.
1: Ja.
0: En dit is echt genieten van een perfecte penalty. Koen Kostons, hij is vorig jaar gekomen naar PEC Zwolle. Heeft daar aardig wat doelpuntjes al gemaakt. En is nu belangrijk, vlak voor rust, nog 2 minuten te gaan. PEC Zwolle 1, NEC 2.

0: Wat hebben Phil Collins en NEC met elkaar gemeen? Dit was I Wish It Would Rain. Ik heb Phil Collins mogen zien live in het Goffertpark. Waar NEC zijn thuiswedstrijd speelt. Dit was op een iets groter gebiedje. Het was geweldig. Phil Collins, I Wish It Would Rain. En over NEC gesproken, Martijn.
1: Rust in Zwolle. Stand daar 1-2 nog in het voordeel van de ploeg van Dick Schreuder. 3 penalties gezien, dus is de wedstrijd der penalties. 2 keer Charon Sherry en ook 1 keer Koen Castons. En ja, dat heeft de wedstrijd tot de stand gebracht. 1-2. Is nu dus rust daar in Zwolle en wordt het dus na rust hopelijk, Andy, wat spannender.
0: Nou, ik vind het wel aardig spannend.
1: Het is 1-2. Nu wel aardig spannend. Het leek een tijdje erop dat het wat rustiger
0: dat
1: werd.
0: Dat het vlak voor rust gebeurde. Dat is zo domfatale klap voor NEC waarschijnlijk. Ik ben een klein beetje voor PEC Zwolle in dit geval. Want de underdog, daar moet je altijd voor zijn. En ik kom er graag, maar dat terzijde. Overigens, die andere wedstrijd in de Spaanse competitie tussen Sevilla en Atletico Madrid staat nog steeds 1-0 voor Atletico in het warme Sevilla.

0: Ja, dat was weer lekker. Wij zitten hier nog een klein beetje te praten over allerlei mooie dingen. En Rieke Mas is nu de leider in de Vuelta. Nadat Pogacar zo treurig is uitgevallen met die hersenschudding en een breuk. En een sleutelbeen, halswervel, fractuur en heel veel schaafwonden. Het zag er echt niet uit. Zielig. En dat vond ook Enrique Mas, want hij staat op de foto met die rode trui die je krijgt als je leider bent in de Vuelta. Maar die trui heeft hij niet aangetrokken. Die heeft hij uit respect voor onze grote held Pogacar heeft hij voor zich gehouden. Mooi gebaar van Enrique Mas, die dus hele goede kans maakt om nu de Vuelta te gaan winnen, want het is een hele goede wielrenner. Hebben wij verder nog iets te melden, Martijn, op het voetbalgebied?
1: Nee, het is relatief rustig. Heel veel nieuwtjes hebben wij natuurlijk al gemeld, dus het is vooral natuurlijk de blik naar NEC. Maar daar hebben we eigenlijk ook al het meeste over gezegd. Het is de wedstrijd der penalties. 3 penalties, waardoor het daar dus 1-2 voor NEC is. Voor de rest is het de blik natuurlijk ook op eerder deze avond. Want we hebben een Rotterdamse derby gehad waar Excelsior in de allerlaatste minuut won door een doelpunt van matchwinner Groen. En die zei, er kwam wel even wat los daar op Woudestein. En dat hebben we ook wel behoorlijk meegemaakt. Die gingen echt helemaal uit een dak, Andy.
0: Ja, terecht. Terecht. Want als jij een Rotterdams onder ons je wint, zeker van Sparta, dat is de andere kleine Rotterdammer. Ja, dan, en zeker als Excelsior zijnde. Ik moet altijd aan oude kranten denken als ik Excelsior hoor. Daar gingen ze vroeger heel veel van ophalen, omdat ze dan wat geld hadden om eventueel spelers te halen.
1: En kan jij die editie van 2010 nog herinneren in de play-offs? Promotie, degradatie.
0: Tegen Den Haag?
1: Nee, dat was Excelsior Sparta. Sparta Excelsior.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En dan in Sparta scoorde de laatste minuut. Atemos rennen.
0: Ja, ik wou net
1: en uiteindelijk toch nog Guillaume Fernandez die hem binnentikte. Oh, en Excelsior promoveerde.
0: Ja, daar zijn ze in Rotterdam West, is dat geloof ik, nog steeds ziek van. Overigens zie ik iemand in de hekken hangen.
1: Ja, doelpunt voor Atletico is het Loekman die gescoord heeft. En die brengt de stand in Sevilla. 0-2 voor Atletico. Voor de ploeg van Simeone weer volledig in het zwart gekleed. Hè? Ja. Zoals altijd.
0: Goed, we gaan straks na 10 verder. En dan gaan we onder andere kijken hoe het afloopt bij PEC Zwolle tegen NEC. Tussenstand 1-2.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct de opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus?
19: Zo.
18: Wat een geld.
19: 50.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: Schat?
1: Hm?
0: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
1: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
0: Mafkees.
2: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
25: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
27: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
28: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
29: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
32: GPR Sportradio. Andy Houtkamp.
33: Ja, het laatste uur van deze zaterdagavond op uw hopelijk favoriete sportzender, GPR Sportradio, met een uurtje nog, nou, laten we zeggen 3 kwartier PEC tegen NEC. En we hebben natuurlijk heel veel andere mooie

0: kritiek op ons af.
1: We gaan kijken zo dadelijk bij PEC Zwolle tegen NEC en bij Juve tegen Parma. En ook nog bij het Spaanse voetbal. Maar eerst even over leuke nieuwtjes gesproken. Santiago Jiménez, u kent hem misschien nog wel. De topscorer van Feyenoord ooit. Ging naar AC Milan, onder andere. En wat gebeurt er? Daar komt hij niet aan voetballen toe. En nu schijnt hij in gesprek te zijn. En dat komt zeer nadrukkelijk uit de bron van Fabrizio Romano. En dan weet u dat dat wel goed zit. Santiago Jiménez zou van AC Milan naar Porto gaan. Dat is leuk.
2: Dat is heel leuk. Alle Feyenoorders vinden dat waarschijnlijk hartstikke leuk om te volgen. Er zijn verschillende... er gebeurt heel veel op alle velden die wij volgen. Laat ik dan eerst even gaan naar de goal van Atletico. De 0-3. Weer Alex Baena. Die scoorde en brengt de stand in Sevilla op 0-3. Gaan we naar Juventus tegen Parma. Daar was het weer een pegel van je welste van Nico González op de paal. González liep door, kreeg de bal weer terug. Haalde nog een keer uit. En het is twee keer scheepsrecht. Kon hem binnenschieten 1-0. Voor Juventus net een reuze kans gehad van Parma. Maar een hele goede redding van de Juventus doelman Vicario. En als we dan kijken op de Nederlandse velden... bij PEC Zwolle NEC, nu een corner van PEC Zwolle recht in de handen van Kretas... is het na 8 minuutjes gespeeld in de tweede helft nog altijd 1-2 voor NEC.

0: Crazy Town met Butterfly. Ik zit even te kijken naar... We hebben best wel wat wedstrijden al genoemd aan u. We volgen er nog steeds een paar. Maar we hebben die wedstrijd van Branko van der Bomen... die bij Angers speelt. Tegen Auxerre, uit tegen Auxerre. Daar was het 1-1. Onder andere een doelpunt van der Bomen. Nu is het in de 73ste minuut 2-1 geworden voor Angers. En hoe zit het met PEC Zwolle tegen NEC?
1: Ja, er is niet heel veel meer gebeurd. Maar NEC nu wel weer wat meer aan het aanvallen. Hier nu aan de rechterkant met Storm. Heeft steun van Taui. Ja, en NEC probeert het nog wel. PEC Zwolle zet natuurlijk ook af en toe nog wel eens aan. Goed, de spanning is er nog altijd wel in Zwolle. Want er kan zomaar van alles gebeuren in de wedstrijd der penalties. Dus blijft u er vooral lekker bij. Nog meer dan 30 minuten te spelen daar in Zwolle. Dus blijft u vooral lekker luisteren naar GPR Sportradio.

hebben we breaking news vanuit Zwolle. Want het is 2-2 geworden. Koen Kostons schiet hier de 2-2 op het bord. Goeie aanval van PEC Zwolle. Ook Arne Slot blij, kan ervoor klappen. En dus 2-2 in Zwolle.

Ja, voor de tweede keer deze avond gaat een doelpunt van PEC Zwolle niet door. Het is weer buitenspel, dus het doelpunt van Koen Costons. En daarmee dus de 2-2. Teniet gedaan, nog, dus daar, de tussenstand nu 1-2 voor NEC.

0: de Cranberries met Zombie. Maar dat hoorden we wel. Ja, twee keer onderbroken worden op één dag bij GPR Sportradio. Dan ben je een hele grote als de Cranberries zijnde. Even tussendoor melden dat Lyon, het grote Lyon in Frankrijk, met 1-0 achter staat tegen Lavre in eigen huis. Met nog 10 minuten te gaan. Maar wat jammer dat die 1-2 nog steeds op het scorebord staat. Want het scheelde weer helemaal niets. De goal die Pek Zwolle maakte tegen NEC.
1: Ja, Koek kost ons net iets voor de bal. En als spits is dat natuurlijk nooit handig. Altijd achter de bal blijven. Dus 1-2 daarin Zwolle. NEC weer aan het aanvallen. Maar ja, Pek Zwolle dus al 2 doelpunten afgekeurd zien worden. En wat waren best mooie doelpunten allebei.
0: Ja, dat is om muziek van te worden. En dan was Arne Slot, die dus op de tribune zit, was heel blij. Maar ja, die moet dan ook zich weer inhouden. Laten we even afwachten wat er nog gaat gebeuren. Want nog 29 minuten te gaan. Balbezit voor Pek Zwolle via de keeper. En Schendelij heeft de bal even opzij gelegd. Dan gaan we kijken of Pek Zwolle die 2 keer dus tegen slag. Oeh, bijna een foutje van Schendelaar. Maar hij kan uitverdedigen. Maar er wordt goed hoog druk gezet door NEC. We hebben het dus, even voor alle duidelijkheid, over de vriendenloterij Eredivisie. Het staat nog altijd 1-2. 2 afgekeurde doelpunten van Pek Zwolle dat nu een vrije trap krijgt. Nou, ik zou zeggen, laten we eens kijken of dat iets oplevert. Joey Coy geeft de gele kaart. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. De vrije trap staat aan de rechterkant voor de mannen uit Zwolle. Voor de Blauwvingers, kijken of zij iets leuks kunnen doen met die vrije trap.
1: Inderdaad, die vrije trap ligt daar wel redelijk. Kan mooi ingedraaid worden. Gele kaart voor de ingevallen Kabar, gehuurd van Borussia Dortmund. Afgelopen weken vaak benoemd dat de beste man afkomstig is van de ploeg. Waar nu dus Joey Veerman zijn debuut maakte. Ook hebben we dat vanavond gezien. De bal ligt aan de rechterkant van het veld. De luchtmacht van Pek Zwolle gaat mee met Nick Viergever. Die heeft dat toch wel bewezen. Een sterke macht in de lucht te zijn. De bal ligt zoals gezegd aan die rechterkant. Scheidsrechter Joey Coy legt de regels aan de 10 overige spelers uit. Bal komt voor. Kan die gekopt worden? Nee, wordt dan weggewerkt. En dus in de vriendenloterij Eredivisie in de 64e minuut in Zwolle blijft de spanning er volop.

0: Er werd een liedje geschreven voor de film Toy Story. En deze mevrouw kon dat zingen. Een van de meest verdienende artiesten in de wereld, Taylor Swift. We hebben nog een half uurtje te gaan. Wat hebben we nog? Natuurlijk PEC Zwolle NEC. En we gaan vooruitkijken naar de week die gaat komen. En dat wordt een hele interessante week op heel veel gebieden. Dus zo dadelijk bij GPR Sportradio. De week die gaat komen en het einde van PEC Zwolle tegen NEC.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joejoe.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!
9: Voor die 2.

0: Speelbewust 18+.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6B Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 1,25. Aldi.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

Het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: bouwmaat.nl/business.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: GPR Sportradio.
6: Sportradio.
5: Andy Houtkamp.
7: Als er 2 doelpunten worden afgekeurd en je krijgt een penalty, dan denk je, nou, gerechtigheid. Nee, Koen Costons mist hem voor PEC Zwolle. Nog altijd 1-2 bij PEC NEC.

0: Ja, die Bruno Mars dus met Treasure, dat was wat u hoorde. Ja, op het moment dat Teun Koopmeiners invalt bij Juventus en een minuut later de 2-0 maakt, kreeg PEC Zwolle een penalty. En wat gebeurde er toen, Martijn?
1: Ja, Koen Kostons ging er weer achter staan. De spits van PEC Zwolle heeft al een penalty gemaakt. Heeft een doelpunt van zichzelf zien afgekeurd worden door de VAR. En dan gaat hij erachter staan en denkt hij, dit is mijn moment, de 2-2, keihard op de lat. Dus geen 2-2 voor PEC in de wedstrijd tegen NEC. Nog altijd 1-2. NEC houdt stand. Ik denk dat zij Vrouwen Fortuna toch wel op de verdediging hebben liggen. Want ze hebben echt wel het geluk. Of PEC heeft de pech. Ik laat het een beetje in het midden, Andy.
0: En ik zei het al, Juventus dus op 2-0 gekomen tegen het mooie Parma met de mooiste shirts van heel de wereld, dat durf ik wel te zeggen. Maar daar scoor je geen doelpunten mee, in ieder geval niet tegen Juventus. En Teun Koopmeiners als invaller binnen een minuut maakt hij de 2-0. Wel leuk voor hem. Het staat dus nog altijd 2-0 met nog een minuutje op 10 te gaan. Nou, iets minder zelfs. En bij PEC Zwolle tegen NEC is er nog een kwartiertje te gaan. 1-2.

0: Dat was Belinda Carlisle. En wij keken en kijken nog altijd naar het voetballen. Maar eens even kijken, wat wilde ik allemaal melden? Ik wilde...
1: Ja, een bijzonder moment, dat wil je denk ik melden. Op de velden bij Pek Zwolle. Ja,
0: even lekker aankleden. Ja. Een geweldige, leuke, aardige voetballer uit Limburg. Die heel goed kon voetballen. Gekocht werd. Heel veel blessureleed heeft gehad. Hij werd gekocht door Ajax. En ja, toen moest hij weg. Want hij legde hier gewoon niet meer. En nu is hij helemaal terug op de velden. Hij is zojuist ingevallen. En we hebben het over...
1: Per Schuurs, 21 oktober 2023. Wat deed je op die dag?
0: Nog mijn verjaardag vieren.
1: Ben je dan jarig?
0: Nee, maar dat vier ik altijd 15 dagen.
1: Kijk, in ieder geval, dat was toen de laatste wedstrijd voor Per Schuurs. In zijn professionele carrière. Want hij, dat was hij later, tegen Inter voor Torino. Toen geblesseerd geraakt. En nu dus weer. We spreken 29 augustus 2026. Meer dan 3 jaar blessureleed weggevallen. Nu eindelijk terug weer op de velden. Dus dat is een mooi moment bij PEC NEC. Waar het in de 82e minuut nog altijd 1-2 staat. Dus blijft u vooral luisteren. Want het kan nog behoorlijk spannend worden daar.
0: Ja, hou jij dat
1: het is nu zelfs 1-3. Dus we zeggen. En het is Per Schuurs die scoort. Ongelooflijk. Wat maken we mee?
0: Over sprookjes gesproken. Ja. Het is echt geweldig. Zijn ouders en zijn, iedereen die hem een warm hart toedraagt.
1: In tranen geroerd.
0: Blij. Wat is hij blij? En terecht. Per Schuurs scoort 3-1. Gaat nu bij Tadic in de armen. Zijn moeder huilt. Zijn vriendin huilt. Iedereen huilt. Prachtig mooi moment. In Zwolle. Een uitwedstrijd voor NEC. Maar Per Schuurs scoort 3-1 voor NEC tegen PEC Zwolle. En ik wilde net gaan zeggen, we hebben nog een kwartiertje te gaan. Maar hier gaan we even van nagenieten.
1: Kippenvel.
0: Het genot van een lekker muziekje. U luistert naar GPR Sportradio en het is genieten.

0: paradijs.
1: Ja, dankjewel, George Ezra. De consumptiebonnen liggen bij de uitgang en de gevulde koek. Hartelijk dank, was mooi. Maar wat echt mooi was, ja, de muziek is prachtig, maar het doelpunt van Per Schuurs. Iedereen op de tribune, we zeiden het al, huilen. Heel de dag alleen, maar hij was prachtig. Per Schuurs scoorde de 3-1 voor NEC tegen PEC Zwolle. Ik heb u beloofd, we zouden gaan vooruitkijken naar de week die komt. Wat dacht u van het WK hockey? Oké, allebei de teams niet in de finale, maar het blijft toch mooi. In Waver is in België de finale van de mannen. Toch wel interessant, want waarom eigenlijk? Belgen doen ook niet meer mee en de Nederlanders wel. Maar dan om de derde en vierde plaats ook voor bij de vrouwen de hele week. En dat is echt interessant geworden. Helaas door het uitvallen van Pogacar. De Vuelta a España gaat de hele week nog door. Hij loopt van 22 augustus tot en met 13 september. Nu Pogacar is uitgevallen, dan ligt de Vuelta weer helemaal open. En Riek Mas rijdt in het rood met een voorsprong van 1 minuut op zijn naaste belager. En let op die man, Roglic. Dan vanaf morgen gaan we de US Open krijgen in, wat denkt u, de Verenigde Staten. In één keer goed. Wie zien we allemaal? Carlos Alcaraz, die is terug. Novak Djokovic. Alexander Zverev. Arina Sabalenka bij de vrouwen. Coco Gauff en Jessica Pegula. En ook Nederlandse vrouwen zijn aanwezig in de eerste ronde in ieder geval. En ja, want hoe kan het anders op een zender als deze? Het allerbelangrijkste is altijd weer, vooralsnog, de Grand Prix volgende week. De Grand Prix van Italië op Monza. Het grote autosportevenement. Helemaal te beluisteren hier natuurlijk op GPR Sportradio. Vrijdag de vrije trainingen. Zaterdag de kwalificatie. En zondag om 3:00 Nederlandse tijd de race. Dan hebben we ook nog het EK volleybal voor vrouwen tot en met 6 september. De Nederlandse vrouwen moeten maandag tegen Slovenië. En dat is de 8e finale in Istanbul. En dan natuurlijk ook weer de Eredivisie. Die gaat door. De Eredivisie moet ik altijd even de sponsor bij noemen. De Vriendenloterij Eredivisie. Die gaat dit weekend natuurlijk door. Maar het zijn toch wel mooie wedstrijden die we ook vanavond hebben gezien. Even kijken wat we nog meer hebben. Ja, op 8 september, dan begint de Champions League. Maar dan gaan we volgende week eerst nog praten over dat soort zaken. Nu kijken we nog naar PEC Zwolle tegen NEC. Martijn, vertel.
2: De spanning zit er wel volle bak op daar. Nu dan een grote kans voor PEC bijna. Maar bekwaam weggebokst door die doelman van NEC, Kretas. PEC Zwolle zet er druk op. Maar ja, het staat 1-3 in de 89ste minuut. Dus het wordt rustig aandoen. Beetje tijd rekken binnen de marges natuurlijk. Binnen de nieuwe regels. Dat kan voor NEC. Maar het lijkt dat NEC het wel redelijk in de tas heeft, die 3 punten. Is het dan verdiend? Andy, wat zou jij zeggen?
1: Nee, als jij 2 doelpunten op zo'n kleine teen afgekeurd ziet worden en zelf een penalty mist, oké, dat doe je dan zelf. Dan ben je wel heel erg gewaagd aan de tegenstander. NEC wint straks met een beetje mazzel, maar nou ja, ze zullen in Nijmegen zeggen, dik verdiend.
2: Dik verdiend inderdaad. Dus nog een paar minuutjes, nog een minuut reguliere speeltijd met wat blessuretijd. Dus we houden het voor u in de gaten. Blijf nog even luisteren tot 11:00 bij GPR Sportradio. 1, 2, 3.

0: zit er bijna op. De eerste dag van GPR Sportradio. Met onder andere mijn... in 5 uur word je vrienden van elkaar. Martijn Koedam, goed gedaan, jongen.
1: Dankjewel.
0: In het Live Center. Devin van Putten, ja, die is gek. En Roemer van den Berg, de stagiair. Maar ook, waarom is hij gek? Dat wilt u dan weten. Devin weet alles. Weet echt alles. Vraag hem, moeten we over voetbal gaan of Formule 1? Hij weet alles.
1: Oezbekistan, Tsjechië op het WK, wat niet gespeeld is.
0: Probleem.
1: Weet hij het?
0: Weet alles.
1: Ja.
0: En we hebben, daar was ik ook wel heel blij mee, een geweldige technicus met Mika Hoppenbrouwers. Fijn om u toegesproken te hebben. Ik geef u nog een paar uitslagen mee, want die heeft u nog te goed. Auxerre-Angers is 1-1 geworden. En Lyon heeft ook toch uiteindelijk gelijk gespeeld. 1-1 is daar geworden. En Martijn, voordat we naar Coldplay gaan luisteren met Kloks, mag jij zeggen hoe het eindigt bij de wedstrijd PEC Zwolle NEC?
1: Nou, nog 8 seconden. NEC er nu dan doorheen. Kan het dan misschien nog 4-1 gaan worden? Of 1-4 daar in Zwolle? Thierry houdt de bal op, scheidsrechter Kooi gaat naar zijn fluit. En dan zei een hele bekende commentator vroeger ooit: we houden ermee op. En dat gaan we ook doen in Zwolle. Dus 3 punten gaan naar Nijmegen, 0 naar Zwolle. En PEC Zwolle dat helemaal geen onverdienstelijke wedstrijd speelde thuis in eigen huis tegen NEC. Maar goed, het mocht niet baten. Bedankt u voor het luisteren naar GPR Sportradio. En we zullen zeggen, morgen nog veel meer sport. Dus dank u wel.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten, omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
24: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
25: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
24: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
26: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Yeah!
0: GPR Sportradio. Ben Liebrand.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte, hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.
3: This is Danley Brandt in the mix. Music non-stop.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Bij een botsing tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast, van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de Eredivisie. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo,

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom. Paul van Bergen.nl

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond al voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger.
0: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goeiedag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerbaardijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger.
0: GPR